0: De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.
1: I told myself, life is short.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Op deze donderdag 28 mei. Hoe gaat het met je? Misschien een korte nacht achter de rug door de hitte. Nou, vandaag in elk geval veel zon met een matige oostelijke wind. 27 graden gaat het worden. Morgen nog iets warmer. In het nieuws vandaag is de bibliotheek Oosterschelde. Zij scoren boven gemiddeld, doen het dus helemaal goed. Daarom zijn we even langs gegaan. Het verslag hoor je zo. Het passagiersschip Christian B. is gistermiddag door een menselijke fout met zijn schroef in de veiligheidslijn bij Neeltje Jans terechtgekomen. Kapitein is ervaren, toch kan zoiets gebeuren, zegt Delta Park Neeltje Jans. En de bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Zierikzee kan beginnen. Alle grond is nu uiteindelijk gekocht. En de vraag is natuurlijk ook, wat houdt jou bezig op deze dag? Laat me dat vooral weten via 0118-499-999. Zullen we beginnen? Jij en ik, we zijn samen

0: We zijn aan het tellen. 1, 2, 3. Gloria Estefan op donderdag 28 mei. Je hoeveel jongeren roken niet zelf, maar krijgen wel tabaksrook van anderen binnen? CBS heeft ook geteld, komt straks met cijfers over meerokende jongeren. Bij ons in Zeeland vieren meneer en mevrouw Matthijs hun 71-jarig huwelijk, ook opgeteld. De burgemeester van Sluis gaat straks langs in het woonzorgcentrum in Oostburg waar ze wonen. En in Vrouwenpolder begint de bouw van de nieuwe supermarkt. Al 17 jaar zijn er plannen, uitstel, juridisch gedoe, maar vandaag gaat toch de symbolische eerste paal de grond in. En Peter, die kwam met het volgende lijstje. Het is vandaag de Internationale Hamburgerdag en ook Fiets naar je werkdag. En de dag dat ze bij de bibliotheek Oosterschelde hun geluk niet op kunnen, denk ik. Uit een vierjaarlijkse beoordeling blijkt dat ze bij de beste bibliotheken van het land horen. Ze scoren ruim boven het gemiddelde. Bibliotheek Oosterschelde is druk bezig om hun vestigingen om te bouwen tot ontmoetingsplek. En ze hebben nog wat andere hobbels ook moeten nemen. Maar het werkt allemaal wel, zegt de directeur Robin Bierens.
1: We hebben eigenlijk op alle punten heel goed gescoord. Ten opzichte van, het gemiddelde is al goed in Nederland hoor. De bibliotheken doen het goed, maar we hebben nog wat beter gescoord. Maar met name zeg maar op het gebied van toepassing van wet en regelgeving. Ook onze financiën. De bibliotheken komen uit een moeilijke tijd. En we hebben dat de afgelopen jaren mooi op orde gebracht. Dus daarmee is de bibliotheek ook toekomstbestendig en robuuster geworden. En dat zijn toch eigenlijk twee belangrijke punten om er uit te halen.
2: Wat mij nou opvalt als ik zo binnenloop in deze bibliotheek is dat alle boekenkasten, stellingen allemaal tegen de muur staan en eigenlijk geen één echt midden in de bibliotheek zelf, in de ruimte. Er staan af en toe wat tafels met boeken, maar niet echt een stelling waardoor het een heel ruimtelijk gevoel geeft.
1: Zeker, maar deze vestiging ook. Dit is best een mooie vestiging, maar we staan aan de vooravond van de grote verbouwing in deze vestiging. Voorheen was het wat kalig, veel boekenkasten. Nou, boeken blijven natuurlijk een heel belangrijk dienst en product wat wij aanbieden. Maar het ontmoeten, activiteiten en trainingen neemt in hoog tempo toe. Dus al onze vestigingen worden eigenlijk min of meer verbouwd tot gezellige plekken waar inwoners kunnen komen, verblijven, kunnen leren, elkaar kunnen ontmoeten. En dat gaan we hier ook in deze vestiging hier in Heikersand bijvoorbeeld doen komend jaar.
2: Wat betekent deze beoordeling eigenlijk voor de bibliotheek?
1: Nou ja, sowieso dat we ook wel voldoen aan een aantal eisen om bijvoorbeeld subsidie te krijgen. Maar het is voor ons ook enerzijds een bevestiging dat we op het goede spoor zijn. Dat we de afgelopen jaren de goede keuzes hebben gemaakt om daarop in te zetten. Tegelijkertijd is het ook een aanmoediging om gewoon scherp te blijven en ook gewoon door te gaan om een zo goed mogelijke bibliotheek hier in de regio neer te zetten met alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Ja.
2: Heeft u zelf dan ook nog tips voor andere bibliotheken om hun score na 4 jaar wat omhoog te krikken?
1: Nou, kijk altijd eerst even naar het vorige rapport wat je krijgt, wat de aanmoedigingen zijn of de aanbevelingen. Maar ik blijf ook zeggen, blijf goed in gesprek met je bezoekers, met de inwoners, met de gemeente, met de scholen, om te kijken van wat leeft er, wat is echt een vraag, wat willen jullie voor bibliotheekdiensten hier geleverd hebben en probeer daar zo goed mogelijk op te organiseren. En zorg ook gewoon dat je de juiste financiën er dan bij vindt om alle diensten die je wilt en kunt aanbieden ook te realiseren. En dat hebben wij de afgelopen jaren ook gedaan. We hebben met name ook echt beweging gemaakt naar het Rijk. Dus Rijksgelden hier naar de regio gehaald om het bibliotheekwerk verder te versterken. Dat kan niet alleen de gemeentes financieren.
0: Dat hoorden we bij de bibliotheek Oosterschelde. Ja, we hebben natuurlijk nog twee andere bibliotheken in Zeeland. Die zijn ook gecertificeerd. De ZB in Middelburg zit op het landelijk gemiddelde, laten ze aan ons weten. En de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is 4 jaar geleden beoordeeld. Zij krijgen dus binnenkort een nieuwe score. Benieuwd wat dat gaat worden in elk geval. En Omroep Zeeland's Nanshu Hiddes, die was even bij de bibliotheek Oosterschelde, waar ze helemaal happy zijn vandaag. Het is 6:10. Hopelijk ben jij ook helemaal happy. Mag je laten weten. 011 845 via de telefoon of de app. Dit is Somjeu.

0: Multicolor, dat is muziek van Son Mieu hier in Zeeland wordt wakker. Op deze zonnige dag, want dat gaat het opnieuw worden, blijft droog. Een matige oostelijke wind voert warmere lucht aan. Het wordt 27 graden, tikkie warmer dan gisteren. Komende nacht is het 18 graden en morgen dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dan kan het 30 of misschien wel 31 graden gaan worden. Landinwaarts morgen is er kans op een regen- of onweersbui. Hoe groot die kans is, dat weten we niet, maar zou kunnen vallen. Is op zich ook wel weer eens lekker, denk ik. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 7:50. Hoogwater om 14:30. De zon onder vanavond 11:50. De watertemperatuur dan, als je wil afkoelen, in de zee bij Vlissingen en Cadzand. Het water is daar 16 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden en de Oosterschelde bij Nieltje Jans 17 graden. De Oosterschelde bij Krabbendijken, daar zie ik 20 graden op dit moment. Grevelingenmeer is 21 graden. En het Veerse Meer 22 graden warm.
1: Omroep Zeeland. Altijd.

0: You'll be in my heart, Phil Collins, om 7:11. Wat is belangrijk voor jou op deze donderdag? Laat me dat vooral weten. Joke liet me al weten dat ze vanmiddag een controle heeft, een CT-scan. Sterkt in elk geval Joke. Ze heeft er wel goede hoop op in elk geval. Liet ze ook weten, dus dat is dan wel weer fijn. Geluk zit in kleine dingen soms, hè? Fotokunstenaar en docent Rob Marinissen in Middelburg. Die zet natuurlijk geregeld foto's op de sociale media, ook op Facebook en zo. En daar is nu iets bijzonders gebeurd. Rob, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat zag jij opeens?
1: Ja, nou ja, ik zit veel te veel op social media. Aan de andere kant doe ik dat een beetje vakmatig. Want ik haal er veel ideeën weg voor mijn lessen als kunstdocent. En vorig jaar reageerde ik op een berichtje van John Cleese. En dat is voor degene die hem kennen, hoeft hij geen...
0: Ja, van Monty Python, ja, dus, die man.
1: Ja, het is,
0: en Fawlty Towers en zo.
1: De grootste komiek. En ik heb gestuurd een leuk berichtje vorig jaar. Dat hij... Oh... Dat was mijn wekker. Ah. Sorry hoor. Ja, een berichtje dat de wereld John Cleese ondanks zijn leeftijd nog wel even nodig heeft. Want hij heeft de gevestigde orde behoorlijk opgeschud.
0: Ja, ja.
1: En ik kreeg daarop een hartje van hem en van zijn vrouw en van zijn dochter.
0: Geweldig. Dus dat vond ik, ja. Maar dat was vorig jaar. Wat is er nu gebeurd?
1: Ik reageerde op een berichtje van de Manic Street Preachers. En dat is een van de top 10 grootste rockbands in Engeland. En ik was bij hun allereerste concert in Camden in Londen.
0: Als fotograaf?
1: Als fotograaf. En ik postte dat fotootje wat ze toen gemaakt hebben. En ik kreeg een hartje van de bassist.
0: Geweldig.
1: Van de Manic Street Preachers. En in dezelfde week, een paar dagen later, reageerde ik op een hele mooie foto van de bassist van Talk Talk. Waar ik ook een compliment op gaf. En ik kreeg ook een leuk reactietje van hemzelf.
0: Man, geweldig als dat soort grote sterren toch jouw werk ook zien. Is dat belangrijk voor jou? Dat je op die manier toch, nou ja, een soort van gezien wordt, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou, qua John Cleese meende ik het echt. Ik wou hem echt een compliment geven voor hoe belangrijk ik hem vind. Mm. Voor hoe mensen hebben leren denken de afgelopen decennia. En dan vind ik het leuk dat complimentje blijkbaar aankomt.

0: En dat hij dat ook persoonlijk laat weten.
1: Ja.
0: En ik vind ze inderdaad leuk. Het is onderhand alweer zo'n 30 jaar geleden dat ik met de Manic Street Preachers in die club in Londen stond. En dat dankzij social media dat je toch een beetje in contact blijft.
1: Maar reageer jij daar dan ook weer op? Ik bedoel, ontstaat er dan ook echt contact, nee, zeg maar, dat je berichten gaat sturen?
0: Dat doe ik niet. Dat vind ik echt. Dan wordt het een beetje spam, vind ik.
1: Ja, nou, dus, wel mooi. Nee, want ik zag inderdaad dat, vind ik leuk, dat, bij dat bericht van die Talkman en bij die andere berichten. Ja. Ik vind dat wel heel grappig. En dat geeft jou dus echt weer een boost om door te gaan. Ook vandaag trouwens, hè, want je gaat vandaag op pad met jouw leerlingen.
0: Ja, het is waar. We hebben elk jaar doen we een cultuurtrip. Met derdejaarsleerlingen op CSW Torop. En dan kies ik een aantal musea uit waar de leerlingen dan weer uit kunnen kiezen. En een van de musea waar we vandaag naartoe gaan is het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.
1: Ja, toch weer die fotografieën, dat is zo belangrijk voor jou.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Boy, nou, vind ik leuk, dat soort dingen. We zetten ze soms wel eens even heel snel. Maar ze kunnen wel heel veel impact hebben. Horen we ook in dit verhaal van Rob Marinissen. Ik vroeg vlak voordat we in de uitzending kwamen samen van, nou, noem eens een leuk liedje van Talk Talk. En toen zei jij, life is what you make it. Waarom die?
0: Dat komt van de plaat The Color of Spring. En in zeg maar, het werk van Talk Talk was dat een beetje de opstap naar de plaat die daarna kwam. En Talk Talk ging van poppy-achtige liedjes naar een vorm van muziek die minder in de hitparade scoorde. Maar voor mij de meest fantastische muziek is. En het nummer wat je nu hoort is eigenlijk precies in die periode daartussen.
1: En daar komt hij dan, speciaal voor jou. Rob Marinissen, vind ik leuk.

Chalk Talk, Life's What You Make It. Speciaal voor Rob, omdat een van de leden van Talk Talk zei: vind ik leuk, bij dat bericht dat Rob op Facebook heeft gezet. Heb je ook dat soort verhalen? Ik hoor ze graag. 0118-499-999.

0: The Supremes and Where Did Our Love Go? Jan-Paul van Hekken, de voetballer uit Arnhem-Muiden, naar het WK. Dat is eigenlijk ook wel verwacht. Horen we straks van een man die het allemaal heel goed volgt.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Half zeven, overzicht van het nieuws. Het passagiersschip Christian B. is gistermiddag door een menselijke fout met zijn schroef in de veiligheidslijn bij Neeltje Jans terechtgekomen. Volgens Deltapark Neeltje Jans is de kapitein zeer ervaren en kan zoiets toch een keer gebeuren. Doordat de schroef was geraakt, kon het schip niet verder varen. Ruim 100 passagiers werden van boord gehaald door reddingsdienst KNRM en twee schepen die toevallig in de buurt waren. De bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Zierikzee kan beginnen. Netbeheerder Tennet meldt dat alle grond nu is gekocht. Dat duurde 8 jaar omdat de vorige eigenaar die grond niet wilde afstaan. Het hoogspanningsstation moet voor voldoende stroom zorgen op Schouwen-Duiveland en Tolen. Over 2 jaar is hij klaar, maar gaat pas open als ook in Halsteren zo'n station klaar is. De bibliotheek Oosterschelde hoort bij de beste van het land, blijkt uit een 4-jaarlijkse beoordeling. De dienst met bibliotheken in verschillende plaatsen scoort ruim boven het landelijk gemiddelde. Directeur Robin Bierens geeft tips voor een goede beoordeling.
2: Blijf goed in gesprek met bezoekers, met de inwoners, met de gemeente, met de scholen, om te kijken van wat leeft er, wat is echt een vraag, wat willen jullie voor bibliotheekdiensten hier geleverd hebben, en probeer daar zo goed mogelijk op te organiseren en zorg ook gewoon dat je de juiste financiën er dan bij vindt.
0: Bibliotheek Oosterschelde bouwt steeds meer vestigingen om van plek waar het niet alleen meer om boeken draait naar activiteiten en ontmoetingen. De goede beoordeling is belangrijk om subsidies te krijgen. En de gemeente Remmerswaal houdt een eigen verkeerscampagne. Op veel plekken waar je hooguit 30 km per uur mag rijden, auto's en brommers veel te hard. Een speciaal team van onder meer politie, gemeente en scholen gaat automobilisten op straat op hun gedrag aanspreken. En dan nog het weer in Zeeland. Ja, het is opnieuw een zonnige dag, dat was je misschien al opgevallen. Een matige oostelijke wind en het wordt 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Eros Ramazzotti en Un Emozione Per Sempre. Het is routennetwerkdag. Vrijwilligers die alle wandel- en fietsroutes controleren in onze provincie, of de bordjes er nog staan, die komen vandaag bij elkaar. En daar vinden we zo dadelijk de ziel van de dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Eerst naar dat mooie nieuws nog dat we gisteren hoorden, wat ook wel een beetje was verwacht. Maar ja, je weet het pas, totdat de bondscoach het echt uitspreekt. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden gaat naar het WK. Dat over 2 weken begint in Amerika, onder meer Canada en Mexico. Daar wordt het ook gespeeld. En daarmee staat er voor het eerst sinds 1994 weer een Zeeuw op dat kampioenschap. Martijn Krabbendam volgt het allemaal voor Voetbal International. En hij vindt het logisch dat Van Hekken is uitgekozen.
2: Als je kijkt hoe hij zich ontwikkeld heeft en ook dit seizoen weer heeft gespeeld, dan ja, kan het eigenlijk niet anders dat hij erbij zit. En het is ook best wel knap, hè? Want de laatste lijn is bij Oranje best wel goed vertegenwoordigd met een aantal goede spelers. Maar hij heeft zich daar heel knap tussen gespeeld de afgelopen periode. Dus. En ik kan me nog wedstrijden tegen Spanje herinneren. Van vorig jaar. Uit in Spanje, thuis tegen Spanje. Vond ik hem echt bij vlagen wel goed spelen. Dus ja, volkomen logisch dat hij erbij zit.
3: Die concurrentie, wat je zegt, is groot in die verdedigingslinie. Wat wordt zijn rol tijdens het WK?
2: Nou, dan moet hij zelf gaan afdwingen. Kijk, het is natuurlijk niet helemaal bekend of fit Timber is. Hè. Die gaat misschien nog een paar minuten meedoen in de Champions League finale. Het is natuurlijk moeilijk voor te stellen dat je er zo lang uit bent geweest, omdat je dan uitgerekend in de Champions League finale nog even een paar minuutjes mee mag doen. Maar dat is wel waar hij op hoopt. En ja, je hebt natuurlijk Virgil van Dijk. Je hebt nog een aantal centrale verdedigers. Stefan de Vrij, een beetje last van zijn lies. En zo heb de bondscoach achterin wel wat te kiezen. Maar hij heeft natuurlijk een aantal keer gekozen voor Van Hekken. Dat is hem goed bevallen. Dus als hij gewoon goed traint en zich laat gelden, dan ja, wie weet wat er voor hem in het vat zit. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat de bondscoach gecharmeerd is van hem.
3: Ja, want zeker met die blessure van Timber, die van de Vrij, die ook recent nog geblesseerd is geraakt, zou het zomaar kunnen dat hij straks tegen Japan in de basis staat.
2: Dat zou zomaar kunnen, ja. En jullie kennen hem natuurlijk veel beter dan wij. Maar daar is hij volgens mij ook niet zo heel erg van onder de indruk. Want ik kan me zijn debuut nog herinneren. En ja, het was ook speelde hij ook gewoon heel rustig. Zonder al te veel last van zenuwen te hebben. Spanje uit, nou toch wel een hele moeilijke wedstrijd. Ook uitstekend gespeeld. Dus ja, ik denk dat hij dat wel aan kan. En dat het daarom ook tijd voor hem is om de volgende stap te zetten. Ja goed, ik kan me nog wel een momentje herinneren dat er een beetje oneenigheid was op de training met Weghorst. En de gebroeders Timber, die waren daar een beetje mee in de weer. Weet ik veel, er werden al schopjes uitgedeeld. Allemaal niet heel ernstig. Maar toen zag ik een beetje tot mijn verbazing Van Hekken zich er ook mee bemoeien, die eigenlijk toen net bij een beetje bij Oranje zat. Dus die ging dat niet uit de weg. Dan dacht ik van, nou ja, als dat je karakter is, dan zit dat wel goed. Dus vond ik wel een opmerkelijk moment. Hè? Want je denkt, nou ja, speler er net bij, die zal zich er wel niet ergens mee bemoeien. Maar hij had toch wel maling aan wat er allemaal gebeurde. En ook hij vertelde toen, ik dacht, tegen Weghorst, hoe hij over de dingen dacht. Vond ik wel knap. En het zegt wel iets over zijn karakter volgens mij.
0: Martijn Krabbendam van Voetbal International zei dat tegen Omroep Zeeland's Job en Westraten. Nou, overmorgen moet Jan-Paul zich melden in Zeist voor de voorbereiding op het WK en op 14 juni, zet vast in de agenda, is de eerste wedstrijd tegen Japan.

0: En man, I need. Het is precies 7:15.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is bijzonder voor Pieter Voets van Landschapsbeheer Zeeland. Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De jaarlijkse routennetwerkdag van Landschapsbeheer Zeeland is vandaag. Wie komen er dan zowel bij elkaar straks?
2: Nou, daar komen eigenlijk allerlei mensen die betrokken zijn bij de routennetwerk in Zeeland komen bijeen. En met name veel vrijwilligers zullen er zijn. Er zullen ook wat mensen zijn vanuit de gemeente of vanuit de provincie die ook met de routennetwerk te maken hebben.
0: Want we hebben nogal wat van dat soort routennetwerken. Ja. Veel paden hebben we eigenlijk wel.
2: Klopt. Ja. Dus als we over routennetwerk hebben, dan hebben we het over het wandelnetwerk, over het fietsknooppuntensysteem, maar ook over ruiterroutes en mountainbike-routes.
0: Ja.
2: En nog wat andere fietsroutes. Ja.
0: En dan die mensen die bij elkaar komen. Je noemt vooral ook de vrijwilligers, die heel belangrijk zijn, want zonder hen geen routennetwerk, denk ik. Wat doen zij dan voor jullie?
2: Ja, klopt. Nou, het controleren van de routes, of alles nog klopt, of de bordjes nog kloppen, en bij het wandelnetwerk of het gras wel gemaaid is op sommige paden, zulke soort dingen allemaal.
0: Oh ja.
2: Maar ook herstel van zaken, dus weer nieuwe borden plaatsen, bordjes, markeringsbordjes voor de routes en zo.
0: Maar een vrijwilliger die ziet dan ook dat bordje met die pijl is weg en dan gaan jullie een nieuw bordje neerzetten.
2: Ja, of een paal is omgereden of het kan van alles zijn. Ja.
0: En heel belangrijk, hè, want ik loop ook wel eens routes in bossen, noem het allemaal maar op. En dan net als dat ene bordje ontbreekt, dan bal je ongelooflijk.
2: Ja, precies. Want dan, zeker maar wandelen. Het kan zo'n kilometer schelen of zo als je verkeerd loopt.
0: Ja, precies. Vandaag dan die routennetwerkdag. Elk jaar doen jullie dat in een andere gemeente. Dit keer Rijmerswaal.
2: Ja, klopt.
0: Is dat eigenlijk een belangrijke dag?
2: Nou, het is het schept toch een stukje binding, zeg maar. Hè, met al die mensen bij elkaar die met z'n allen zich inzetten voor de routennetwerken. Een stukje, soms de gemeente ook leren kennen.
0: Precies,
2: zeg maar.
0: Je komt gewoon bij elkaar, je wisselt ervaringen uit.
2: Er is eigenlijk altijd wel een lezing. Dit keer zijn het twee enthousiaste mensen, van wie één ook vrijwilliger bij ons, die heel veel over de geschiedenis ook weten van Rijmerswaal. Dus zo leren alle mensen ook een beetje dat stukje van Zeeland ook kennen. Hè? Ook als ze in een andere regio wonen. Ja, dus dat.
0: Een zinnige dag is dat. Die jaarlijkse routennetwerkdag van Landschapsbeheer Zeeland. Al die mensen die ervoor zorgen dat we niet verdwalen, die komen bij elkaar vandaag om hun jaarlijkse feestje dan maar eventjes, laat ik dat zo noemen, te vieren.
2: Ja hoor. Ja.
0: Pieter, mag ik het een feestje noemen inderdaad?
2: Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja, dat is zeker een feestje. Hè. En de gedeputeerde komt nog en de wethouder van de gemeente. Dus daar zijn we ook blij mee dat het ook vanuit de overheden, dat ze er zoveel belang aan hechten. En ook,
0: In dat geval wens ik jou een goed feestje, Pieter Voets. Geniet ervan vandaag in elk geval. En dank dat jullie het allemaal zo goed onderhouden. En jij bent ook nog eens een keertje de hele dag onze Zeeuw van de dag, Pieter.

Robin en Thought You Were On My Side. 7 minuten voor 7. Reageer vooral via 0118-499-999. Ralf Verstaap die laat weten dat hij het leuk vindt dat het vandaag fiets naar je werkdag is. En al diegenen die worden gewaardeerd die dat doen. Zelf ga ik al tientallen jaren op de fiets naar mijn werk. En zeker sinds de prijzen voor de benzine zo hoog zijn, is dat elke dag toch wel weer eventjes prettig. Laat Ralf weten via 0118-499-999. Ja, spuitje in je lippen, borstvergroting, neuscorrectie. Jonge vrouwen overwegen vaker om iets aan hun uiterlijk te laten doen. 4 jaar geleden dacht 4 op de 10 daarover. Nu is dat 6 op de 10, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Er is alleen gekeken naar ingrepen om je uiterlijk te veranderen, zoals botox, fillers, borstvergroting, haarimplantaties. Behandelingen zoals permanente ontharing en permanente make-up, bijvoorbeeld om medische redenen, die zijn niet meegenomen in dit onderzoek. De Tweede Kamer wil dat er sneller wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Ook als er alleen nog maar signalen zijn van mishandeling, zonder dat het te bewijzen is. De VVD heeft met steun van een aantal andere partijen een voorstel ingediend. Aanleiding is het hoge aantal mensen dat te maken krijgt met huiselijk geweld. In 1 jaar tijd 1,3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder, is de schatting. Dat zijn er een heleboel. Volgens de partijen wordt er nu vaak pas ingegrepen als het te laat is. En de lokale partij Middelburg wil dat de winkels in de Sint-Jansstraat in het centrum een reclamebord mogen terugzetten in de Lange Delft. Ze krijgen nu namelijk minder klanten. De Sint-Jansstraat is een zijstraat van die drukke winkelstraat Lange Delft. En de ondernemers die zetten dat verwijsbord daar elke dag neer, halen dat 's avonds ook weg. En dat gaat volgens de lokale partij Middelburg volgens de regels. Ze staan tenslotte ook op andere plekken in de Lange Delft van dat soort reclameborden. Dus laat ze dat bord terug mogen zetten. Dat is in elk geval wat de lokale partij in Middelburg zegt. 0118-499-999. Wat zijn de dingen die jou bezighouden? Je kunt ze WhatsAppen.

0: Agda en de Munnik en groeten uit Maaiveld. Straks in Zeeland het Wakker hoor je onder meer over de reddingsdienst KNRM in Breskens, die geld inzamelt om een nieuwe boothuis te kunnen inrichten. En direct na zevenen ga ik even bellen over een bruinvis die zowel in de Oosterschelde als de Westerschelde is gezien. Dat valt op. En het is allemaal ontdekt door een soort kras op het lijf van die bruinvis. Het hele verhaal hoor je straks.
1: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
5: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
4: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
6: I feel fantastic!
4: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
6: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
16: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
17: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
17: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen, houd de zonnebrand ook vandaag in de buurt. Want weer veel zon, een matige oostelijke wind en 27 graden. In het nieuws is dat onderzoekers foto's kregen van bruinvissen. En door die te vergelijken ontdekten ze dat één bruinvis in zowel de Ooster- als de Westerschelde zwom. Dat is opvallend. Waarom dat is, dat hoor je zo dadelijk. En verder in het nieuws, de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation bij Zierikzee kan nu toch beginnen. Alle grond is uiteindelijk gekocht na 8 jaar. Het passagiersschip Christian B. is gistermiddag door een menselijke fout met zijn schroef in de veiligheidslijn bij Neeltje Jans terechtgekomen. Ervaren kapitein dat wel, maar ja, het kan toch gebeuren, zegt Delta Park Neeltje Jans. En over een half uur even luisteren bij de reddingsdienst KNRM in Breskens. Zij zamelen geld in om het nieuwe boothuis te kunnen inrichten. En als je voldoende geeft, dan komt jouw naam op de muur te staan. Nou, dat hoor je straks allemaal in Zeeland tot wakker. Reageren kan natuurlijk ook. 0118-499-999. Je berichtje via WhatsApp zie ik graag.

0: Split Ends en Message to My Girl. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland op de donderdag. Het is eigenlijk best bijzonder. Een bruinvis die normaal alleen in de Oosterschelde zwemt, is nu ook in de Westerschelde gezien. Onderzoekers van Stichting Delta Bruinvis hebben foto's vergeleken van wandelaars die ze stuurden via waarneming.nl. Bioloog Annemieke Pot van de Stichting Delta Bruinvis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een van die foto's door jouzelf genomen trouwens. Jij herkende dat dier ook gelijk, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik was op de website aan het kijken, waarneming.nl. Daar kijk ik regelmatig. En toen zag ik dit dier voorbij komen. En toen dacht ik, ja, die komt me bekend voor.
0: Want,
1: ik maak namelijk foto's van de bruinvis in Oosterschelde. Dus daar kende ik hem van.
0: Precies, want waar maakte jij dan de foto?
1: Ik heb dit dier meerdere keren in Oosterschelde gezien. In Oosterschelde zwemmen dus een hoop bruinvissen rond. En ik maak daar foto's. Want elk dier die is uniek. Die heeft unieke kenmerken. Dat kan bijvoorbeeld de vorm van de rugvin zijn. Elke bruinvis heeft ook op de zijkant van het lijf een uniek pigmentpatroon. Dat is eigenlijk net zo uniek als onze vingerafdrukken. En ze kunnen ook littekens oplopen. Dus al die kenmerken samen, aan de hand daarvan kan je dieren herkennen. En ook jarenlang volgen.
0: En waardoor zag je dan dat die bruinvis in de Westerschelde, waar je toen die foto van zag, zeg maar jouw bruinvis is?
1: De vorm van de rugvin, daar herkende ik het dier aan. En dit dier heeft ook een paar kenmerkende littekens op de zijkant. En die zag ik dus ook op de foto die in de Westerschelde gemaakt was. Dus dat is wel bijzonder. Dit dier zie ik al jarenlang in de Oosterschelde. Ik heb dit dier over de jaren heen zelf al meer dan 20 keer gezien. Dus toen opeens zat hij in de Westerschelde.
0: Maar je zegt ook de rugvin bijvoorbeeld. Voor mij is iedere rugvin hetzelfde.
1: Ja, nou, er zit echt wel wat subtiele variatie
0: wat
1: in. Ze kunnen soms echt wat meer driehoekig zijn. En andere juist wat meer gebogen naar achter, zoals dolfijnen bijvoorbeeld hebben. Dus dat zijn echt wel subtiele verschillen. En als je jarenlang foto's van die dieren maakt, dan ga je die verschillen wel herkennen.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Goed, dat hebben we nu geconstateerd. Het dier is in de Oosterschelde geweest, nu dus ook in de Westerschelde. Is dat gebruikelijk? Is dat opvallend? Wat maak jij hiervan?
1: Nou, in beide gebieden is het normaal dat er bruinvissen zijn. Net als gewoon in de Noordzee, daar zitten ook heel veel bruinvissen. Maar er is wel een verschil. Bijvoorbeeld de Westerschelde, die heeft een volledig open verbinding met de Noordzee. Maar de Oosterschelde, daar zit natuurlijk de Oosterscheldekering tussen de Oosterschelde en de Noordzee.
0: Ja.
1: En deze is wel deels open, dus ze kunnen er wel doorheen. Maar het lijkt toch een bepaalde barrière te vormen voor de dieren. In beide gebieden is het normaal dat bruinvissen zitten. Maar dus dat er een dier de Oosterschelde in de Oosterschelde heeft gezeten en vervolgens in de Westerschelde wordt gezien. Dat is wel bijzonder en dat is nu voor het eerst met foto's aangetoond.
0: Maar waarom heeft deze dat dan gedaan? Waarom is die dan een stukje om Zeeland heen gezwommen om de Kop van Walcheren en dan in de Westerschelde terecht te komen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat durf ik ook niet te zeggen. Wat wel voor bruinvissen belangrijk is, dat er voldoende voedsel is. Dus het zou kunnen zijn dat het dier voedsel is gevolgd.
0: Kan die dan zomaar ergens anders leven? Of moet die, ja, ik zie het even heel menselijk hoor, zijn maatjes dan weer vinden, terug naar huis zal ik maar zeggen?
1: Nou, op zich, als er voedsel is, dan is de Westerschelde ook gewoon een leefgebied wat bekend is dat er bruinvissen voorkomen. Dus wat dat betreft is het niet, hoeft het dier niet verdwaald te zijn.
0: Ja, dus het gaat wel goed met hem, zou ik maar zeggen.
1: Ik heb geen reden om me zorgen te maken.
0: Wel leuk. Krijgen jullie vaak van dat soort foto's trouwens? En ga je dan echt al die foto's steeds vergelijken?
1: Maak ik zelf foto's van de dieren in de Oosterschelde. Daar heb ik over de jaren heen echt wel heel veel bruinvissen gezien. Afgelopen jaren zo'n 75 tot 80 dieren wel per jaar minimaal. Maar als mensen ook foto's zelf van dieren hebben, dan is dat ook zeker welkom om die te vergelijken met de dieren die ik zelf gefotografeerd heb.
0: Ja.
1: Dat is vooral de Oosterschelde, maar ook om de direct omliggende delen, bijvoorbeeld de Voordelta en de Westerschelde, die zijn ook dus interessant om te kijken of daar dezelfde dieren zitten.
0: En op de foto's die je mij hebt gestuurd, zag ik inderdaad, ja, ik noem het zelf maar even een soort streep die je bij dat dier in de Oosterschelde zag en dezelfde streep bij een dier in de Westerschelde. Dus ja, dan is het dus hetzelfde dier. Annemieke Pot van de Stichting Delta Bruinvis, dank voor de uitleg.
2: Empezó el verano, fuego.

0: Carol G en Si Antes de Hubiera Conocido, de zangeres Carol G uit Colombia. We komende zondag spannende verkiezingen zijn, dus daar ga je nog over horen in het nieuws. Nu naar het weer met Steven van der Gijzen. Goedemorgen, Stefan.
1: Een hele goede morgen.
0: Ik zeg opnieuw veel zon.
1: Ja, dat zeg je goed. Zeker veel zon vandaag. Opnieuw een droge en

0: blijft dus droog vandaag. Nou, vanavond en vannacht is het droog met soms wat bewolking. De nacht verloopt warm, minimumtemperaturen rond 18 graden. Dus opnieuw voor een aantal mensen onder ons een slechte nacht om te gaan slapen of te kunnen slapen. En die warme nacht die wordt morgen ook nog eens gevolgd door een warme en benauwde vrijdag met een hoge luchtvochtigheid. Landinwaarts halen we tropische temperaturen rond 30 of 31 graden. Langs de kust is het morgen net iets minder warm met 28 graden. Maar de temperaturen die zullen dus hoger aanvoelen. Nou, geregeld zonneschijn, op de meeste plaatsen droog, maar in het oosten en zuidoostelijk deel van Zeeland morgenmiddag kans op een regen- of onweersbui bij een matige zuidwestenwind. En zaterdag hebben we te maken met geregeld zon en blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt nog één keer zomers warm met landinwaarts temperaturen rond 25 of 26 graden. Maar op zondag zorgt een westenwind voor lagere temperaturen rond 22 graden en is er kans op een regen- of onweersbui. En na het weekend wordt het dan geleidelijk aan wisselvallig met soms een paar buien, met vanaf woensdag ook een stuk koeler weer. Dan gaan de middagtemperaturen zelfs dalen tot onder de 20 graden.
1: Dat zijn we niet meer gewend de laatste dagen.
0: Nee, kan misschien toch je dunne jasje weer uit de kast.
1: Ja, precies. Stefan, dankjewel. Een fijne dag. Het is op dit moment laagwater in Vlissingen. Daarna dus weer opkomend tijd met hoogwater om 14:30. Laagwater vanavond om 21:30. Watertemperatuur dan als je wil afkoelen. De duik in de zee bij Vlissingen en Cadzand 16 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden. En in de Oosterschelde bij Neeltje Jans. Daar zie ik 17 graden. De Oosterschelde aan de andere kant bij Krabbendijke 20 graden. Gevelingen. Het Meer is 21 graden warm en het Veerse Meer 22 graden. Dan op de weg de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht 5 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder 6 minuten. A29 even opletten richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel 11 kilometer file zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De linker rijstrook is dicht en dat zorgt voor een vertraging van een uur. Dus als je over de A29 naar Rotterdam gaat, hou rekening ermee dat het veel langer duurt dan normaal.

0: Paul Simon en Kodachrome. 7 minuten voor 7:30. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen is in de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks de daling is deze longarts niet tevreden. Nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen eraan blootgesteld. En dat kan gevaarlijk zijn.
1: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk. Die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
0: Gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zegt regeringscommissaris Mariette Hamer. Als er bij een bedrijf meldingen van wangedrag binnenkomen, dan wordt er vaak een extern bureau ingeschakeld voor onderzoek. Maar dat doen ze niet altijd zorgvuldig. Zo zijn er te snelle conclusies of informatie laten ze weg.
2: We kennen echt situaties, ook van melders die er zelf heel veel geld dan in hebben gestopt om uiteindelijk via een juridische procedure hun gelijk te halen, terwijl als het onderzoek van het begin af aan beter was gedaan, heel veel leed voorkomen had kunnen worden.
0: En Hamer vindt dat die onderzoekers het allemaal beter moeten gaan doen. Twee autobedrijven en energiebedrijf Vattenfall die beginnen aan een nieuw project. Elektrische auto's leveren stroom terug aan het net. Dat gebeurt er met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal die weet wanneer je wel of niet moet laden of teruggeven. De auto als thuisbatterij, maar dan moet hij natuurlijk wel geschikt zijn.
3: Nou, op dit moment zien we dat de auto teruglevert aan het net met een vermogen van 10 kilowatt. En dit betekent dat de auto niet alleen teruglevert aan de woning, maar ook echt teruglevert aan het net om daarmee de wijk te helpen.
0: Die auto toch in elk geval. Nou, het zou een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet. En Curaçao bereidt zich voor op het WK voetbal. Dat doet de selectie van Dick Advocaat in ons land. Gisteravond was er even tijd voor een bezoek aan Rotterdam, waar veel Antillianen wonen. En ze gaven de spelers van Curaçao een warm onthaal.
4: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
5: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
4: Zeker weten, hè?
5: Met Dick Advocaat.
4: Yes!
0: Over 2,5 week speelt Curaçao de eerste wedstrijd. Dat is tegen Duitsland. En die gaan wij hier in Zeeland natuurlijk ook volgen, omdat Godfried Roberatu uit Zeeland in dat nationale team van Curaçao zit. Omroep Zeeland, 7:55.

0: is Omroep Zeeland.
1: Heb je de Scherpenissenpolder wel eens vanuit de lucht gezien? Of het Rammengors? Kijk zondag naar de mooiste beelden van Zeeland. Zowel van boven als onder water. En luister naar de verhalen van mensen die zich verbonden voelen met Zeeland. Aanstaande zondag in Zeedok. Verbonden met Zeeland. Om 16:45.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, jouw naam op het nieuwe boothuis in Breskens. Dat moet je wel betalen, hoor je straks. Nu eerst een overzicht van het nieuws van 19:30. Het passagiersschip Christian B. is gistermiddag door een menselijke fout met zijn schroef in de veiligheidslijn bij Neeltje Jans terechtgekomen. Volgens Delta Park Neeltje Jans is de kapitein zeer ervaren, maar kan zoiets toch een keer gebeuren. Dat schip kon niet verder varen. Ruim 100 passagiers werden van boord gehaald door reddingsdienst KNRM en twee schepen die toevallig in de buurt waren. De bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Zierikzee kan beginnen. Netbeheerder Tennet meldt dat alle grond nu is gekocht. Dat duurde 8 jaar omdat de vorige eigenaar de grond niet wilde afstaan. Dat hoogspanningsstation bij Zierikzee moet voor voldoende stroom zorgen op Schouwen-Duiveland en Tolen. Over 2 jaar is het klaar, maar gaat pas open als ook in Halsteren net zo'n soort station is gebouwd. De bibliotheek Oosterschelde hoort bij de beste van het land, blijkt uit een 4-jaarlijkse beoordeling. De dienst met bibliotheken in verschillende Zeeuwse plaatsen scoort ruim boven het landelijk gemiddelde. Directeur Robin Bierens geeft tips voor een goede beoordeling.
7: Blijf goed in gesprek met bezoekers, met de inwoners, met de gemeente, met de scholen, om te kijken van wat leeft er, wat is echt een vraag, wat willen jullie voor bibliotheekdiensten hier geleverd hebben, en probeer daar zo goed mogelijk op te organiseren en zorg ook gewoon dat je de juiste financiën er dan bij vindt.
6: Bibliotheek Oosterschelde bouwt steeds meer vestigingen om, zodat het meer een ontmoetingsplek is. De goede beoordeling is belangrijk om subsidies te krijgen. En de gemeente Remmerswaal houdt een eigen verkeerscampagne. Op veel plekken waar je 30 km per uur mag, rijden auto's en brommers harder. Een speciaal team van onder meer politie, gemeente en scholen gaat automobilisten op straat op hun gedrag aanspreken. En dan het weer, veel zon met een matige oostelijke wind en het wordt 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg vallen een paar dingen op. Dit zijn de files volgens de ANWB. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 13 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel 7 kilometer. 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar net weer vrijgemaakt. Dan nog de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Breda-West en Etteleur West. Hou daar rekening met 8 minuten vertraging.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Melee en Build to Last op donderdag 28 mei. Wat staat er op jouw agenda, op je to-do-lijstje? Ik lees het graag in een appje 0118-499-999. Waar maak jij je klaar op deze warme dag?
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
0: De KNRM in Breskens heeft een nieuw bemanningsverblijf. Nou, dat gebouw is er, nu de inrichting nog. En dat proberen ze dan met een actie bij elkaar te krijgen. Wie 50 euro of meer doneert aan de KNRM Breskens krijgt de vermelding op de buitenmuur. Verslaggever Nancho Hiddes die ging eerst eens even kijken op de oude plek.
2: We moeten even de trap op om bij het bemanningsverblijf van de KNRM in Breskens te komen. Bovenaan het trapgat staan al een paar dozen. Laurens Keimel, vrijwilliger. De verhuisdozen staan al klaar?
3: Nou, er zijn nog geen verhuisdozen. Er zijn pakken die opgestuurd moeten worden. Maar ja, we hebben geen fatsoenlijke plaats nog om ze ergens weg te kunnen zetten. Dus vandaar dat ze eigenlijk gewoon bij een trap staat of gewoon waar de plek is.
2: Ja, want als we een stukje verder lopen, dan zie ik meteen de pakken hangen van jullie. En links is dan de kantine of de vergaderruimte. Hoe moet ik dit zien?
3: Het is eigenlijk alles. Het is inderdaad kantine. We zitten hier na te praten. Dus voor overleggen, voor vergaderingen, voor cursussen die we moeten volgen.
2: Ja, een klein aanrechtje met een koffiezetapparaat, een koelkast. Aan de tafel staan nu op dit moment 9 stoelen. En er staat een bureau wat uitkijkt op de haven. Een archiefkast, een magnetron. Maar dat is het ook wel een beetje. Niet heel groot.
3: Nee, dat klopt. Dat is het enige wat we op dit moment hebben voor onze 24 vrijwilligers.
2: Maar 24 vrijwilligers op 9 stoelen, dat gaat natuurlijk niet.
3: Nee, dat klopt. We hebben nogal wat extra stoelen. Maar als we allemaal aanwezig zijn, dan is het toch inderdaad bijna stapel op elkaar.
2: Ik ben wel heel benieuwd naar de nieuwe locatie. Kunnen we daar naartoe?
3: Ja, zeker. Dan ga ik de sleutel pakken en dan gaan we daar even naartoe lopen.
2: Want dat is op loopafstand?
3: Ja, dat is ongeveer 200-300 meter hier vandaan.
2: We zijn inmiddels aangekomen bij het nieuwe pand. Ik loop de deur door. En dan kom je eigenlijk al meteen in een soort garageruimte terecht, waar het echt enorm galmt. En die ruimte zit vast aan een halletje met verschillende deuren. Hier is het plafond een stuk lager, waardoor er minder galm is. We lopen even verder, want daar is nog een grotere ruimte. En waarvoor gaan jullie deze ruimte gebruiken, met heel veel ramen, uitzicht ook op het water?
3: Nou, dit is onze nieuwe multifunctionele ruimte. Hier kunnen wij met z'n allen gewoon lekker ruim vergaderen. We kunnen hier onze eigen trainingen geven, onze cursussen herhalen, zoals een EHBO-cursus bijvoorbeeld. In plaats van dat we steeds moeten uitwijken naar een alternatieve locatie.
2: Nu is het hier gelukkig al een stuk koeler dan op de vorige locatie. Dus hoe blij zijn jullie met dit nieuwe pand?
3: Ja, super blij. Zeker bij deze temperaturen, dan is het gewoon heerlijk om hier te zitten. Eventueel met z'n allen een soort van vrijdagmiddagborrel te kunnen doen. Met z'n allen even gewoon gezellig bij elkaar komen.
0: Dat hoorden we bij de KNRM in Breskens. Die doneeractie die loopt nog tot eind september. En als dan alles volgens plan verloopt, dan gaan de vrijwilligers in het najaar verhuizen naar hun nieuwe plek. 10 minuten over 7:30 op Omroep Zeeland. Bij ons heb je natuurlijk Emma Heesters. Die begon met liedjes die ze op YouTube zette. En vervolgens werd ze een grote ster. Nou, zo begon Shanna Spiro ook op de sociale media. Ook zij is nu een grote. Dit is Material Lover.

Sienna, Spiro en Material Lover. Kijk ik naar de situatie op de weg. Meldingen van de ANWB zijn er over de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 16 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Stampelschat en knooppunt Klaverpolder. Hou daar rekening met 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel 5 kilometer file. 39 minuten vertraging is nog steeds veel, maar al wel minder aan het worden. Dan de A58, dat is Bergen op Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebord en Breda-West. Dat moet je doen met 8 minuten vertraging op dit moment. En dan heb ik nog één melding over de A58 Breda-Bergen op Zoom. Dat is dan tussen Breda-West en Etteleur-West. Hou daar rekening met 8 minuten vertraging.

0: James Blunt en Bonfire Heart om 8:12. Ik krijg een berichtje via de WhatsApp 0118-499-999 van chauffeur Hans uit Kloetingen.
1: Ja, goedemorgen Remco. Als ik dan al dat file leed hoor en al die file informatie, dan ben ik toch een gelukkig mens dat ik lekker 's nachts mag werken. Het heeft ook zijn voordelen. Fijne dag vandaag.
0: Ja, fijne dag en wel trusten straks. Want je hij gaat zo dadelijk naar bed. Oproep is er van de brandweer, provincies en gemeenten. Die willen dat het Rijk bouwregels aanpast. Want bij het bouwen van huizen gelden nog regels die al tientallen jaren oud zijn. Ondertussen zijn er nieuwe technieken, andere materialen. Kost een hoop tijd om daar dan toch een weg in te vinden. Terwijl we staan te springen om meer woningen. De kerncentrale in Borselen kan langer open blijven, schrijft de PZC. Tweede Kamer gaat instemmen met een wijziging van de kernenergiewet. Al zijn er nog wel vragen over wat het allemaal gaat kosten. Je kent het verhaal over de kerncentrale Borselen. Die zou eind 2033 sluiten, maar al jaren wordt er gewerkt aan het langer openhouden. En wat is er eigenlijk voor jou belangrijk? Dat vraag ik altijd. En ik krijg elk jaar van Hans Blommaert in Goes een appje zo tegen de tijd dat zijn tante jarig is. Marie Verbraken, de oudste verzetstrijder van het land. Vergeet haar niet, Remco, noem haar even. Nou, dat heb ik altijd trouw gedaan. En nu kreeg ik het laatste appje van Hans Blommaert. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op een bijzondere dag voor jou.
2: Ja, ja. Een droevige en ook een mooie. Het is maar net van wat voor kant uit bekijkt natuurlijk. Wij nemen vandaag afscheid van Marie Blommaert. 105 jaar.
0: Jouw tante is dat.
2: Een persoonlijkheid.
0: Ja.
2: Ja, klopt. Zij is de oudste zus van mijn vader.
0: En we kennen haar als verzetstrijder. Hè? Ooit heeft ze illegaal kranten rondgebracht. In Zeeuws-Vlaanderen onder meer. Ook andere dingen in de oorlog. Heeft in een kamp gezeten daarvoor. En afgelopen weekend was daar opeens het nieuws dat ze was overleden.
2: Onverwachts. Ondanks de hoge leeftijd. Ze heeft natuurlijk een mooi leven, maar ze een lang leven gehad. Ja, goed, vandaag gaan we even naar Amsterdam om daar afscheid van te nemen.
0: Wat is jouw vroege herinnering aan haar?
2: Ik weet nog dat ze hebben aan de Tivoliweg gewoond in Hulst. Dan zijn ze naar Amsterdam verhuisd, daar heeft ze een wolwinkel gehad. Ik ben daar ook wel eens op vakantie geweest met mijn neef Paul. En dan brachten we natuurlijk prachtige dagen door midden in Amsterdam. Want dat als je uit Zeeuws-Vlaanderen komt, is Amsterdam natuurlijk
0: een
2: hele wereldstad.
0: Ja, dus, precies.
2: Ja, letterlijk en figuurlijk en in alle vormen. Ik was stom verbaasd toen ik daar voor de eerste keer kwam dat er een vaatwasser bestond.
0: Ja.
2: En dat is dan toch heel wat jaren geleden, want toen reden we nog met de tienertour. En dan kocht je kaart, een tienertourkaart, en dan knorde je gewoon heel Nederland door.
0: Hans, dat is wel bijzonder, hè? Want het is jouw tante met een vaatwasser al heel snel. Voor ons is het vooral die verzetstrijder.
2: Ik hoorde natuurlijk van mijn vader wel eens wat. En zij vertelde, ze stak het niet onder stoelen of banken hoor, want ze vertelde op scholen, heeft zij tot zeer hoge leeftijd klassen vertaald van wat zij had meegemaakt. En ze zei, ze hangen aan je lippen, want ze wist niet dat dit allemaal gebeurd was. Maar een van de zinnen die ze altijd gebruikte is dat haat lost niets op. En dat is ook zo natuurlijk. Je kan wel een mening hebben. Je kan verschillen hebben, maar haat lost niets op. Het was ook een hele bijzondere vrouw.
0: Wat is volgens jou de belangrijkste levensles die je zelf hebt opgepikt uit haar leven?
2: Het komt allemaal goed. Simpel. Als je dat in je achterhoofd houdt, van het komt altijd wel goed, dan komt het ook goed. Kijk, als je natuurlijk negatief in het leven gaat staan, dan zit alles tegen, hè?
0: Hans, ik wens jou een heel goede dag vandaag. Het zal ook een gekke dag worden, afscheid van jouw tante Marie Verbraken Blommaert. 105 jaar, de verzetstrijder.
2: Dankjewel.
0: En dat is in Aalsmeerderbrug, daar gaat het allemaal gebeuren. 12:15 begint het. En in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp trouwens, daar kun je ook nog herinneringen zien aan Marie Verbraken Blommaert. Daar ligt bijvoorbeeld het oude kamptenu van haar. En daar weten ze alles te vertellen over Marie Verbraken. Uitvaart is dus vandaag. 7:08, Omroep Zeeland. Hier is Chris Ria.

0: Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Hardrijders in de gemeente Remmerswaal opgepast. Vanaf nu kun je een speciaal team tegenkomen dat jou vermanend toespreekt. Rij 30. Nou, hoe dat zit, ga ik het straks over hebben in Zeeland wordt wakker. Na het nieuws van 8 uur.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Klopt.
2: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
6: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Gun jezelf een Holland-America-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
15: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
14: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
14: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Katrien, dankjewel. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. De ANWB meldt op de A16 van de Belgische grens richting Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht 18 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen-Klaverpolder 19 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel 4 kilometer. 12 minuten nasleep van een ongeluk daar. Dan de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Zeggen en Breda-West. 11 minuten vertraging. En de andere kant op, Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etteleur West hou rekening met 8 minuten vertraging. Melding komt er binnen van het Vlaams Verkeerscentrum over de E34 van Antwerpen in de richting Knokke. Bij Sint-Gilles-Waas is een ongeluk gebeurd. Hou daar rekening met vertraging.
16: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Mijn

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
7: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemorgen, het kan niet op met de zon. Die zie je de hele dag. Staat een matige oostelijke wind en het wordt 27 graden op deze donderdag. Straks even bellen over dat nieuwe team in Rijmerswaal dat hardrijders gaat aanspreken. Voor wie rij jij 30? Dat is hun vraag. En ze verwachten een antwoord van je. Verder in het nieuws is de bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Zierikzee. Dat kan beginnen. Alle grond is nu gekocht. Het passagiersschip Christian B. is gistermiddag door een menselijke fout met zijn schroef in de veiligheidslijn bij Neeltje Jans terechtgekomen. Over een half uur vertelt Deltapark Neeltje Jans wat er nou toch gebeurde. En Zeeuwen moeten voor normale ziekenhuiszorg bij voorkeur naar een Zeeuws ziekenhuis. Daarmee blijven Zorgzaam en het ADZ overeind, antwoorden gedeputeerde staten op vragen van de Partij voor Zeeland. Nou, hou je hoofd koel op deze warme donderdag. Welkom

0: halverwege. Als je in een van de dorpen in de gemeente Remmerswaal rijdt met de auto, motor of brommer, dan moet je niet raar opkijken als je straks wordt aangehouden door een speciaal team, een heel groep mensen. Gemeente Remmerswaal namelijk begint met een verkeerscampagne om jou hooguit 30 km per uur te laten rijden op plekken waar veel mensen harder gaan dan mag. Wethouder Maarten Bot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remke.
0: Wordt er dan zoveel te veel hard gereden bij jullie?
1: Ja, we krijgen best wat klachten op sommige plekken in de gemeente dat er te hard gereden wordt. Ja, en we hebben eigenlijk gezegd van laten we eens een campagne beginnen. Om mensen gewoon op een vriendelijke manier aan te spreken. En gewoon de vraag te stellen van voor wie rij jij 30?
0: Want dat gaan jullie doen, hè, dat speciale team. Straks zeggen we nog wel even wie erin zitten. Gaan echt mensen aanspreken. En je zegt er gelijk bij, ze gaan vriendelijk aanspreken. Hoe dan?
1: Nou, in principe houden we iedereen aan. Dus niet alleen de mensen die op dat moment te hard rijden, maar gewoon iedereen die langskomt. En geven we een flyer. Dat doen we overigens samen met scholieren ook. En met de buurtwerker, met mensen van de gemeente en ook de BOA. We geven een flyer en we willen op deze manier mensen bewust maken van dat het belangrijk is om niet harder dan 30 te rijden binnen de bebouwde kom.
0: Ja, waarom is dat eigenlijk belangrijk dat je aan die 30 gaat?
1: Nou ja, goed, dat gaat natuurlijk om de verkeersveiligheid. We weten allemaal dat de remweg van een auto die gewoon wat harder rijdt dan 30, dat het kwadratisch toeneemt. En dat heeft gewoon gevaarlijke situaties tot gevolg. Dus het is gewoon belangrijk dat mensen zich bewust zijn dat ze veilig aan het verkeer deel moeten nemen. En laten we eerlijk zijn, het zijn vaak ook de mensen uit de buurt zelf die hard rijden. Dus die vraag stellen voor wie rij jij 30? Dat doen ze dan feitelijk ook voor hun eigen kinderen en hun eigen buurkinderen.
0: Misschien zijn het ook wel mensen die zelf zeggen, oh, wat rijden ze hier hard? En zelf dan ook ondertussen te hard rijden.
1: Ja, nou, ik denk dat het ons allemaal wel eens overkomt.
0: Zeker.
1: Dat het ons allemaal allemaal wel bekend voorkomt. Dat je toch denkt van, oeps, ik rij je toch wel wat harder dan toegestaan.
0: Toch 50 in plaats van 30. Je zegt, mensen worden echt aangesproken op hun gedrag. En er zijn ook schoolkinderen bij. Ik sluit niet uit dat sommige automobilisten denken van, waar bemoei je mee? En misschien dat een scheldwoord door de lucht laten gaan. Hoe bereid je dat team en dus ook de schoolkinderen daar dan op voor?
1: Ja, nou goed, daar hebben we het natuurlijk wel over gehad. Kijk, het is niet de bedoeling van dat wij mensen echt staande houden zoals de politie dat zou doen. Hè. Het is meer van vriendelijk langs de weg staan, hand opsteken of mensen eventjes een flyer aan willen nemen. En als men doorrijdt omdat ze haast hebben, als ze dan maar niet te hard rijden trouwens, maar dan gaan we er natuurlijk niet achteraan. Maar de ervaringen tot nu toe, want we hebben al twee keer ergens gestaan, zijn eigenlijk al positief. De meeste mensen reageren heel positief. Ja. En een enkeling heeft geen zin om even te stoppen. Ja,
0: maar er is ook al nazorg voor degene die uitgescholden wordt.
1: Nou, daar heb ik nog niet van gehoord. Dus daar gaan we vanuit dat dat... Er wonen over het algemeen heel vriendelijke mensen in Remmerswaal, zoals je weet. Dus dat zal wel meevallen.
0: Ja, maar ook mensen die te hard rijden, hoor ik net. Maarten Bot, dank je wel in elk geval. Succes. Ja. Twee keer hebben jullie al ergens gestaan. Toch is er vandaag nog een officieel moment waarbij jullie deze campagne aftrappen. Voor wie rij jij 30? Officiële aftrap om 2 uur in Waarden. En daar zijn dan ook scholieren bij van basisschool Den Anker.

0: Natalie Imbruglia en Torn. Om 13 minuten voor 8:30. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ik zeg opnieuw veel zon.
1: Ja, dat zeg je goed. Zeker veel zon vandaag. Opnieuw een droge en zonnige zomerdag vandaag. Gisteren eventjes wat minder warm. Ook op dit moment zou je eventjes goed het huis kunnen laten afkoelen door een temperatuur van 13 graden. Maar vanmiddag dan lopen die temperaturen weer snel op tot rond de zomerse 27 of lokaal 28 graden. En dat zal door een matige oostenwind ook de temperatuur langs de kust zijn. Nou, later vanmiddag trekt er wat bewolking binnen vanuit het zuidwesten, maar het blijft dus droog vandaag. Nou, vanavond en vannacht is het droog met soms wat bewolking. De nacht verloopt warm, minimumtemperaturen rond 18 graden. Dus opnieuw voor een aantal mensen onder ons een slechte nacht om te gaan.

0: maar in het oosten en zuidoostelijk deel van Zeeland. Morgenmiddag kans op regen of onweersbui bij een matige zuidwestenwind. Zaterdag hebben we te maken met geregeld zon en blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt nog één keer zomers warm met landinwaarts temperaturen rond 25 of 26 graden. Maar op zondag zorgt een westenwind voor lagere temperaturen rond 22 graden en is er kans op een regen of onweersbui. En na het weekend wordt het dan geleidelijk aan wisselvallig met soms een paar buien, met vanaf woensdag ook een stuk koeler weer. Dan gaan de middagtemperaturen zelfs dalen tot onder de 20 graden. Oh.
1: Stefan, dankjewel. Het is nu opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen 8:30. Laagwater vanavond om 8:09. En de watertemperatuur afkoelen in de zee. Bij Vlissingen en Cadzanten, daar is het water 16 graden. De Westerschelde bij Kloosterzande, Oosterschelde bij Neeltje Jans 17. De Oosterschelde bij Krabbendijken 20 graden. En een tikje warmer nog in het Grevelingenmeer 21 graden. En het Veersemeer 22. In de verkeersinformatie zie ik meldingen van de AWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht 21 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen knooppunt Klaverpolder 20. A58 Bergen-op-Zoom Breda tussen Zeggen en Breda West kwartier vertraging. En de andere kant op tussen Breda West en Etten-Leur 9 minuten. Meldingen ook van het Vlaams Verkeerscentrum op de ring rond Gent Rechterkanaal. Oever in beide richtingen heb je op meerdere plekken wat overlast door file. En dan de E34 van Antwerpen richting Knokke. Op twee plekken die opvallen. Bij Sint-Gilles-Waas is een ongeluk gebeurd. Houd daar rekening met vertraging. En ook de hoogte van Maldegem.

0: Van Ilse de Lange. Over een minuut of 10 ongeveer ga ik bellen met de mensen van van het passagiersschip, de Christian B. Dat gisteren bij de stormvloedkering met zijn schroef in die veiligheidslijn kwam, waardoor mensen van boord moesten worden gehaald, onder meer met reddingsboten. Het ging allemaal op zich heel goed. Maar ja, dat is wel even een andere situatie dan anders. Wat gebeurde daar nou eigenlijk precies? Nou, dat hoor je straks over een minuut of 10. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen is in de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks die daling is deze longarts niet tevreden. Nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen eraan blootgesteld. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt ze.
1: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
0: In het Midden-Oosten zijn opnieuw aanvallen geweest. Amerika zou bij de straat van Hormuz doelen in de belangrijkste Iraanse havenstad hebben bestookt, zegt correspondent David Poort.
2: Die Amerikanen zeggen weer dat het gaat om zelfverdediging. Dat die doelwitten dus een gevaar zouden vormen voor die Amerikaanse marine die er rondvaart. En er zouden ook Iraanse drones uit de lucht geschoten zijn volgens de Amerikanen. Dus het lijkt weer een beetje op te laaien allemaal, terwijl er dus nog steeds onderhandeld wordt over een akkoord.
0: Over dat akkoord kwamen gisteren wel tegenstrijdige berichten naar buiten. Iran zou een concept van een akkoord naar buiten hebben gebracht. Amerikaanse president Trump noemde dat een verzinsel. Er gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zegt regeringscommissaris Mariette Hamer. Als er bij een bedrijf meldingen van wangedrag binnenkomen, wordt vaak een extern bureau ingeschakeld voor onderzoek. Maar dat gebeurt niet altijd zorgvuldig. Zo zijn er dan te snelle conclusies of informatie die wordt weggelaten.
3: We kennen echt situaties, ook van melders die er zelf heel veel geld dan in hebben gestopt om uiteindelijk via een juridische procedure hun gelijk te halen. Terwijl als het onderzoek van het begin af aan beter was gedaan, heel veel leed voorkomen had kunnen worden.
0: Gisteren bij ons in het nieuws in Zeeland dat er weer rolstoelvriendelijke routes waren geopend in en om Goes. En nu het nieuws dat een van de langste wandelpaden van Nederland, het Pieterpad, vanaf vanmiddag met een speciale rolstoel kan worden afgelegd. Langs het hele pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. En het was nog een behoorlijke klus, zegt de organisatie die dat allemaal voor elkaar kreeg.
4: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
5: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
4: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
0: Niet elke rolstoel kan op dat pad trouwens. Het staat allemaal aangegeven op de route en op een speciale website kun je zien welk stuk pad met welk type rolstoel voor het Pieterpad gedaan kan worden. Hoor je hier op Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer: overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Het passagiersschip Christian B. is gistermiddag door een menselijke fout met zijn schroef in de veiligheidslijn bij Neeltje Jans terechtgekomen. Volgens Deltapark Neeltje Jans is de kapitein zeer ervaren en kan zoiets toch een keer gebeuren. Het schip kon niet verder varen. Ruim 100 passagiers werden van boord gehaald door reddingsdienst KNRM en twee schepen die toevallig in de buurt waren. Straks ga ik even bellen met de mensen van het Deltapark Neeltje Jans. De bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Zierikzee kan beginnen. Netbeheerder Tennet meldt dat alle grond nu is gekocht. Dat duurde 8 jaar, omdat de vorige eigenaar de grond niet wilde afstaan. Het hoogspanningsstation bij Zierikzee moet voor voldoende stroom zorgen op Schouwen-Duiveland en Tolen. Over 2 jaar is hij klaar, maar gaat pas open als ook in Halsteren zo'n station klaar is. De gemeente Rijmerswaal houdt een eigen verkeerscampagne. Op veel plekken waar je 30 km per uur mag, rijden auto's en brommers harder. Een speciaal team van politie, gemeente en scholen gaat automobilisten op straat op hun gedrag aanspreken. Wethouder Martin Bot.
6: Laten we eerlijk zijn, het zijn vaak ook de mensen uit de buurt zelf die hard rijden. Dus die vraag stellen voor wie rij jij 30... Ja, dat doen ze dan feitelijk ook voor hun eigen kinderen en hun eigen buurkinderen.
5: Officiële aftrap van dit project is vanmiddag in Waarden. En Zeeuwen moeten voor normale ziekenhuiszorg bij voorkeur naar een Zeeuws ziekenhuis. Daarmee blijven Zorgzaam en het ADZ overeind, antwoorden gedeputeerde staten op vragen van de Partij voor Zeeland. Voor spoed of bij lange wachttijden is uitwijken naar bijvoorbeeld België wel mogelijk. Een innige samenwerking tussen beide Zeeuwse ziekenhuizen strandde onlangs. Het weer dan, opnieuw veel zon, een matige oostelijke wind en het wordt 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht heb je 21 minuten vertraging. Dan naar de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen knooppunt Klaverpolder kwartier vertraging. A58 Bergen-op-Zoom Breda. Tussen Zeggen en Breda West kwartier vertraging. Dan het Vlaamse verkeerscentrum met de E34 van Antwerpen richting Knokken. De hoogte van Sint-Gilles-Waas is een ongeluk gebeurd. Hou rekening met vertraging.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Bruno Mars en I Just Might. Op deze dag, op deze donderdag, een warme dag is het opnieuw. Maar wat maakt dit nou jouw dag? Dat kun je me laten weten door een appje te sturen naar 0118-499-999.
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
0: Bij de stormvloedkering in de Oosterschelde heb je zo'n veiligheidslijn. Daar kun je dan als zwemmer aan vasthouden als je per ongeluk in de buurt komt of je bootje wordt tegengehouden, zodat je niet door die schuiven wordt gezogen. Maar gisteren kwam het passagiersschip Christian B. met zijn schroef in die lijn terecht. Kon ook niet verder varen. 100 opvarenden ongeveer werden van boord gehaald door de KNRM en een paar schepen in de buurt. Nicole Totté, directeur van Delta Park, Neeltje Jans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat is jullie schip, want jullie varen daarmee, hè? Weten we ondertussen wat er nou is gebeurd?
2: Ja, het is een menselijke fout geweest. Een kwestie van 2 seconden, een klein beetje oplettendheid. En hij is aan de verkeerde kant van de boei langs de veiligheidslijn gevaren.
0: Dus het schip kwam eigenlijk gewoon aan de verkeerde kant. En toen, ja, wat dan? Dan kun je niet meer terug?
2: Nee, dan kan je niet meer terug. Hij merkte dat het schip vaart minderde en heeft toen heel even stilgelegen, geprobeerd achteruit te varen. Maar toen sloegen de motoren door te veel weerstand en toen lagen we vast.
0: Hoe kan dat? Want de kapitein is ervaren en er kan altijd een keer een foutje gebeuren natuurlijk, hè? Wat heb je van hem zelf gehoord?
2: Hij zei, hij heeft 1000 maal excuses, heeft hij gezegd. Hij zei, ja, ik weet het niet, ineens lagen we vast. Ja, helaas kan zoiets gebeuren, gewoon echt een menselijke fout. We hebben 6 heel ervaren schippers dus die al jaren hier varen. En gelukkig is dit nog nooit voorgekomen en gaat het ook nooit meer voorkomen. Maar ja, is het nu wel gebeurd.
0: Ja, of het ooit nog gaat voorkomen, weten we natuurlijk niet. Ik snap wat je bedoelt in elk geval.
2: Ik denk dat ze hier nu extra scherp op zijn.
0: Even de situatie uitleggen, want je hebt daar dat haventje, dan gaan jullie de Oosterschelde opvaren. Daar ligt dus ook die veiligheidslijn. Kom je daar dan vlak langs of hoe zit dat daar?
2: Nou ja, die veiligheidslijn ligt daar natuurlijk in het water. Dus die zie je ook door de boeien die boven water liggen. Wij houden daar altijd gepaste afstand van. Waarom dat nu niet is gebeurd, daar kon hij ook niet echt een antwoord op geven. Dat snap ik ook. Normaal varen wij daar gewoon ver genoeg langs om de mensen ook te kunnen laten zien dat de keringen inderdaad de schuiven omhoog zijn. Dat het water eronder doorgaat. Dus ja, om daar extra beeld en uitleg bij te geven aan onze bezoekers.
0: Die bezoekers die aan boord waren, of 100 ongeveer. Hoe reageerden die?
2: Die waren eigenlijk heel relaxed. Er was geen paniek aan boord. We hadden zelfs een schoolklas aan boord. Die vonden dit het leukste schoolreisje ooit.
0: Oh, ja.
2: De docenten vroegen al, kunnen dit volgend jaar weer doen? Dus ik heb gezegd, daar gaan we niet aan beginnen.
0: Ja.
2: Ja, en eigenlijk alle andere bezoekers, iedereen kwam heel relaxed van boord. Er was ook geen stress, het schip lag gewoon stil. Er was, aan boord was er geen paniek. En iedereen vond het eigenlijk wel cool om door de reddingsbrigade van boord te worden gehaald.
0: Maar was er ook kans, en dat is even speculeren natuurlijk, dat schip toch door een stroming bijvoorbeeld richting die kering gezogen zou zijn, als je niet meer kunt varen? Is daarover nagedacht?
2: Nou ja, wat ik heb begrepen is inderdaad wel dat de beleiding een x-aantal ton aankon en onze boot is wel aanzienlijk zwaarder. Iedereen was wel in hoogste staat van paraatheid en er is heel snel een boot aangekoppeld aan de voorkant en aan de achterkant, zodat het schip niet door kon schieten. En onze buren van de mosselkwekerij hebben ook ernaast gelegen van mocht dat gebeuren, dat het schip in ieder geval tegengehouden kon worden.
0: Ja.
2: We kunnen ook maar zeggen, wij hebben de veiligheidslijn een keer heel goed getest en hij werkt beter dan dat men verwachtte.
0: Ja, dat wel. Kan dat schip weer varen trouwens?
2: We hebben geen schade, gelukkig. We hebben gisteravond een duikteam nog de veiligheidslijn uit de schroeven laten halen. We mogen alleen nog niet varen. We moeten nog een aantal instanties even inschakelen om daar weer een go op te geven. Dus ik hoop dat dat vandaag lukt. Maar anders dat we vanaf morgen of dit weekend sowieso weer kunnen gaan varen.
0: Ja, we kunnen dit verhaal in elk geval met een lach vertellen. Want uiteindelijk is er heel weinig gebeurd. Geen gedoe met de mensen in elk geval. Had anders kunnen zijn, maar dat is niet gebeurd. Dus we zeggen, daar leren we ervan. Want dat zeg je ook, Nicole.
2: Klopt. Ja, nee, zeker, zeker. En ik heb ook het team gisteren wel 20.000 keer bedankt hoe rustig iedereen is gebleven en hoe we dit met z'n allen gedaan hebben. Dus het is inderdaad een hele mooie leerles, zullen we maar zeggen.
0: Nicole Totté, ook een hele bijzondere ervaring voor de mensen aan boord. Inderdaad, het mooiste schoolreisje ooit. Kan het volgend jaar weer. Nicole, dankjewel. 12 minuten over 8:30. Omroep Zeeland.

0: Somebody That I Used To Know van Gotye samen met Kimra. Ik kreeg een berichtje uit Vrouw van Polder. Daar gebeurt vandaag iets bijzonders. Hoor je straks over.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: en levenslang. De tijd 11 minuten voor 9. Het kan vandaag gegaan of 27 gaan worden. Een spuitje in je lippen, een borstvergroting of een neuscorrectie. Jonge vrouwen overwegen vaker iets te doen aan hun uiterlijk, of te laten doen. 4 jaar geleden dacht 4 op de 10 erover. Nu is dat 6 op de 10, blijkt uit een onderzoek van 1 Vandaag en Spuiten en Slikken. Er is alleen gekeken naar ingrepen om je uiterlijk te veranderen, zoals botox, fillers, borstvergroting en haarimplantaties. Behandelingen zoals permanente ontharing of permanente make-up, die dus iets meer met je gezondheid ook te maken hebben, die zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Opvallend verhaal wel vanuit de Verenigde Staten. Een oud-medewerker van de inlichtingendienst CIA is opgepakt omdat er 303 goudstaven in zijn huis zijn gevonden. Hij zou dat goud, waarde $40 miljoen, ongeveer €34 miljoen, van zijn werk mee naar huis hebben genomen, melden Amerikaanse media. En dan eens even kijken wat voor dag het eigenlijk is vandaag, de 28e mei. De mensen die alle wandelen fietsroutes in Zeeland controleren, die komen vandaag bij elkaar voor een jaarlijkse routennetwerkdag. In Kruiningen is dat, elk jaar in een andere gemeente. Dit keer hebben ze Rijmerswaal uitgekozen. Den Inkel in Kruiningen, daar gebeurt het. Gaan ze ervaringen uitwisselen. En dat zijn dan de mensen die altijd die missende bordjes signaleren, zodat die snel vervangen kunnen worden. En in Vrouwenpolder is ook iets bijzonders aan de hand. Daar begint de bouw van de nieuwe supermarkt. Al 17 jaar zijn er plannen, uitstel, juridisch gedoe. Maar vandaag gaat dan toch eindelijk de symbolische eerste paal de grond in. Eigenaar Paul Corbijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: Had je gedacht dat het ooit nog zou gebeuren?
1: Nou, ik heb wel eens getwijfeld. Maar het moest gebeuren, dus we bleven volhouden natuurlijk. Dus, uiteindelijk is die dag vandaag.
0: Dus, want jouw supermarkt is te klein, hè? Dus je wil al heel lang een grotere supermarkt neerzetten. Waardoor ging het steeds niet door?
1: Ja, het was regelgeving, allerlei wettelijke dingen. Veel juridische getouwtrek, zeg maar. Heeft toch behoorlijk wat jaren gekost in ieder geval.
0: Maar volgens mij ook je gezondheid af en toe wel eens.
1: We gaan door, dus. Helaas. Maar goed, nu in ieder geval, we hebben de eerste mijlpaal en die gaan we vandaag gaan we de eerste paal officieel slaan. Dus,
0: maar was het inderdaad echt zo dat je er lichamelijk onder geleden hebt?
1: Nou, het doet je wel wat in ieder geval. Als het iedere keer, je hebt beloftes. Het is niet leuk als je dat meemaakt. En ik zou het op een gegeven moment gaat ook wel op je gezondheid spelen. Dat klopt. Ja. Dat heeft het gedaan.
0: Nou, ik hoor dat je een beetje terughoudend bent om dingen te vertellen. En dat mag inderdaad ook. Want het is vooral een fijne dag voor jou. Wanneer is die supermarkt dan open? En die ligt langs de N57. Hè? Je kunt het ook zien vanaf de weg.
1: Ja, klopt. Het ligt naast de N57. En in maart volgend jaar willen we echt open. Dus dat is in ieder geval de doelstelling. En die gaan we wel halen, denk ik hoor. Dus,
0: goed zo.
1: Moeten we halen.
0: Precies. Nou, dat heeft je beide je gezondheid gekost. Maar gelukkig ben jij er nog. En de supermarkt straks ook in Vrouwenpolder. Want de eerste paal gaat straks toch echt de grond in. Paul Corbijn, dank je wel. Zeeland wordt wakker. Loopt op zijn einde. Blijf lekker bij de radio. Straks veel plezier. In Goedemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.
1: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
4: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
5: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
1: ISO Energy. De lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
16: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen, mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
15: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
17: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
15: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
18: Goedemorgen, verkeersinformatie van Omroep Zeeland die je van de ANWB krijgt. De grootste vertraging heb je op dit moment op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file, 20 minuten extra reistijd. De A58 dan Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Rukve en Breda West 9 kilometer 9 minuten. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Maden en knooppunt Zonzeel 4 kilometer file, 10 minuten. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer, 7 minuten extra.
19: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
20: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
23: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
26: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
27: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
28: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
27: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: King met de debuutsingle Love and Pride. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Je kunt meekijken natuurlijk ook in onze studio via de televisie of de uitzending volgen in de app of op de website van Omroep Zeeland. Nou, een ochtend vol spelletjes, lekkere muziek en gesprekken met mooie Zeeuwen. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat jij er ook bent weer, Veerle.
1: Ja, heel fijn.
0: Hoe is het met team Snotter en Pijnlijk Stuitje?
1: Team Snotter, ja, dat moet ik aan jou vragen.
0: Nou, team Snotter, daar wordt het alleen maar erger bij.
1: Oh, dat is wel een beetje vreemd met dit weer eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik ook onvoorstelbaar.
1: Heb je geen hooikoorts?
0: Nee, ik weet zeker dat ik geen hooikoorts heb. Nee, het is echt... Ja, of misschien zijn het wel van pollen, maar... We hebben allebei geen hooikoorts. En zowel ik als mijn man hebben het allebei. En mijn dochter had het hiervoor. Dus ik denk dat het gewoon een of ander virusje is wat... Einde lente nog eventjes lekker naar binnen waait is bij ons.
1: Oké, nou dan hoop ik dat je dat virusje niet naar mij toe blaast. Want ik moet al met een zeer stuitje op vakantie en die snotneus die...
0: Nee, ik zal proberen zoveel mogelijk een beetje naar beneden te praten. Geen bacillen jouw kant op, dat is bij deze afgesproken. Maar ja, dat stuitje dat is natuurlijk niet binnen één dag over.
1: Nee, zo snel gaat dat niet. Nee.
0: Niet beter, niet slechter.
1: Nee, het is ook niet slechter. Ik heb op een opblaasbandje gezeten, wat meer. En dat merk ik meteen. Dus dat helpt. Het is
0: dus
1: niet
0: een erger
1: geworden. Dat was een goede tip.
0: Goede tip van de luisteraars. Er waren er verschillende die dat de afgelopen week stuurden. Dus dank daarvoor. Die tip heeft Veerle ter harte genomen. En dat werkt dus. Maar dat neemt niet weg. Ook al zijn we snotterig en een zeer stuitje. Dat we er gewoon een hele gezellige ochtend samen met jou van gaan maken. Ja.

0: Ed Sheeran. Ja, het is 28 mei. God, de maand mei is gewoon alweer bijna voorbij. Ik vind het ongelooflijk. Maar zullen we even kijken wat er in de geschiedenis gebeurde op 28 mei. Veerle.
1: Ja, in 1932 was vandaag de afsluitdijk een feit. Het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee, is dan afgesloten van de Waddenzee en loopt van den oever naar Zürich in Friesland. Het idee stamde al uit 1886, maar dan is het dus echt zo geworden. De waterkering, de afsluitdijk, is 32 kilometer lang en een handige verbinding tussen Friesland en Noord-Holland. Niet iedereen was daar natuurlijk blij mee, zo gaat dat altijd. Vooral omdat het zoute water van de Zuiderzee werd veranderd tot het zoetwater van het IJsselmeer. En vissers die eeuwenlang geleefd hadden van de zee kwamen in de problemen. Vissen als ansjovis en de garnaal verdwenen geleidelijk en maakten plaats voor bijvoorbeeld de paling. In 1987 vloog vandaag de Duitse Roest boven het Rode Plein. De 19-jarige Duitser Matthias Roest vliegt in een Cessna een paar rondjes over het Rode Plein in Moskou om vervolgens te landen op de parkeerplaats. Hij doet dit naar eigen zeggen om de wereldvrede te promoten, maar pas op het laatste moment wordt hij opgemerkt door de Russische radar en hij wordt veroordeeld tot 4 jaar werkkamp, hij komt na iets meer dan een jaar vrij.
0: Ja, volgens mij was het de tijd van Gorbachev en die heeft dan ook een heleboel hoge officieren volgens mij ontslagen omdat die hebben zitten slapen.
1: Ja. En in 2017 won vandaag Tom Dumoulin als eerste Nederlander de Ronde van Italië. De eerste en enige Nederlander die de Giro op zijn naam wist te schrijven. Jan Janssen won de Tour de France in 1968 en Joop Zoetemelk wist hem in 1980 te winnen. En een jaar daarvoor de Vuelta, de Ronde van Spanje.
0: Ja, dus dat zijn de enige andere twee die echt de grote wielertochten op hun naam hebben geschreven. Dus Dumoulin die heeft zich in een mooi lijstje geplaatst toen. Zeker. Dat gebeurde er allemaal op 28 mei. Zometeen de jarigen wie er op 28 mei jarig zijn. Vertellen we je na Raccoon met No Mercy.

0: Raccoon. Veerle, wie zijn er allemaal jarig op 28 mei?
1: Ja, we blijven nog even bij de fietsers. Michael Bogert is jarig. De voormalig beroepswielrenner wordt 54. Zijn belangrijkste overwinningen zijn de Amstel Gold Race in 1999... en 2 etappes in de Tour de France. Hij werd 3 maal Nederlands kampioen. Bogert gaf in 2013 toe tijdens zijn wielercarrière doping te hebben gebruikt. En Hans Dulfer, saxofonist en vader van Candy Dulfer, die haar vader achterna ging. Hij leerde zichzelf saxofoon spelen en is sinds zijn 17e beroepsmuzikant. Met de tenorsaxofonist Coleman Hawkins als grote voorbeeld. En hij wordt 86. En de Australische zangeres en actrice Kylie Minogue wordt 58 jaar. Ze scoorde internationaal nummer 1 hit met Can't Get You Out of My Head in 2001. En er is net een Netflix-documentaire over haar uit. Heb jij hem al gezien?
0: Nog niet. Staat wel op mijn lijstje. Misschien van het weekend dat ik die wel eens even aan ga zetten. Drie keer een uur volgens mij. Oh, en hij wordt best lovend over gepraat. Dus ik ben erg benieuwd. Kunnen we niet anders draaien dan deze hit uit 2001, zoals Veerle al zei. Can't Get You Out of My Head.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: We spelen zometeen het spelletje wat is. Eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Remco van Schelle. Goedemorgen Remco.
3: Goedemorgen Esme. Deltapark Neeltje Jans hoopt vandaag of anders morgen weer te kunnen varen met een passagiersschip. Gisteren kwam die Christian B. met de schroef in de veiligheidslijn bij de Oosterscheldekering. Passagiers werden geëvacueerd. Directeur Nicole Totté.
4: We hebben geen schade, gelukkig. We hebben gisteravond een duikteam nog de veiligheidslijn uit de schroeven laten halen. We mogen alleen nog niet varen. We moeten nog een aantal instanties even inschakelen om daar weer een go op te geven.
3: Het schip kwam per ongeluk aan de verkeerde kant van de veiligheidslijn. Kapitein heeft wel 1000 keer excuses aangeboden, zegt Totté. Een mosselschip lag vlakbij om in te grijpen als het passagiersschip toch te dicht bij de kering zou zijn gekomen. De bouw van een nieuwe hoogspanningsstation bij Zierikzee kan beginnen. Netbeheerder Tennet meldt dat de grond nu is aangekocht. Dat duurde 8 jaar omdat de vorige eigenaar de grond niet wilde afstaan. Het hoogspanningsstation moet voor voldoende stroom zorgen op Schouwen-Duiveland en Tolen. Over 2 jaar is hij klaar, maar gaat pas open als ook in Halsteren zo'n station klaar is. De gemeente Remmerswaal houdt een eigen verkeerscampagne. Op veel plekken waar je 30 km per uur mag, rijden auto's en brommers harder. Een speciaal team van politie, gemeente en scholen gaat automobilisten op straat op hun gedrag aanspreken. Wethouder Maarten Bot.
5: Laten we eerlijk zijn, het zijn vaak ook de mensen uit de buurt zelf die hard rijden. Dus die vraag stellen voor wie rij jij 30... Dat doen ze dan feitelijk ook voor hun eigen kinderen en hun eigen buurkinderen.
3: Een officiële aftrap van dit project is vanmiddag in Waarden. En het weer in Zeeland, opnieuw veel zon, een matige oostelijke wind en het wordt 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Remco, dankjewel. Eén filemelding van de ANWB gaat over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, 9 kilometer file. Je hebt daar een kleine 10 minuten vertraging.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: London Beat, I've been thinking about you. Fijn dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Tijd om ons spelletje over het Zeeuwse nieuws te spelen. Wat is het? En dan kun je kans maken op die echte Omroep Zeeland sokken. Ja, en die wil je hebben, Veerle. Niet deze dagen. Wel, als het wat kouder misschien weer wordt, of als je weer zin hebt om dichte schoenen aan te doen. Wat moeten mensen daarvoor doen?
1: Een vraag beantwoorden over het Zeeuwse nieuws. Het kan er eentje zijn die Remco net in zijn bulletin heeft gebracht. Maar het kan ook van de website zijn. De vraag die ik vandaag beantwoord wil is... Ja, er is een bruinvis uit de Oosterschelde gezwommen. Dat is voor het eerst vastgelegd dat hij naar een plek is gezwommen. Maar naar waar is hij eigenlijk gezwommen? Waar zwom de bruinvis uit de Oosterschelde naartoe?
0: Als je het antwoord weet of je wil een gokje wagen, 0118 499 999.

0: Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water. Ja, dat is jammer dat we geen banners hebben.
1: Nee, dat is jammer. En we hebben wel wat appjes. Maar bijvoorbeeld Erlin zegt ook, ik heb de sokken net gewonnen. Dus ik mag nog even niet meedoen.
0: Nee, ze doet wel gezellig in de app mee. En ze heeft ook het goede antwoord gegeven. En we hebben er al één. Dat is Nel. Die staat al op. Die heeft al gewonnen.
1: Ja.
0: Gisteren, dus dat wordt hem ook niet.
1: Ja, dus als er nou nog iemand belt, je hebt grote kans dat je kans maar gaat maken op die sokken. Dan zou het toch de warmte zijn dat ze niet bellen?
0: Ik weet het niet, maar misschien nog een tip. We hebben het net als artikel onder de aandacht gebracht als je je push-notificatie hebt aanstaan op
1: je telefoon. Die is daar net gesignaleerd.
0: Ja, van de Oosterschelde waarheen gevaren? Oeh, wacht. Of gevaren? Gezwommen. Ik krijg ineens bellers. Goedemorgen, wie heb ik aan de lijn?
2: Goedemorgen, ben je wel om even zijn?
0: Ik versta je heel slecht, sorry.
2: Oh, even geduld.
1: Even aan zijn oor.
0: Waar zit jij?
2: In de trekker.
0: Ja, dat dacht ik zomaar al.
2: Is het nu beter?
0: Ja, het is wel beter. Wie hebben we aan de lijn?
2: Jan-Willem Evenzijk.
0: Dag Jan-Willem. En waar rij je op de trekker?
2: Ja, in Capelle.
0: In Capelle. En wat ben je aan het doen?
2: Aan spuiten.
0: Ja, dat dacht ik ook wel een beetje de tijd van, hè? Toch?
2: Ja, dat zeker. Elke week bijhouden.
0: Ja, zo is dat. Waar is die bruinvis heen gezwommen, Jan-Willem?
2: Naar de Westerschelde, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. En dat schijnt dus best bijzonder te zijn, want andersom gebeurt het wat vaker. Maar ze vinden het moeilijk om door de Oosterscheldekering te komen.
0: Ja, door die veiligheidslijn? Nee, grapje. Ja, dat doen ze niet zo vaak, dus dat is bijzonder. En mooi dat ze dat nu hebben waar kunnen nemen ook.
2: Ja, dat zeker.
0: Heb je wel eens bruinvissen gezien?
2: Ja, ik heb wel eens gezien met een schelde.
0: Ik vind het altijd een prachtig zicht.
2: Niet zoveel, maar zo goed als ik er wel denk
0: ik wel. Dus altijd, ik vind het altijd bijzonder dat dan gewoon ook in die Oosterschelde vlakbij leeft. Nou Jan-Willem, het levert jou een plekje in die verloting op.
2: Dat is goed.
0: En dan gaan we je gegevens noteren en doorgeven aan Elias. En dan weet je zaterdag of jij die sokken hebt gewonnen, ja of nee?
2: Ja, dat komt wel goed, dat kunnen ze in mijn klompen.
0: Heel goed, daar willen we dan wel een foto van, hè?
2: Nee, dat is goed.
0: Oké. Hey, dankjewel, succes daar nog op het land.
2: Dat komt goed. If

0: ABBA met Take a Chance on Me. Ja, we gaan het hebben over zeelicht. Want voor de derde keer baat Zierikzee straks in het licht. En dit keer is dat van 5 tot en met 12 december. Het is nog even ver weg, maar het thema is bekendgemaakt: Flower Power. En het lichtfestival trekt altijd veel bezoekers die een route door de stad kunnen lopen. Werner van Laren van de organisatie van Zeelicht, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Had jij in 2024 kunnen denken dat het zo'n succes zou zijn?
1: Ja, ik ben redelijk positief ingesteld. Ik wist wel dat het wel zou aanslaan, maar dit overtreft toch wel onze boze als stoutse verwachting, hoor. Laten we daar eerlijk in wezen.
0: Ja, want in 2024 werd het eigenlijk nog gestart vanwege een soort donatie, hè, toen. Iets een keer iets moois te organiseren in Zierikzee. Maar dat werd eigenlijk al heel gauw een vaste waarde. Want het tweede jaar was eigenlijk al heel snel ook beklonken.
1: Nou, het Netsfonds bestond toen 25 jaar. En die hadden voor 3 jaar hebben die een budget vrijgemaakt. Waarbij ze driekwart van het budget in 2024 was toen al op. Dus we zijn vorig jaar gestart met iets minder budget. En daar hebben we dan ander budget bij moeten halen. Maar het was wel duidelijk dat we 3 jaar minimaal zouden doen.
0: Oké, dan is dit het derde jaar. Dus dat is in ieder geval zeker. En destijds, waarom is toen de keuze op december eigenlijk gevallen?
1: Het is een periode waar het toch echt altijd wel vrij rustig is. En we hebben het expres voor de bewoners gedaan van het eiland. Om die eens een keer in het licht te zetten. En dan ben je toch in een periode waarbij het allemaal donker is. Ja, licht.
0: Ja, letterlijk.
1: Verbinding. Ja, snap je. Ja, het is een mooi thema ook om mee te spelen. Kijk, en heel veel mensen, waarom doe je dat niet waar de toeristen zijn? Ja, dat is dan ook een heel makkelijk antwoord. Dan is het om 11 uur nog niet donker. Dus dat gaat niet.
0: Ja, dan wordt het wel hele late uurtjes om het te laten zien. Dat is natuurlijk wat dat betreft december ideaal. Want aan het einde van de middag kun je eigenlijk al op pad tot 's avonds laat. Een week lang. Dit jaar met als thema Flower Power. Kun je daar al iets over vertellen?
1: Ja, waarom we het thema hebben gekozen is dat we natuurlijk op zoek waren naar iets wat optimisme, kleur en ontmoeting bracht. Nou, en daar sluit Flower Power gewoon totaal keurig op aan.
0: Ja, en kun je iets al tipje van de sluier oplichten wat we gaan zien? Gaan we bijvoorbeeld weer zo'n mooie projectie op de poort zien in Zierikzee? Of wordt het nog groter? Want vorig jaar was het voor het eerst echt vanaf de dikke toren tot en met aan de poort.
1: En dat houden we echt zo. Groter gaat echt niet. Kijk, ten eerste organisatorisch wordt het dan ga je over echt grote wegen. Dat moet je gewoon niet willen. En het is een mooie looproute. Het is een mooie les. En die houden we zo.
0: Ja, maar dan kunnen we wel weer zo'n prachtige projectie verwachten daar bij de brug en de poort. De twee bruggen, dat is altijd wel een magisch plaatje, hè?
1: Omdat jij dat vraagt, gaan we dat doen.
0: Oké. Okay,
1: maar nee, weet je, het is gekkigheid. Nee, natuurlijk, dat is ons visitekaartje, die Zuidhavenpoort. Tuurlijk komt daar iets op. Vorig jaar hadden we een keurig kunstwerk in de Oude Haven. Nou, daar hebben we nu even een probleem. Die zijn ze aan het renoveren. We gaan er wel iets doen in samenwerking. Kijken we met de gemeente, met de aannemer, wat kan. Mm-hmm. Dat is niet, op een gegeven moment moet je al kijken wat kan. Wat we willen, kan niet. We hadden daar een mooie fontein van 30 meter doorsnee. Met een bloem ingedaan. Dat gaan we niet doen. Want ik denk niet dat de bouwvakkers dat fijn vinden. Dan kom ik elke dag een nacht thuis in december. Dus dat gaat hem niet worden.
0: Nee.
1: Maar vertrouwd komt het havenpark terug. Mondragon komt. Ja, en voor de rest komen er heel veel authentieke gebouwen, historische gebouwen. Zierikzee, die krijgen wel extra aandacht.
0: Klinkt al goed. Zijn er nog dingen die je van de afgelopen keren hebt geleerd die jullie dit jaar anders gaan doen?
1: We kwamen gewoon achter, kijk, de dimensie muziek, die hadden we vorig jaar niet, die hebben we toegevoegd.
0: Dus veel meer met muziek nog kunnen de mensen in ieder geval verwachten. Nou, dat klinkt al goed, het duurt wel nog even, 5 tot en met 12 december dit jaar, maar die kan alvast in je agenda genoteerd worden. Dan is Zeelicht opnieuw in Zierikzee. Werner van Laren, organisator daarvan. Dankjewel voor de toelichting en succes met alle voorbereidingen.
1: Hartstikke bedankt.

Alex Warren, Fever Dream. Na 10 uur gaan we het hebben over een drive-in. Geen drive-in, maar een drive-in. Als je wil weten wat dat is, zou ik zeggen, hou je radio aan. En blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Come on, yeah.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: de bank die het een tikkie anders doet.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
7: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
8: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

Olivia Dean, So Easy. Ik zei het net al, iets voor tienen. We hebben het zo meteen over een drive-in. Niet te verwarren met een drive-in. Wat dat precies is, vertellen DJ's Oostboys zo meteen na Anastasia.

0: One Day in Your Life hoorde je hier bij Omroep Zeeland. Ja, alle zwembanden, bootjes, luchtbedden en subs kun je gaan verzamelen. Want op zaterdag 13 juni kun je in Middelburg naar een heuse drive-in. Dirk en Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ook wel DJ's Oostboys bekend als team. Geen drive-in, zoals je met een bioscoop wel eens hebt op een mooi veldje, maar een drive-in voor het eerst in Middelburg. Wie is er met dat idee gekomen, Dirk?
3: Het is eigenlijk ontstaan door Stichting Evenement Middelburg. Wij werken daar al, we hebben daar een tijdje wat mee samen al gewerkt en die hadden dit idee geopperd. En heb ik samen met Pim eigenlijk heel hard ja opgeroepen. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Was het meteen een ja ook voor jou, Pim?
1: Uiteraard. Dirk verzint altijd van alles. En dan moet ik mee.
0: En dat vind je heel erg aan je gezicht
1: te zien. Nee, helemaal niet. Het is ontspanning, het is gezelligheid. Het is voor ons een hobby voor erbij. Dus als wij voor zulke dingen benaderd worden, dan werken we daar zeker graag aan mee. Soms moet je bij Dirk even de handrem trekken. Maar daarom is die combi gewoon heel fijn zo, hè, samen.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja. Ja, dus gevraagd vanuit Middelburg zelf, vanuit de evenementen daar. Waar komen jullie dan terecht? Want het is een drive-in. Dat betekent dus, iedereen mag, de publiek is op het water.
3: Ja,
0: of in het water.
3: Klopt.
0: En waar staan jullie dan?
3: Wij staan op een platon midden in het water. En dan is de bedoeling dat jong en oud met een bootje of een sub of met een flamingo of alles wat drijft gewoon eromheen hangt. En wij gaan zorgen voor gezellige muziek. Een beetje feestmuziek. En we doen dit omdat de Arne dit jaar 65 jaar bestaat.
0: En, dat is de watersportvereniging daar.
3: De watersportvereniging in Middelburg. En het is de eerste keer. En we hopen dat het een terugkomend event wordt. Zoals eigenlijk Breda drijft. Wat ooit is geweest in Breda.
0: Ja, maar dat mag niet meer.
3: Nee, dat mag niet meer.
0: Dus nou moeten we hopen dat het Middelburg niet zo groot wordt. En zo druk bezocht. Want dan mag het straks ook niet meer.
3: Het zal wel leuk zijn. Maar dan moeten er wel andere maatregelen zijn. Maar dan zijn we nog verder ver weg, denk ik.
0: Ja, en voor al het plastic wat misschien uiteindelijk in het water terecht komt, kunnen we misschien mensen op een sub nog even vragen een rondje te doen voordat ze naar huis gaan.
3: En dan kunnen ze gelijk gewoon al het water meepakken. Zou leuk zijn.
0: En Pim, wat voor muziek draaien jullie precies? Wel, heb je al een beetje samen nagedacht over welke kant het op moet gaan?
1: Nou, sowieso iets met water. Chill in een bubbelbad of zo. Nou ja, wij draaien normaal als Oostboys sowieso alle genres echt regelrecht door elkaar. Wij gaan echt van 60's tot hardstyle en echt, maar ook in een uurtijd, alle genres door elkaar. Er is nu gevraagd om daar in ieder geval echt gewoon feestmuziek. Dus gewoon gezelligheid, zonnetje, dus geen house of zo. Er zal vast een plaatje voorbij komen. En ja, wij kijken altijd naar het publiek, vooral.
0: Ja, voor jong en oud.
1: Voor jong en oud is voor elke leeftijd gratis. Je kan gewoon komen, hartstikke leuk. En wij maken er gewoon een feestje van, altijd. En dat lukt gelukkig ook altijd. Maar we hebben wel mensen nodig natuurlijk. Want anders dan zitten we voor de vissen te draaien. Ja, dat is een beetje jammer.
0: Dat zou een saaie bedoeling zijn. Maar merk je bijvoorbeeld nu je tegen mensen in je omgeving vertelt dat ze zeggen, ja, dat is vet, daar wil ik wel naartoe.
1: Zeker, zeker. Ja, heel veel mensen zeggen dat is echt een top idee. Want het is helemaal nieuw. Het zijn natuurlijk gewoon de havendagen. Er wordt altijd heel veel georganiseerd. En nog steeds. Even vrijdag, zaterdag, zondag, 12, 13, 14 juni. Voor kinderen, voor ouderen, ook verschillende stijlen muziek, bandjes, van alles. Dus ga er vooral kijken, zeker. Ja, en inderdaad dat mensen nu zeggen dat dit erbij komt. Het is een try-out, dus daarom zitten we hier natuurlijk ook. Fijn dat we dat ook mogen vertellen hier zo. Dus het zal niet heel groot opgezet worden als een of ander festival, zeg maar. We gaan het gewoon eens proberen. Alleen, we hebben de mensen nodig, dus kom allemaal. En is er geen zon, maakt ook niet uit. Ja, wij zetten een tent over de DJ-boot en we gaan gewoon door.
0: Ja, wat dan, Dirk? Stel dat nou die havendagen in Middelburg hartstikke verregend zijn over 2 weken.
3: Ja, dat geeft toch niet, want je zit toch al in het water.
0: En, nat word je toch.
3: Ja, daarom. Dus nat word je toch. En ik zeg, neem dan gewoon een paraplu mee en ga op je roze flamingo zetten en onder je paraplu.
1: En een emmer om het zwembadje leeg te scheppen, anders zink je.
3: Oh ja, dat kan ook nog een emmer, inderdaad.
0: Als je dan met een zwembadje komt, dan is dat wel een hele goede tip, denk ik. Maar dat is denk ik ook het leuke eraan. Want alles kan daar zijn, van bootjes totdat je gewoon met een zwemband in het water springt. Tot een sub waar je dan nog relatief droog op kunt zitten.
3: Ja.
0: Dat je echt een hele verzameling van alles wat op het water drijft bij elkaar hebt.
3: Hoe gekker, hoe beter lijkt me eigenlijk erin. Het lijkt me ook wel eens mooi om iemand een keer een Polonaise met een flamingo te doen. Dat lijkt me wel eens een keer wat anders. Dat,
1: gewoon 10 ferries achter elkaar.
3: Ja, of 10 ferries achter elkaar.
1: Kijk, de muziek is er, dus het ligt aan hun.
0: Ik hoor het al, het wordt een feestje. 13 juni dus, van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er, Dirk?
3: Wij zijn vanaf 1 tot en met 3 gaan we draaien en dan gaan we een feestje bouwen met z'n allen.
0: En als ik het goed begrijp, kan je daarna nog lekker feesten op de Middelburgse Havendagen.
1: Zeker, ja, ze hebben heel programma. Dan moet ik heel even spieken. Die staat op mwsd.nl.
0: Mwsd.nl.
1: Staat volledige programma voor het hele weekend. Er zijn foodtruckjes. Er is op de wal van alles te doen. Er is in het water van alles te doen. Q-Vive komt ook met een hoop waterspeelgoed. Alleen een zwemdiplomaatje is verplicht uiteraard.
0: Dat zou wel handig zijn, ja.
1: En voor de rest, ja, er is gewoon echt van alles te doen. Maar echt voor elke leeftijd.
0: Ja, en in ieder geval dus op zaterdag tussen 1 en 3... kun je lekker genieten van muziek die vanaf een ponton komt uit de Middelburgse haven. Lekker feesten op de DJ's, Oostboys, mannen. Dat gaat een feestje worden.
1: Dat zeker weten.
3: Zeker te weten.
0: Veel plezier.
1: Dank je wel.

0: The Beatles, We Can Work It Out. Ja, DJ Ois Boys, is het iets wat jullie dan ook draaien?
1: Zeker weten. We gaan van de Beatles naar ABBA, naar noem het op, alles. De oude muziek is toch ook wel de betere muziek, vind ik altijd.
0: Wordt wel vaak meegezongen, ook zeker. Door de jongeren.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Half elf geweest. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splenter. Goedemorgen, Carlijn.
4: Goedemorgen. Deltapark Nieltje Jans hoopt vandaag of anders morgen weer te kunnen varen met hun rondvaartboot. Gisteren kwam de Christian B. met de schroef in de veiligheidslijn bij de Oosterscheldekering. Passagiers werden geëvacueerd. Directeur Nicole Totté.
5: We hebben geen schade, gelukkig. We hebben gisteravond een duikteam nog de veiligheidslijn uit de schroeven laten halen. We mogen alleen nog niet varen. We moeten nog een aantal instanties even inschakelen om daar weer een go op te geven.
4: Het schip kwam per ongeluk aan de verkeerde kant van de veiligheidslijn. De kapitein heeft wel 1000 keer zijn excuses aangeboden, zegt Totté. Een mosselschip lag vlakbij om in te grijpen, mocht de rondvaartboot richting de kering drijven. Bij een ongeluk bij Grijpskerken is vanmorgen een vrouw gewond geraakt. 2 auto's klapten op elkaar op de Hondengemsweg. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrouw is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Zierikzee kan beginnen. Netbeheerder Tennet meldt dat alle grond nu is gekocht. Dat duurde 8 jaar omdat de vorige eigenaar de grond niet wilde afstaan. Het hoogspanningsstation moet voor voldoende stroom zorgen op Schouwduiveland en Tode. Over 2 jaar is hij klaar, maar gaat pas open als ook in Halsteren een station klaar is. En de gemeente Rijmerswaal houdt een eigen verkeerscampagne. Op veel plekken waar je 30 km per uur mag, rijden auto's en brommers veel harder. Een speciaal team van politie, gemeente en scholen gaat automobilisten op straat op hun gedrag aanspreken. Wethouder Maarten Bot.
6: Laten we eerlijk zijn, het zijn vaak ook de mensen uit de buurt zelf die hard rijden. Dus die vraag stellen voor wie rij jij 30? Ja, dat doen ze dan feitelijk ook voor hun eigen kinderen en hun eigen buurkinderen.
4: De officiële aftrap is vanmiddag in Waarden. Het weer nog, opnieuw een dag met veel zon. De temperaturen lopen op tot 27 graden en er staat een oostelijke wind. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
3: Carlijn, dankjewel.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

Tina Turner, I don't wanna lose you. Straks hebben we het over misverkiezingen. Er zijn er verschillende, maar Luna Blijenberg uit Sluiskeel doet voor Zeeland mee aan de Miss Grand verkiezing en vertelt er zo alles over.

0: The Babysitter Circus, Everything's Gonna Be Alright. Een misverkiezing wordt heel vaak eigenlijk gewoon gezien als een schoonheidswedstrijd. Maar Luna Blijenberg uit Sleeskeel die doet mee voor Zeeland aan de Miss Grand verkiezing. Luna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zal dat heel anders zien.
1: Klopt. Ja, tegenwoordig moet ik zeggen, misverkiezingen gaan veel meer dan alleen dat uiterlijk. Om het plaatje, om leuk in een jurk op het podium te lopen. Het gaat ook echt veel meer om jouw inhoud en om jouw maatschappelijke bijdrage.
0: Hoe ben jij ooit in dit wereldje terechtgekomen?
1: Het begon vrij vroeg. Dat was in de coronatijd toen toevallig in 2020 met Miss Teen of Zeeland meegedaan. Dat werd toen uiteindelijk verlengd van het coronatijd. Dat was 2021. Toen een tijdje volledig op mijn studie gefocust. En afgelopen seizoen van Miss Zeeland, eigenlijk dus de Universe verkiezing, heb ik ook meegedaan. En nu ben ik bij Grand terechtgekomen voor Zeeland.
0: Ja, er zijn dus talloze organisaties die zo'n misverkiezing organiseren.
1: Ja.
0: Wat zijn de verschillen?
1: Het grootste verschil nu bij Grant, waardoor zij echt anders dan andere verkiezingen zijn. Sowieso omdat zij tot de top 5 van de Grand Slam verkiezingen wereldwijd behoren. Daarnaast zijn zij heel innovatief. Ze zijn wel echt de trendsetters in de misverkiezingwereld. Daarnaast ook.
0: En hoe laten ze dat zien?
1: Nou, ook wel, ze zijn wat extravaganter, wat gedurfder. En zij durven ook te zeggen wat een misverkiezing eigenlijk is. Grant staat voor Stop the War and Violence. Maar we weten allemaal dat onze missen, wij zijn geen wereldverbeteraars. Daar zijn we ook allemaal ons bewust van, dat zouden we heel graag willen zijn. Maar we zijn ons ook bewust van, ja, dat lukt gewoon niet. Maar wat we wel kunnen, is onderwerpen onder de aandacht brengen. En dat maakt soms wel een verschil.
0: Ja, om dan naar oorlog stoppen wat je zegt en geweld stoppen, dat ga je niet halen met een misverkiezing. Maar door het steeds te blijven benoemen, breng je het opnieuw onder de aandacht.
1: Ja, en dat kan ook al veel effect hebben.
0: Ik kijk heel eventjes naar jouw sjerp, zeg ik goed, hè?
1: Ja, klopt.
0: Die je om hebt, goudkleurig met Miss Grand Zeeland.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat betekent dat jij de Zeeland mag vertegenwoordigen in de landelijke finale in juli.
1: Ja.
0: En waar is die finale dan?
1: De finale is in Flevoland. Precies het theater weet ik nog niet. Dat wordt nog bekendgemaakt, ook op onze socials. Dus ik zou zeker zeggen, volg onze Miss Grant Netherlands Instagram pagina. Daar komt alles online.
0: Als je dat inderdaad meer wil weten, kun je die Instagram pagina volgen. Waarom vind jij het belangrijk om mee te doen en dus die boodschap dus ook voor stop oorlog, stop geweld te blijven verkondigen en eventueel andere maatschappelijke onderwerpen ook nog onder de aandacht te brengen?
1: Wat ik zelf heel belangrijk vind om onder de aandacht te brengen, is meer een innerlijke strijd. En dat past ook heel mooi daaronder. Ook over een beetje het mentale geweld wat soms mee komt kijken. Wij hebben in Nederland 1,2 miljoen studenten die allemaal aan één schoolsysteem mee moeten. Nou, en je eigen weg vinden in zo'n schoolsysteem is geen gemakkelijke opgave. En ik weet zelf ook wel hoe moeilijk dat kan zijn. Zelf als 16-jarig Zeeuwse meisje gaan studeren in een grote stad, ja, dan heb je best wel soms moeite met je eigen weg te vinden en dat soort dingen. En omdat die struggles soms wel lastig zijn en niet iedereen heeft een hele supportive familie zoals ik heb gehad, niet altijd even een goede mentor waar je mee kan klikken op school, ben ik de afgelopen 2 jaar heb ik me ingezet als studentcoach, student buddy zoals ze bij mij op school noemden. Waarbij ik de studenten een beetje heb geholpen om echt wel hun eigen weg te vinden aan dat schoolsysteem.
0: Waar liep jij bijvoorbeeld tegenaan in jouw tijd?
1: Een van de obstakels is dat ik vertraging heb opgelopen. En dat was ontzettend zwaar beladen. En dat is eigenlijk heel zonde, want er ligt best wel een flinke taboe op. Maar ik heb daar zo ontzettend veel meer uit geleerd uiteindelijk. En ik ben er zoveel beter uitgekomen. Dat die taboe ook wel een beetje doorbroken mag worden. En ook andere dingen, zoals geen overzicht meer hebben. Ja, wat moet je dan? De meesten lopen gewoon volledig vast en vinden het ook lastig om hulp te vragen. Want je hebt het gevoel, ik zit nu op op je hbo of op je unieopleiding. Ook natuurlijk mbo. Je kan niet zomaar hulp vragen. Er is toch een beetje een barrière, omdat je ook wel erg een beetje volwassen voelt. En die barrière die probeer ik te doorbreken. Goed, ik ben nu net student af sinds januari.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. En ik probeer nu nog steeds een beetje toch als jongeren onder elkaar om dat te kunnen blijven bespreken.
0: En dat kan dan dus ook tijdens jouw misverkiezing. Ja. Kun je dat onderwerp onder de aandacht blijven brengen.
1: Klopt.
2: En stel jij wint in Nederland en dan ga je naar de wereldverkiezing. Ja. Ga je dan nog steeds dit onderwerp naar buiten brengen?
1: Zeker, ja.
2: En als je dan, want het lijkt me best lastig, ze komen mensen komen echt uit alle landen. Dus ook misschien landen waar oorlog is. En dat als kan. Jij dan over problemen met een studie gaat praten. Ja, hoe zie je dat voor je? Dat landen daar tegenaan kijken misschien.
1: Ja, iedereen heeft natuurlijk wel echt zijn eigen advocacy. Dus echt waar hij voor staat. En daar is ook best wel wat gewoon respect voor. Er staat natuurlijk, Grant is voor Stop the War and Violence. Maar niet iedereen hoeft het per se over dat soort onderwerpen te hebben. Omdat je natuurlijk echt heel breed kan opvatten, zoals ik eerder al zei. Het kan dus inderdaad ook over meer mentaal geweld gaan. Over een innerlijke strijd in plaats van de strijd op een slagveld. En dat is denk ik wat het juist heel mooi maakt. Dat er zoveel diversiteit is in waar iedereen voor staat. En dat niet ook allemaal de zwaarste, meest beladen onderwerpen moeten zijn.
0: Zou het een droom voor je zijn om op de wereld, zeg maar de wereldwijde verkiezingen te mogen staan?
1: Zeker. Ja, ik ben een hele trotse Zeeuw, maar op dat moment zou ik nog een trotse, gewoon puur Nederlander zijn. En dat zou echt wel echt ontzettend gaaf zijn. Ja.
0: En is het even terug te komen naar de schoonheidswedstrijd, dat onderdeel? Dus dat is galajurk, bikini. Is dat allemaal nog overeind zoals vroeger?
1: Ja, zeker. Ja. Komende zondag hebben wij de bikinironde. Dus dat wordt losgenomen van de finale deze keer. Dus voor het eerst in Nederland bij Grant dat gedaan wordt. En voor de rest, de finale is inderdaad ook weer galajurk. Maar het is ook wel meer dan alleen die schoonheid op dat podium. Want we moeten ook de top 5 moet het eigenlijk ook gaan pitchen. Dus jouw advocacy waar jij voor staat, moet je ook gaan pitchen op dat nationale podium.
0: Spannend.
1: Ja, ja. Ik hoop wel, ik ga voor die top 5 en dan moet die pitch ook wel goed komen.
0: Nou, mooi. Heel veel succes dan nu zondag. Dankjewel. En dan uiteindelijk ook op 12 juli in Flevoland tijdens die finale. Ja, en als je dan uiteindelijk de finalist van Nederland bent, dan horen we je natuurlijk heel graag nog eventjes. Hè? Want dat is dan toch ook alweer mooi dat jij als CEO Nederland mag vertegenwoordigen op die wereldwijde misverkiezing van Miss Grant. Luna Blijnberg uit Sluiskiel. Dankjewel. Geboren in Westdorpen. Heel veel succes.
1: Dankjewel.

Player met Baby Come Back. En dit is een gouden ouwe van Amy Winehouse. You Know I'm No Good.

0: je de Scherpenissenpolder wel eens vanuit de lucht gezien? Of het Rammengors? Kijk zondag naar de mooiste beelden van Zeeland. Zowel van boven als onder water. En luister naar de verhalen van mensen die zich verbonden voelen met Zeeland. Aanstaande zondag in Zeedok. Verbonden met Zeeland. Om 16:45.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de 2e nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
18: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
22: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
15: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

0: schat, ik ben oké.
1: Van Emma Heesters. Daarmee zijn we begonnen aan het laatste uurtje van Goedemorgen Zeeland. Welkom, fijn dat je luistert. Veerle,
2: ja?
1: We hebben wat te bespreken.
2: Oh.
1: Ook met de luisteraars.
2: Ja.
1: Want er is een letterlijke schatkamer opengegaan, hè?
2: Ja, geweldig. Ja, er is een heel archief opengetrokken met oude programma's, oude radio-uitzendingen, oude tv-uitzendingen. Die eigenlijk nergens op het internet te vinden waren. En nu weer wel.
1: Ja, ik heb me al mijn handje te wrij voor.
2: Ja.
1: Maar daar hebben we het zo meteen over. Want wij hebben allebei een programma uitgekozen dat we vroeger heel graag keken. Daar willen we een fragmentje van laten horen. En ook de mensen, daar nog even over hebben. Maar we zijn vooral benieuwd.
2: Ja, wat mensen zelf altijd keken. Wat is er nou iets wat jij vroeger altijd keek of luisterde en wat jou helemaal terugbrengt naar die tijd? En wat je nu die schatkamer online staat, misschien weer lekker gaat zitten kijken.
1: Heel benieuwd naar wat jullie misschien al opgevist hebben uit die schatkamer of wat je misschien nog wel een keer terug zou willen zien. Laat het even weten in de app 0118-499-999. Want al die oude programma's, het is toch prachtig dat ze die allemaal weer boven water hebben gehaald. Zodat we er allemaal nog bij kunnen.

0: Dit moet toch herinneringen oproepen bij mensen?
1: Er moeten nu toch mensen luisteren die denken... oh, dat heb ik zoveel gekeken. Want dit kreeg ik altijd te horen bij mij thuis... dat mijn ouders die keken. Zwiebertje. En ik weet zeker dat er hier bij de omroep ook mensen zijn... die Zwiebertje hebben gekeken. Want we hebben niet voor niks bromsnor in het gebouw rondlopen. En dat is de politieagent uit Zwiebertje.
0: Ja, die heeft een goede bijnaam hier gekregen, een van de collega's. Dit is een van die fragmenten of een van die programma's... die online is gezet door Beeld en Geluid in de Schatkamer. Het is nu gelukt om ongeveer 50% van de programma's... die tussen 1920 en 2020, dus over 100 jaar... om die beschikbaar te stellen. Alles van de publieke omroep. Ik vind dat echt... heel, weet je hoeveel dat is, ja, 100 dat is, van 100 jaar?
1: Dat is heel veel. Ik ben benieuwd eigenlijk hoe lang ze daarmee bezig zijn geweest.
0: Om dat allemaal te digitaliseren ook, hè? Want ik bedoel, een heel groot deel stond allemaal nog op banden.
1: Ja, op banden, 100%. Ja, ik vind het geweldig. Wij hebben ook, ik ben natuurlijk niet zo oud, jij ook niet. Maar ook wat ik in mijn kindertijd heb gekeken, dat was eigenlijk nergens terug te vinden. En mijn broer die stuurde van de week, die zei... ik had soms het idee, wij keken zulke rare programma's. Op file achterwerk waren echt hele rare programma's. Mm. Hij zei, soms denk ik wel eens dat het alsof ik in een droom leefde. Dat, omdat ik het nooit terug kon vinden, dacht ik... heb ik nou allemaal verzonnen, die rare programma's. Maar nu staan ze online en ze waren echt.
0: Nu weet hij dat klopt. Ja. En kun je zo'n raar programma noemen wat een beetje dan... ik vermoed een beetje absurdistisch was?
1: Pieletje Peenhaar bijvoorbeeld. Katje Kaai en Bentje Bent. Ja, ik denk dat heel veel mensen dit totaal niks zegt. Maar dat was gewoon echt heel random. Die mensen, het leek wel alsof die stemartiesten soms dronken waren. Nou, en Rembo, dat is wel heel bekend. Ik heb een paar afleveringen teruggekeken. Ja, sorry op de vroege morgen. Maar het ging echt heel vaak gewoon over poep. Hele rare uitzendingen, maar heel grappig.
0: Nou, voor jou in ieder geval dus zo te horen. Heel blij dat die dingen weer online staan. Erlin zegt van Renje Rot en Stuyve Zin zijn programma's... die ik van vroeger nog wel eens zou willen zien. En dat ze ook eens met Stuyve Zin naar de basisschool zijn geweest.
1: Oh ja, leuk. En ik kreeg nog een opname van Simon die zei...
0: Ik kan het wel even laten horen hoor.
1: Oh, de opname. Ja, laat me horen dan.
0: Als het goed is. Nee hoor, Simon is niet te horen
1: Simon
0: bij mij.
1: Simon is niet te horen. Simon die vertelde dat hij die was aan het werk onderweg naar Sint-Philipsland reed. Die van Renesse naar Sint-Philipsland. En hij keek altijd Floris. En dat ging volgens mij over zo'n ridder. Of ridder, ja. In ieder geval, die was ook altijd voor het goede doel aan het strijden. En ik weet dat mijn tantes, die waren ook toen ze klein waren... allemaal een beetje verliefd op Floris.
0: Ik heb volgens mij heel weinig televisie gekeken. Als ik al die programma's soms hoor, dat ik denk... ik ken de naam, maar ik zou de inhoud ervan niet meer kunnen zeggen. Even kijken, we zijn ook gebeld. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, hier is Simon van
0: We konden je gewoon al laten horen. Dag Simon.
2: Ja, en ik hoor Veerle zeggen, want mijn ouders keken. Nou ja, dan kom je in mijn generatie natuurlijk. Ja. Dan ja. Krijg je Floris, kunnen we de weg naar Hamelen vertellen.
1: Oh ja.
2: Met Martin Broosjes en Rob de Nijs en Loekie Knol. Noem ze maar op, hè.
0: Ja, en heb je al iets teruggekeken, Simon?
2: Nee, Simon moet ook nog af en toe wat andere dingen doen. Dus ik heb dan niet de gelegenheid gehad, maar dat soort programma's... Hey, want Jan, dan zeg je net dat sommigen verliefd waren op Floris. Maar ja, Rutger Hauer was natuurlijk toen in zijn jonge jaren was die Floris. Dus ja, later is dat natuurlijk een topacteur geworden in heel veel films.
0: Zeker.
2: Ja, dan denk ik, dat is een beetje mijn generatie. En ik vond ook de serie die ik nu wel eens kijk, dan hadden we vroeger de jeugdserie Q&Q. Dat zegt jullie weer niks.
0: Nee.
2: Maar ik weet zeker dat er, dat was Quannes van Nispe en ja, dat was Q&Q. Dat waren twee jongens en die allerlei avonturen beleefden.
1: Oh.
2: Wat je natuurlijk met de intro van Zwiebertje, ja... ja, gewoon oude jongens krentenbrood.
1: Weet je wat ik nou opeens zit te bedenken? Je hebt die serie All Stars en dan zingen ze altijd in... het was de tijd van Floris en Q&Q. En ik denk nu, dat zijn die programma's. Ik dacht, dat zijn twee voetballers uit die tijd.
0: Ding, ding, ding, ding.
1: Wow.
0: Lampje gaat aan, belletje rinkelt in je hoofd.
2: Zo word je nog wijs, Veerle.
1: Ja, ik leer elke dag, ongekend.
0: Maar ik vind het wel goud dat ze dit gedaan hebben, hoor, bij Beeld en Geluid.
2: Ja, ik vind het super. Want net wat je zegt, ik was ook wel aan het zoeken naar dat soort programma's. En ook om dat een keer... Want dat zijn programma's waar je kleinkinderen ook mee kan plezieren. Hè? Want, oh, kijk, opa daarna. Ja, opa kijkt daarna.
0: En dat is dan toch vaak slecht te vinden ook voor de rest. Een paar korte fragmentjes, maar niet de hele programma's.
2: Ja, zomaar van een minuutje of anderhalf. En ja, dus maar... En dan, als ze dan een keer meegekeken hadden, dan, ja, dan waren ze echt gewoon... Oh ja! En weinig special effects, hè? Dat was allemaal maar heel gewoon, hè?
1: Ja, heerlijk. Ja, en lekker rustig. Je zou eigenlijk nu je kinderen of kleinkinderen weer diezelfde opvoeden. Rustige opvoeding kunnen
2: juist,
1: geven.
2: Juist, zonder AD en nog wat.
1: Ja.
0: Hey Simon, dankjewel. We gaan nog heel even kijken naar de appjes die binnenkomen. Van Marjolein bijvoorbeeld, Veerle.
1: Even kijken. Oh ja, Marjolein die zegt, omdat ik de serie geweldig vond, heette Poes hier Saatje. Ja, je had in Zwiebertje had je Saatje. Dat was een beetje de dame die in het huis
0: mee niet aankijken.
1: Met zo'n wit kapje. Ja, dat was een heel bekend figuur. Dus Saatje lives on in de poes van Marjolein. Rien Rijk zegt, ik heb uren naar volle toeren zitten kijken. En, dit is ook wel leuk. Els die zegt nog, Zwiebertje keken we altijd als kind van, ik denk 6 of 7, heb ik toen Bromsnor in het echt gezien in Amsterdam. Ik was helemaal onder de indruk. Nou, als je 6 of 7 bent en je weet dat nu nog, dan heeft het indruk gemaakt.
0: Dat geloof ik ook inderdaad. Nou, Zwiebertje keek ik niet. Ander programma wel. En daar heb ik echt ontzettend van genoten. Ook nog toen ik al een beetje ouder was. Welke het is?

0: With You van Douwe Bob.
1: Mijn vader zegt altijd mooie mensen bij de tv en lelijke bij de radio.
2: Zeg je dat wel tegen?
0: Dit is leuk hoor.
3: Vind ik heel leuk.
0: Ja, dit is de intro van, ik hoop dat mensen het herkennen. Het duurt wel een beetje lang dit, zou ik het maar gewoon zeggen.
4: Dit is Praatjesmakers.
0: Oh, dit is Praatjesmakers.
4: 1,90 meter lang.
0: Met Jochem van Gelder, met kinderen die gewoon werkelijk alles zeggen. Nou, daar is in ieder geval niks aan veranderd. Er wordt alleen geen programma meer over gemaakt. En dat vind ik ontzettend jammer.
5: Dat keek jij altijd heel graag.
0: Ja, dat keek ik echt heel graag. Ik heb zelfs nog wel eens een keer Jochem van Gelder, zo'n show was, ook een soort theatershow van Praatjesmakers. Maar die kinderen zetten gewoon Jan en Alleman eigenlijk gewoon een beetje voor lul. En dat gebeurt misschien nog steeds wel. Ik wil niet weten wat mijn kind op school allemaal over mij vertelt.
5: Nee, dat wil je inderdaad niet weten.
0: Maar daar wordt dat natuurlijk gewoon gefilmd van die beide handjes. Ja, ik vond dat altijd schitterend.
5: Ja.
0: En toen ik zelfs 14 was of zo, keek ik dat dus nog heel erg graag. Omdat ik dan altijd gewoon gieren van het lachen, zeg ik het nou goed?
5: Ja, ik vind dat je het goed zegt.
0: Krijg ik helemaal mijn draad kwijt. Ja, en wat ik ook heel graag keek, de Grote Meneer Cactus Show.
5: Dat
0: was ook daar wel op te zien. En jij zei net nog, wat noemde jij nou nog?
5: Ja, ik zei al Rembo, dat was een beetje een heel vreemd programma. Maar misschien word ik dus ook al oud, dat je nostalgisch wordt. Dat je denkt, die programma's zouden goed zijn om nu weer of nog steeds op tv te hebben. Want bij Rembo had je bijvoorbeeld ook altijd een stukje en dat heette Lekker Dansen. En dan gingen ze gewoon mensen, zetten ze muziek op en dan gingen ze mensen filmen op straat die aan het dansen waren. En dat deden ze overal. En ik denk ook op een nudistencamping of zo. Want het waren allemaal mensen met allemaal kleren aan. Ja, je voelt hem al aankomen. En dan zaten er opeens ook blote mensen tussen, maar heel normaal. Hele oude, hele dikke, blote mensen die gewoon helemaal
0: alle vormen en formaten,
5: niet geseksualiseerd of zo. Gewoon. En die stonden daar te dansen en dat vond je dan heel normaal.
0: Ik begrijp wel dat jouw broer denkt dat hij dit gedroomd had, hoor. Ja. Als ik dit soort verhalen allemaal hoor.
5: Ja, nu zet ik, dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik denk altijd dat het wel goed is om een beetje gewoon blootgesteld te worden aan van alles en nog wat, op een normale manier.
0: Aan die gekkigheid.
5: Ja.
0: En je bent dan gelukkig heel gewoon gebleven van al die programma's.
5: Ik ben heel gewoon gebleven.
0: Even kijken, we krijgen nog een appje binnen van Peter die zegt Pipo en Ricky en Skingertje. En nogal wie dus.
5: Oké, elke woensdag zaten we er klaar voor. Ja, dat zal dan weer net tussen Zwiebertje en ons in hebben gezeten.
0: Meer zo'n tijd.
5: Pipo en Mama Lou zegt me trouwens nog wel iets. Zou het dat zijn? Nee, Pipo en Ricky. Nou, ik ken het niet,
0: Pipo,
5: maar misschien luisteraars.
0: Ricky en Skingertje.
5: Oh ja.
0: Ik ken het ook eigenlijk niet, maar misschien kan Peter nog even uitleggen waar het allemaal precies over ging. Maar het is zo leuk dat, hoe oud een programma zeg maar ook is, een aantal heeft toch gewoon echt een goede indruk achtergelaten, wat je graag nog een keer terug zou willen zien. Nou, stel je wilt dat, dan kun je dus naar de schatkamer.beeldengeluid.nl gaan. En dan kun je dus alle 50%, de helft van alle programma's en radioprogramma's terugkijken en luisteren, die tussen 1920 en 2020 zijn gemaakt. Ongelooflijk leuk is het. Ik raad het je echt aan om daar eens even in te gaan neuzen. Die ouderwetse programma's weer eens eventjes te kijken. Dit is Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Frank laat nog weten, als Zeeuws-Vlamingen hadden we het geluk dat de Belgische tv konden ontvangen in de jaren 60. Jeugdseries als Kapitein Zeppels, Axel Nord waren top. Op Nederland natuurlijk Zwiebertje, Ivan Hoe en Floris. En er wordt ook nog genoemd Stiefbeen en Zoon door Jan en Ria. Dat ken ik nog wel ergens van, maar ik zou weer niet durven zeggen waar het over gaat. Carlijn, heb jij er nog eentje aan toe te voegen aan het rijtje oldschool?
1: Ik keek altijd naar Madelief. Op de VPRO was dat, geloof ik.
0: Dit, hè?
1: Ja, er waren dan ook films van. Dat is echt mijn jeugd. Ja.
0: Ik zie het al helemaal voor me. Carlijn in de pyjamaatje op de bank.
2: Kan je het intro nog meezingen?
1: Madelief, waar ga je heen? En het was iets met vieze liedjes zingen. Op de tafel springen.
2: Ja, het was een beetje stout.
1: Want ja, het was wel stout.
0: Ja,
1: het
0: ja.
1: Was wel
0: een stout meisje, dat is toch ja. Leuk? Ja. En aan het einde van die intro ook zo die poes, miauw. Ja. Heerlijk, dat ken ik ook nog heel erg goed. Dat was in ieder geval ook zo'n programma. En die kun je dus ook terugkijken. Heb je al iets teruggekeken?
1: Nee, nog niet. Nog helemaal geen tijd voor gehad.
2: Het is ook zo lekker weer
1: ja,
2: natuurlijk.
1: Veel te warm.
0: Dat is ook zo. En er zijn nog 100 miljoen series, ook nieuwe series om nog te kijken. Maar goed. Herman stuurt nog... zou je dat adres van die oude programma's eens kunnen sturen? Ik hoorde het maar half. Ja, dat is schatkamer.beeldengeluid.nl.
2: Met schatkamer.nl kom je er ook al.
0: Ja.
2: Dat is makkelijker.
0: Oh, nou, top. Dan weet jij het weer beter dan dat ik dat weet.
2: Meestal.
0: We krijgen ook nog een appje binnen. Wat ik goed vind van de tv van de jaren 50 is dat woensdagavond een film werd uitgezonden. Donderdag een toneelstuk, vrijdag variété en zaterdag revue. Snip en Snap bijvoorbeeld. En een film van Hitchcock. Veel meer cultuur dan nu. Ja, ik denk dat wel over het algemeen klopt.
2: Dus ja, meer... het was ook veel minder. Dus je werd dan gedwongen allemaal naar hetzelfde te kijken. En nu zetten mensen natuurlijk weg.
0: Ja, lekker makkelijk.
2: Of
0: je zet het gewoon uit. Of je zet een serie op een of andere streamingsdienst. Oh, er is zoveel nu dat ik... Ja, de keuze is reuze. En dat maakt het misschien alleen maar ingewikkelder. Leuk om even te praten over al die oude programma's... die dus Beeld en Geluid online heeft gezet. Op schatkamer.nl.
3: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie... over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 11:30. Carlijn Splenter is hier voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voor het eerst is een bruinvis die altijd in de Oosterschelde zwom... gespot in de Westerschelde. Lang werd gedacht dat de Oosterschelde-kering de bruinvissen tegenhield. Maar door een foto van een oplettende wandelaar...

0: Daar is nu het tegendeel bewezen, zegt bioloog Annemiek Pot van Stichting Delta Bruinvis.
1: Ze kunnen er wel doorheen, maar het lijkt toch een bepaalde barrière te vormen voor de dieren. In beide gebieden is het normaal dat bruinvissen zitten. Maar dus dat er een dier de Oosterschelde in de Oosterschelde heeft gezeten en vervolgens in de Westerschelde wordt gezien. Dat is wel bijzonder en dat is nu voor het eerst met foto's aangetoond.
0: Een automobilist is vanmorgen na een aanrijding met een fietser op de Bluesroute in Middelburg doorgereden. Het ongeval gebeurde rond 9:30. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de automobilist en getuigen van het ongeval. Deltapark Neeltje Jans hoopt vandaag of anders morgen weer te kunnen varen met hun rondvaartboot. Gisteren kwam de Christian B. met de schroef in de veiligheidslijn bij de Oosterscheldekering. Ruim 100 passagiers werden geëvacueerd.
2: We hebben geen schade, gelukkig. We hebben gisteravond een duikteam nog de veiligheidslijn uit de schroeven laten halen. We mogen alleen nog niet varen. We moeten nog een aantal instanties even inschakelen om daar weer een go op te geven.
0: Een mosselschip en een werkboot lagen vlakbij om in te grijpen mocht de rondvaartboot richting de kering drijven. Ze hebben ook geholpen om de mensen van boord te halen. En bij een ongeluk bij Grijpskerken is vanmorgen een vrouw gewond geraakt. Twee auto's klapten op elkaar op de Hondengemsweg. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De vrouw is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer nog opnieuw een dag met veel zon. De temperaturen lopen op tot de 27 graden. En er staat een oostelijke wind. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
3: Dankjewel, Carlijn.

0: Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Het is 11:30 geweest. We gaan langzaam maar zeker. We zijn begonnen aan het laatste half uurtje van Goedemorgen Zeeland. Met zometeen de laatste opgave voor Check de Plek deze week. Betekent dat wel iemand dat moet raden, anders wordt het een karige finale morgen met één persoon.
1: Ja, dus ga er maar klaar voor zitten, want je maakt best wel kans.

0: Water Under the Bridge van Adele. Tijd om Check de Plek te spelen. Elke dag een opgave van maandag tot en met donderdag, waarin we op zoek zijn naar een plaats in Zeeland, een dorp, een stad, een gehucht, een hele specifieke plek. Het kan van alles zijn, als het maar Zeeuws is. Veerle, jij mag vandaag weer vertellen waar je naar op zoek bent.
1: Ja, ik ben op zoek naar een plek waar je kunt voelen hoe zwaar een peuter is. En dan, ja, ik weet niet, dat klinkt een beetje vreemd, hè? Maar hier kun je voelen hoe zwaar een peuter is.
0: Oké, ik hoop wel dat iemand snapt wat je bedoelt, want anders wordt het, heb ik geen finale morgen, worden het rechtstreeks de sokken naar Lauron sturen. Want die had het gisteren goed, dinsdag is hij niet geraden. Ben even aan denken, wat hadden we dinsdag nou ook alweer? Dat is erg zeg.
1: Paleis Noordeinde.
0: Oh ja, Noordeinde was niet geraden. Gisteren wel, Gapingen hadden we. En maandag hadden we natuurlijk een feestdag. Dus hadden we geen Check de Plek en geen Goedemorgen Zeeland. Dus mensen moeten even hun best doen. Want dan kunnen we in ieder geval de finale morgen spelen. En je maakt dus deze week extra veel kans. Het is jij of Laurent die dan weet of die sokken krijgt. Nog één keer eventjes de opgave, Veerle.
1: Hier kun je voelen hoe zwaar een peuter is.
0: 0118 499 999.

0: lekkere Zeeuwse plaat Outdoor Woman van Marinus Freke. We zitten midden in Check the Plek met de hoop dat iemand het goed raadt. Want anders hebben we geen finale morgen, omdat we nog maar één winnaar hebben deze week. Veerle, wat wilde je weten?
1: Hoe? Oh, nee, niet hoe. Hier kun je voelen hoe zwaar een peuter is.
0: Jopie hing al heel snel aan de lijn vanuit Tolen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik bel niet vanuit Tolen, maar ik kom wel uit Tolen, maar ik bel vanuit Westerschouw.
0: Oh, kijk, nou, dat is ook een mooie plek.
2: We zitten lekker zomer te vieren.
0: Heerlijk.
2: Ik dacht dat het niet erger was, want een peuter, dat is een kind van een jaar of drie. En hoe zwaar is hij? Ja, dat is wegen. Dus ik dacht drie wegen. Dat viel direct in mijn dacht.
0: Oké, dan gaan we eens even kijken naar wat Hendrik dacht in Oude Landen.
3: Ja, helemaal juist. Drie wegen.
0: Theo, in Terneuzen.
4: Ja, ook zoiets.
0: Ook zoiets.
4: Er zijn er drie van, hè, in Zeeland, hè?
0: Drie keer drie wegen. Ja, dat is waar. Veerlem, zijn ze allemaal nou zo slim of moeten we nog even verder zoeken?
1: Nee, ja, dit is hartstikke goed. Jij dacht dat hij best moeilijk was, hè?
0: Ja.
1: Maar we hebben gewoon hele slimme luisteraars.
0: Dat blijkt wel weer.
1: Goed. Hier kun je een kindje van drie wegen, dat was eigenlijk gewoon het idee.
0: Ja, dus Jopie, je hebt de gedachtegang weer helemaal goed gevolgd.
2: Ja, dankjewel.
0: En perfect uitgelegd, dus dank daarvoor. Ook dank aan Hendrik en Theo om even in te bellen. Meteen, jullie hadden het ook goed, maar Jopie was de snelste beller vandaag. Dus dan spreek ik jou graag morgen, Jopie. Want morgen ben ik helaas alleen in de finale.
2: Oh, en dat is ook weer rond deze tijd.
0: Dat is ook weer rond deze tijd. Gaat dat lukken voor je?
2: Jawel, dat lukt wel.
0: Oké, fantastisch. Dan doen we een benaderingsvraag aan wie het dichtste daarbij zit. Die krijgt dan die Omroep Zeeland sokken.
2: Daar ben ik nooit zo goed in die benadering, maar dat geeft niet.
0: We gaan zien wat morgen brengt.
2: Het is leuk om mee te doen.
0: Zo is dat. En je hebt maar één tegenstander morgen.
2: Fijne dag verder.
0: Dankjewel.

0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Goedemorgen, Zeeland zit er voor deze donderdag alweer bijna op. 10:50, tijd voor Zeeland Nu zometeen. Remco van Schellen, die doe jij zo meteen, die uitzending.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Maar we sluiten Goedemorgen Zeeland niet af voordat jij bekend hebt gemaakt wat het thema van Zegt U Het Maar vanmiddag is.
1: Ja, dat is wel leuk, want we zijn toch wel een beetje trots op sommige voetballers, hè, hier in Zeeland. Twee Zeeuwen gaan naar het WK. Van Hekken en Roemeratu, de ene voor Nederland, de andere voor Curaçao. We hebben natuurlijk ook nog de amateurs die het hartstikke goed hebben gedaan, met de Kloetingen kampioen in de divisie waarin zij spelen. Hoek bijna kampioen. Dus willen wij weten, is het misschien toch weer eens tijd voor een profclub bij ons in Zeeland? Moet Zeeland weer een profclub krijgen? Hebben we ooit gehad in Vlissingen? Dat verliep een beetje anders dan heel veel mensen wilden. Maar toch, dat is de vraag. Moet Zeeland weer een profclub krijgen?
0: Praat erover mee vanaf 17:30 in Zegt U Het Maar vandaag. Dat is dus het thema. Goedemorgen Zeeland, zit erop. Ik ben er morgen nog een dagje. Maandag is Elsa weer terug. Graag tot morgen.

0: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Creon Kozijnen.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts.
12: Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
20: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
8: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
21: Steeds meer leerlingen in onze provincie komen bij het speciaal onderwijs terecht. Hebben dus extra aandacht nodig. Hoe komt dat? En is dat erg? Goedemiddag, verder in deze Zeeland nu. Ten zuidoosten van Zierikzee fiets je nu nog door het groen, maar straks staan daar steeds meer grote gebouwen, zeggen recreatiebedrijven, die ze zorgen maken over wat zij de verdozing noemen. Je hoort straks beide kanten van de zaak. En na 12:30 in de Zeeuwse Kamer praat ik over de Nationale Bunkerdag. Die is zaterdag en je kunt ook in Zeeland in bunkers kijken. Waarom staan die oude gebouwen uit de Tweede Wereldoorlog er eigenlijk nog steeds? En daar kun je natuurlijk ook over meepraten. Stuur een appje via 0118-499-999. Want als jij naar die bunkers toe gaat, wat wil je dan vooral zien? Het speciaal onderwijs in Zeeland groeit hard. De afgelopen 4 jaar kwamen er ruim 230 leerlingen bij. Dat is een stijging van 10%. En inmiddels zitten er bijna 2300 kinderen op die scholen. En dat heeft meerdere oorzaken. Verslaggever Eva van der Welen sprak met bestuurder Frank van Es van scholenstichting OZEO.
22: Wat we zien dat het steeds lastiger is voor sommige leerlingen, maar ook voor scholen, om kinderen binnen de reguliere setting de ondersteuning te geven die ze daar nodig hebben.
23: En tegen wat voor problemen lopen leerlingen aan? Wat zien jullie steeds vaker voorbij komen?
22: Dat is niet één noemer. Er zijn heel veel verschillende dingen erin. Maar je ziet wel dat de maatschappelijke context, de school is een mini-samenleving, dat alles wat er gebeurt rondom social media, hoe je dingen opgroeit, wat je om je heen ziet, dat ook in de klas een rol speelt. En dan zijn er leerlingen waarbij dat lastig is om dat toch binnen de reguliere setting tot goed onderwijs te kunnen komen.
23: Een groei, kunnen jullie die dragen? Want als er ook al die extra problematiek daarbij komt kijken.
22: Nou, het opvangen van die groei zit eigenlijk in twee dingen. Meer leerlingen betekent meer klaslokalen. Soms heb je die wel, soms niet. Dat betekent dat je met gemeentes en anderen in overleg gaat om te kijken hoe kun je die ruimte vrijmaken. En de andere is, hoe vind je voldoende personeel? En dat lukt het nu redelijk, maar dat kost wel de nodige kruim, omdat we toch wel voor onze doelgroepen ook ervaren leerkrachten nodig hebben.
23: Is de situatie zorgwekkend?
22: Ik vind hem wel zorgwekkend. Als je kijkt dat het regulier onderwijs groeit niet of nauwelijks, maar wij groeien als speciaal onderwijs wel. Dat betekent dat er relatief meer kinderen naar speciaal onderwijs gaat. En ja, vrijwel alle leerlingen die bij ons komen hebben toch een ervaring achter de rug die minder prettig zijn, omdat het onderwijs niet goed aansloot bij wat ze nodig hadden.
23: Het groeit en ook na de zomervakantie staan er weer klassen klaar en ook daarin groeit het. Hoe gaat u als bestuurder dat voor de komende tijd aanpakken?
22: Nou, als je kijkt naar de korte termijn gaat het over ruimte en leerkrachten. Middellange termijn gaat het echt over de samenwerking die we nu al hebben, maar die we veel intensiever willen gaan maken met het regulier onderwijs. We denken door, wij kunnen van hen leren, zij kunnen van ons leren. We kunnen samen ook vormen bedenken waar we het onderwijs op een andere manier voor die leerlingen vormgeven. Zodat er meer leerlingen toch wel gewoon hun diploma kunnen halen binnen het regulier. regulier.
23: Landelijk wordt er ook gesproken om juist het speciaal onderwijs af te schaffen. Is misschien wat kort door de bocht, maar om het veel meer op het regulier onderwijs te houden. Maar als ik hier zie dat er een groei is, hoe gaat dat dan in de toekomst mogelijk worden?
22: Nou, wij denken, maar ik denk dat de meeste mensen in onderwijs met ons dezelfde mening wel hebben, dat het gespecialiseerd onderwijs nooit helemaal zal gaan verdwijnen. We denken wel dat er behoorlijk wat leerlingen, als we het met elkaar op een andere manier vormgeven, wel binnen het regulier een goede opleiding kunnen volgen. Dus ik denk dat wij flink stuk kleiner kunnen worden, maar helemaal verdwijnen zal gespecialiseerd onderwijs niet doen. We denken dat er een aantal leerlingen zijn waarvan de ondersteuning die ze nodig hebben dermate specifiek is, dat in het regulier nooit gaat lukken.
0: Omroep Zeeland's Eva van der Welen sprak met bestuurder van OGIO Frank van S. En later vandaag dan duiken we nog even verder in dit onderwerp. Er komt een groot nieuw bedrijventerrein aan de zuidoostkant van Zierikzee. De komende 15 jaar kan dat wel 25 hectare groot worden. En er komt ook een nieuwe hoogspanningsstation. De gemeente Schouwen-Duiveland wil daar de komende zomer al een besluit over nemen. Het is nodig om de groeiende vraag naar ruimte en stroom van bedrijven aan te kunnen, zeggen gemeenten en de ondernemers. Maar omwonenden zijn kritisch. Zij zijn bang voor grote lelijke dozen in hun woonomgeving. Economieverslaggever Marcel de Kranen sprak met voor- en tegenstanders van dat plan.
1: Jeroen Buscher, ja, u heeft hier een camping. Wat is uw belangrijkste bezwaar tegen het uitbreiden van dat bedrijfterrein en het grote bedrijfterrein dat er komt?
2: Nou ja, als je een minicamping hebt aan de rand van Zierikzee, dan ben je niet blij als het bedrijventerrein helemaal uit gaat breiden natuurlijk. We zijn er op zich ook niet op tegen, ook niet tegen het hoogspanningsstation. Maar we maken ons wel zorgen over de plannen die er nu liggen. Met name voor de fietsers die hier vanaf de Zeelandbrug sinds de introductie van de elektrische fiets in grote getalen voorbij komen. Een van de meest populaire fietsroutes inmiddels. Met aan het einde een hele gevaarlijke bocht. En verderop bij Zeeland, ja, voor de deur straks een hele gevaarlijke kruising. Ja, en we vinden het jammer dat straks de route van onze camping, van onze gasten en van de mensen die van het andere eiland komen, door een smalle strook moeten, waar nu niet alleen links, maar ook rechts allemaal bedrijvenparken staan voor die mooie blokkendozen.
1: Dus het wordt gevaarlijker en lelijker, zegt u eigenlijk?
2: We hopen dat het in ieder geval niet gevaarlijker gaat worden. En dat het op een goede manier opgelost wordt. Maar het zal zeker lelijker worden, ja.
1: En is dat eigenlijk uw grootste bezwaar? Toch dat het een lelijk gebied wordt?
2: Het is nu groen. En het liefst zouden we het groen houden. Maar al die blokkendozen maakt het er vast niet mooier van, nee.
1: En dat vinden uw gasten ook, denkt u?
2: Dat denk ik. Mijn gasten komen meestal uit de stad en zijn wel gewend aan die blokkendozen. En die verbazen zich hier juist hoe mooi groen en open het landschap is. Dus die zullen het denk ik wel met me eens zijn. Ja.
3: Daniel Lodders, voorzitter van de vereniging Bedrijvenpark Zuidhoek. Ja, een nieuw bedrijvenpark hier in de Zuidhoek. Is daar behoefte aan?
24: Ja, absoluut. We zien eigenlijk dat de bestaande locaties, dus het terrein, het businesspark en het oudere bedrijventerrein, dat vol begint te raken. Dus dat het tijd wordt om nieuwe gronden ter beschikking te krijgen voor de vestiging van nieuwe bedrijven.
3: En daar is ook voldoende animo voor?
24: Ja, we zien nu al wel dat er animo is. Maar uiteindelijk wil je dit soort gebieden ontwikkelen voor de komende 15 tot 20 jaar. Of misschien nog wel verder. En moet je denk ik, regeren is vooruitzien. En het heel belangrijk is om dat echt verder vooruit te kijken. Want het animo gaat er uiteindelijk, is er nu al wel. Maar zal er ook zeker blijven en komen in de toekomst.
3: Dus de komende 20 jaar komt dat zeker vol?
24: Absoluut, daar ben ik van overtuigd.
3: Er zijn veel mensen bang voor wat dat gaat worden. Grote vierkante gebouwen, vierkante bedrijfsgebouwen. Verdozing wordt dat wel genoemd. Is die vrees terecht?
24: Ik weet niet of die vrees terecht is. Want dat is het nadeel als je dus een gebied ontwikkelt voor de komende 15 tot 20 jaar. Ik weet wel dat als we kijken, bedrijvigheid is belangrijk. Is belangrijk voor Zierikzee, is belangrijk voor Schouwen-Duiveland. En bij bedrijvigheid horen bedrijfspanden. De locatie die nu gekozen is, sluit aan bij bestaande vestigingslocaties. En denk daarmee juist een hele geschikte locatie. Het gaat uiteindelijk komen er bedrijven. Uiteindelijk is het goed dat er bedrijven komen. En dan denk ik dat dit een hele geschikte en goede locatie is.
3: Maar het landschappelijk schoon, het is nu een heel mooi open gebied met zicht op Zierikzee. Gaat dat verloren?
24: Dat zal voor een stukje wellicht verloren gaan. Maar welke andere keuzes zijn er? Ook bedrijvigheid moet samenvallen met bewoners, met bedrijven, activiteiten. Alles hoort bij elkaar.
21: Voorzitter Daniel Lodders van de vereniging Bedrijven Zuid in Zierikzee. Als je wilde kun je alleen deze week nog tot 1 juni zienswijze indienen. In september neemt de gemeenteraad van Schouwen-Duivendrecht dan een besluit. Is in elk geval de planning.

0: Luis Guerra en Burbujas de Amor op deze warme dag. Misschien wil je een duik nemen om af te koelen. Mocht je dat willen doen, doe dat even niet bij het strandje van Rittem het water in. Meld de provincie net, want daar is de poepbacterie aangetroffen in het water. Bij de andere zwemlocaties in Zeeland die ze in de gaten houden, zijn geen afwijkingen gemeten. Steven van der Gijzen, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Want ja, dat is het zonnig, warm. Doe die duik maar.
1: Ja. Ja, zeker. Het zeewatertemperatuur die is nog wel best koud hoor. Maximaal zo'n graad of 15. Dus ja, je kan niet al te lang in dat koude water. Verder hebben we opnieuw te maken inderdaad met vrij zonnig weer. De temperaturen liggen nu tussen de 21 en de 23 graden. Uiteindelijk komen we vanmiddag uit rond de 27 graden met een matige oostenwind. Ja, de luchtvochtigheid die is deze middag vrij laag. Dus de warmte is allemaal wat beter uit te houden. En later vanmiddag krijgt de zon ook wat gezelschap van wat bewolking. Nou, vanavond en komende nacht blijft het droog met soms wat van die bewolking. Het wordt een warme nacht. Temperaturen niet onder de 18 graden. Niet echt ideaal om in te kunnen slapen. Ja, en die warme nacht, ja, dat is de opmaat naar een warme en zeer benauwde vrijdag met dan wel een hoge luchtvochtigheid morgenmiddag. Wordt dan 28 tot lokaal 31 graden, maar het zal ongetwijfeld warmer aanvoelen. En er zit morgen ook meer bewolking in de lucht. En landinwaarts zou dat zomaar een regen- of onweersbui kunnen opleveren. Nou, zaterdag is er geregeld zon, blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt voorlopig ook de laatste zomerse dag met temperaturen van 25 graden of meer. Want vanaf zondag gaat die wind draaien naar het westen. En dat zorgt voor lagere temperaturen. Zondag nog wel 22 graden met kans op een bui. Maar toch, na het weekend, ja, wordt het geleidelijk aan wisselvallig. Toenemende kans op een aantal buien. En de temperaturen, ja, die duiken vanaf woensdag zelfs weer onder de 20 graden. En ik zei het vanochtend al tegen je, dan zal toch denk ik wel weer de dunne jas nodig zijn.
0: En toch vind ik dat stiekem ook wel lekker dat het straks wat koeler is.
1: Ja, zeker na die hete dag van morgen denk ik dat veel mensen dat wel heel prettig zullen vinden.
0: Ja, al
1: zeker.
0: Geniet ik hier toch ook wel van hoor. Begrijp je niet verkeerd. Hey, dankjewel Steven van der Gijzen. Okay. Fijne dag wens ik jou. Omroep Zeeland verkeersinformatie. Ja, net op het moment dat ik jou wil vertellen waar een file staat, verdwijnt die file van mijn lijst. En dat is goed nieuws, want dan kun je in elk geval doorrijden.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Goedemiddag, dit is Zeeland Nu, 7 minuten voor 12:30. Advies van de Onderwijsraad. Kijk in het basis- en voortgezet onderwijs meer naar de leerling en minder naar de resultaten van een toets. Volgens die Onderwijsraad is er te veel aandacht voor cijfers en selectietoetsen. Die worden gebruikt om leerlingen te selecteren, maar ook om de kwaliteit van scholen of het onderwijsstelsel als geheel in de gaten te houden.
1: Wij maken er eigenlijk een punt van dat die verschillende functies vaak door elkaar gehaald worden, waardoor eigenlijk die functie van toetsen voor als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt. En er heel veel druk komt op leerlingen, maar ook op leraren en scholen, om die toetsen zo goed mogelijk te maken. Alsof een toets iets is wat je moet halen, in plaats van dat het je ondersteunt in je leerproces.
0: Het stadhuis van Den Haag is ontruimd vanwege een verdachte situatie. Het is nog onduidelijk wat er nou wel precies aan de hand is. Iedereen moest eruit. Er is ook een arrestatieteam aanwezig. En er vliegt een politiehelikopter rond dat gebouw in Den Haag. Europa overweegt om weer direct met Rusland te gaan praten. Dat komt aan bod op de EU-top in Cyprus. Nu er steeds meer geluiden komen over mogelijke onderhandelingen voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. Gaan ook al wat namen rond die namens Europa kunnen aanschuiven, zegt correspondent Kiesia Hekster.
2: Je hoort de naam van Angela Merkel langskomen, de oud-bondskanselier van Duitsland. Ook de naam van de Italiaanse oud-premier Draghi, die gaat rond. Maar ja, voorlopig is het eerst wachten om te kijken, gaat Poetin inderdaad ooit stoppen met die oorlog, of gaat dit nog heel lang duren voor de EU echt aan tafel komt te zitten?
0: En Amnesty International komt net met een nieuw bericht over Iran. Dat land zou de oorlog met de Verenigde Staten en Israël gebruiken om mensen nog verder te onderdrukken. Dus mensen die kritisch zijn op het regime, die worden nog verder de mond gesnoerd. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met willekeurige arrestaties, oneerlijke procedures en ook executies. Dus dan word je doodgeschoten. Nou, sinds de oorlog begon, heeft Iran ruim 6000 mensen opgepakt. Is in elk geval wat Amnesty International zojuist naar buiten heeft gebracht. En wordt het 6 minuten voor 12:30.

0: op Omroep Zeeland, Kim Wilde. Straks de Zeeuwse Kamer over Bunkerdag. Dat is het komende zaterdag. Wat maakt die betonnen gebouwen uit de oorlog nou zo speciaal?
1: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 12:30, het nieuws met Carlijn de Splenter. Dag Carlijn.
5: Goedemiddag. De provincie waarschuwt voor een poepbacterie in het zwemwater bij het badstrand in Rittem. Vooral mensen met een slechte gezondheid moeten oppassen. Je kan er diarree, misselijkheid of lichte koorts van krijgen. Volgende week meet Rijkswaterstaat de waarde in het water bij Rittem opnieuw. Op andere zwemlocaties in Zeeland is de poepbacterie niet aangetroffen. Voor het eerst is een bruinvis die altijd in de Oosterschelde zwom gespot in de Westerschelde. Lang werd gedacht dat de Oosterschelde kering de bruinvissen tegenhield. Maar door een foto van een oplettende wandelaar

0: daar is nu het tegendeel bewezen, zegt bioloog Annemiek Pot van Stichting Delta Bruinvis.
1: Ze kunnen er wel doorheen, maar het lijkt toch een bepaalde barrière te vormen voor de dieren. In beide gebieden is het normaal dat bruinvissen zitten. Maar dus dat er een dier in de Oosterschelde heeft gezeten en vervolgens in de Westerschelde wordt gezien. Dat is wel bijzonder en dat is nu voor het eerst met foto's aangetoond.
0: Een automobilist is vanmorgen na een aanrijding met een fietser op de Bluesroute in Middelburg doorgereden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nu op zoek naar de automobilist, maar ook getuigen van de aanrijding. Die vond rond 9:30 plaats. En Deltapark Neeltje Jans hoopt vandaag of anders morgen weer te kunnen varen met hun rondvaartboot. Gisteren kwam de Christian B. met de schroef in de veiligheidslijn bij de Oosterscheldekering. Ruim 100 passagiers werden geëvacueerd.
2: We hebben geen schade, gelukkig. We hebben gisteravond een duikteam nog de veiligheidslijn uit de schroeven laten halen. We mogen alleen nog niet varen. We moeten nog een aantal instanties even inschakelen om daar weer een go op te geven.
0: Een mosselschip en een werkboot lagen vlakbij om in te grijpen, mocht de rondvaartboot richting de kering drijven. Ze hebben ook geholpen om de mensen van boord te halen. Het weer nog, het blijft vanmiddag fraai zomerweer met veel zon. Later kans op wat bewolking. De temperatuur loopt op tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
3: Carlijn, dankjewel. In de verkeersinformatie zijn er meldingen over de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein 7 minuten. En de andere kant op richting Bergen op Zoom, tussen Numansdorp en Hellegatsplein 7 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Alex Warren en Burning Down. Op deze warme donderdagmiddag, 6:06. Als je geïnteresseerd bent in de Tweede Wereldoorlog, dan is dit iets voor jou. Overmorgen op zaterdag, dan is het Nationale Bunkerdag. Alle bunkers van Zeeland tot en met de Waddeneilanden zijn dan open. Nou, in Zeeland zijn er nog honderden bunkers of restanten daarvan. Bij een stuk of 18 kun je in elk geval ook gaan kijken. Gaan we straks allemaal horen. Twee mensen zijn hier namelijk in de Zeeuwse Kamer. Hans Sakkers van de Stichting Bunkerbehoud. Hans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Altijd mooi, hè, bunkers? Toch wel.
2: Indrukwekkend.
0: Indrukwekkend.
2: Ja, en ze zijn ook mooi. Ik vind ze ook mooi. Ja.
0: Oké. Okay. Peter Zwemer, adviseur monumenten en landschap bij Erfgoed Zeeland. Heb jij iets met bunkers eigenlijk?
3: Ja, ik ben er een paar jaar geleden toevallig ingerold. En dankzij hele enthousiaste vrijwilligers zoals Hans ben ik er zelf ook helemaal enthousiast over geworden.
0: Nou, welkom ook hier in de Zeeuwse Kamer. Hans, even uitleggen. Wat is een bunker?
2: Een bunker is een klein verdedigingswerk, zodat het niet makkelijk te treffen is, bewust klein gehouden, met een militaire functie. En je hebt tal van verschillende functies voor bunkers. En dat maakt de variatie in de verdediging, zeg maar, al die verschillende bunkers. En die vertellen eigenlijk een verhaal. Bunkers zijn eigenlijk ook het decor van de geschiedenis. Daarvoor, met name in Zeeland, heeft de Slag om de Schelde zich afgespeeld. Dus,
0: want belangrijk. Bunkers, dat is altijd Tweede Wereldoorlog, of zijn er ook bunkers uit andere perioden?
2: Nee, er zijn de eerste bunkers die gebouwd zijn is in Zeeland is Eerste Wereldoorlog. En de laatste bunkers die we gebouwd hebben is Koude Oorlog. En met Bunkerdag is ook één Koude Oorlog bunker geopend.
0: Hoeveel zijn er eigenlijk in Zeeland ooit gebouwd?
2: In Zeeland moet je rekenen op een toch gauw 500 zware bunkers. Bunkers met een wanddikte van 2 meter van beton en een dakdikte. Zodat ze bestand waren tegen bommen. En nog veel meer tienduizenden lichtere werken.
0: Dus, tienduizenden?
2: Ja, Balgeren stonden er al duizenden. En Zeeuws-Vlaanderen ook. En Schouwen en Duiveland zat allemaal vol. Ja.
0: Want bij een bunker denk ik inderdaad aan zo'n betonnen kolos. Maar dat hoeft dus helemaal niet.
2: Nee, het kan ook dunwandel zijn, ja.
0: Ja. Goh, zoveel.
2: Maar die zijn veel afgebroken, die dunbanden. Die waren makkelijker te slopen dan die grote kolossen waar je het over hebt.
0: Want die staan er nog,
2: die staan
0: grote.
2: Er nog.
0: Waarom staan ze er eigenlijk nog?
2: Omdat het kostbaar was om te slopen. En die dunbanden, ja, die kan je zo weghalen. Dat kan je als particulier, maar zo'n grote, ja, daar moet je echt gespecialiseerde bedrijven voor halen.
0: Leefden er dan mensen in die bunker? Of wat gebeurde er eigenlijk allemaal in?
2: In een aantal bunkers leefden mensen. Die hadden daar een onderkomen. Andere bunkers waren van munitieopslag. En vaak had je ook bunkers waar mensen leefden. En tevens had de bunker dan een gevechtsfunctie. Dus voor een mitrailleur of voor een kanonnen of voor waarneming, noem maar op.
0: Gebouwd door de Duitsers, hè?
2: In opdracht van de Duitsers. Vele zijn gebouwd door Nederlanders.
0: Door Nederlanders gebouwd?
2: Ja, Nederlanders, Vlamingen. De salarisering van de Duitsers lag hoog. Zeker op Walcheren, waar weinig salaris was bij mensen die onder de herenboeren moesten dienen, was er eigenlijk best wel een belangstelling om het inkomen te verhogen voor het gezinsonderhoud. Dus er was zeker zin belangstelling voor de bouw om bunkers te gaan bouwen. Op het moment dat de totale oorlog uitbreekt en mensen naar Duitsland moet te werk gesteld worden, dan neemt het animo aanzienlijk af.
0: Peter Zwemer van Erfgoed Zeeland. Wat is eigenlijk de historische waarde van een bunker?
3: Ja, van een bunker. Dat kan enorm verschillen. Kijk, je hebt natuurlijk hele grote bunkers, hele bijzondere gebouwen. Dat je zegt van wauw, dat is een heel bijzonder gebouw. Maar ja, zoals Hans net zei, je hebt ook echt kleintjes. Maar die kleintjes zijn niet per se minder waardevol. Kijk, ze vormen allemaal deel van een geheel. Hè, van een stelling of van de Atlantiekwal als geheel. En ik wil niet zeggen dat elke bunker even waardevol is, dat ze allemaal tot in het einde der tijden bewaard moeten blijven. Maar als je er steeds meer weghaalt, hou je steeds minder van het geheel van het verhaal over. Dus.
0: Maar dan zeg je wel iets interessants. We weten niet of we allemaal moeten behouden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Wanneer dan wel en wanneer niet?
3: Nou ja, kijk, de meeste bunkers die er nu nog staan, die zijn nooit gesloopt. Omdat ze simpelweg ook niet in de weg lagen. Ja, een heleboel, die zullen ook nooit in de weg liggen. Die liggen in natuurgebieden bijvoorbeeld. Zijn prima overwinterplaatsen voor vleermuizen bijvoorbeeld. Ja, een enkele keer ligt een bunker precies op een verkeerde plek. Ja, dan is de vraag, moet je hem dan verplaatsen? Of moet je hem toch slopen? Maar,
0: ja, zeg het maar. Wat zou jij willen?
3: Dat hangt echt van de situatie af. En ja, niet elke bunker is even waardevol. Maar samen vertellen ze wel een heel belangrijk verhaal.
0: Ja, want wat is het, maakt dat verhaal dan zo belangrijk volgens jou?
3: Ja, ik denk dat Zeeland toch die Zeeland heeft natuurlijk 2 verhalen in de oorlog. Eerst het verhaal van uit mei 1940. Dat we veroverd zijn door Duitsland. Als enige provincie niet gelijk gecapituleerd naar het
0: duurde een paar dagen langer, hè? Ja.
3: En daar uit die periode is er nog stellingen en bunkers over. En ja, daarna komt de Slag aan de Schelde. Dat is natuurlijk een verhaal dat heel bijzonder is. Ook de enige echte bunkers waar gevochten is in van de Atlantikwal in Nederland. Bij Dishoek. Ja, dat zijn wel hele bijzondere verhalen die nu nog steeds in Zeeland maken wie we zijn. En wat we zijn als Zeeland.
0: En wat doen jullie dan om die geschiedenis te bewaren?
3: Wij zijn bijvoorbeeld heel druk bezig. Zoals Hans net al zei, het gaat om grote aantallen bunkers. Lang niet alles. Een heel groot deel is niet beschermd in Zeeland van de bunkers. Zelfs niet bekend in sommige gevallen. Dus wij proberen nu samen met Stichting Bunkerbehoud op te trekken. En de gemeenten die dat allemaal in hun bestemmingsplannen en omgevingsplannen moeten gaan vastleggen. Moeten we proberen bewust te maken van dit heb je als bijzondere bunkers in je gemeente. En hou daar rekening mee als je ruimtelijke ontwikkelingen toepast.
0: Maar er zijn nog onbekende bunkers.
3: Ja, zeker.
0: Hè,
3: ja.
0: Hoe kunnen we dat dan niet weten?
2: Omdat heel veel archiefmateriaal van de Duitsers is verloren gegaan. Dus we hebben, zeker op Walcheren in Vlaanderen, hebben we de Atlantikwal moeten reconstrueren uit alle andere bronnen. Die zijn nooit helemaal volledig. En we weten uit tellingen, wat we gevonden hebben en wat de Duitsers opzommen, daar zitten gaten, er zitten ruimtes tussen. Dus er zijn dingen die gewoon. Ja, de duinen bijvoorbeeld, die zijn. Na de oorlog is er geen onderhoud geweest. Daar kwam ook niemand van de Lage Mijnen. Dat is allemaal. Die wind en de weersinvloeden hadden vrij spel. Alles lag.
0: Want die bunkers, die zie je toch eigenlijk? Of zitten ze dan misschien onder de duinen?
2: Ze zitten gewoon in de duinen. Onder. Mm-hmm. Dat zijn er meerdere. Dat, we hebben daar wel een beeld van. Maar daar staan nog spannende, verrassende ontdekkingen op het programma.
3: Soms zelfs, zoals een paar jaar geleden in Vlissingen, een bunker waarvan genoteerd stond dat die gesloopt zou zijn, bleek toch nog voor de helft onder de grond te liggen. Je kan altijd op verrassingen stuiten.
0: Wat heerlijk voor jullie moet dat zijn, om af en toe een bunker te ontdekken.
2: Dat is vakantie in eigen land.
0: Ja, hoezo dan?
2: Ja, dat is heel mooi, zeker met archeologie. Dan ga je dingen vinden die ook weer overeenkomen met de documenten die je gevonden hebt. Ja, dat is wel een feestbelevenis. Dat is heel mooi.
0: Heb jij dat ook, Peter Weber? Ja, dat het dan een feestje is?
3: Ja, zeker. Ik kan niet op alle casussen ingaan, maar ik ben ook een poos geleden ook bij een archeologische opgraving geweest waar ineens een bunker werd gevonden. Die ze niet helemaal verwacht hadden.
0: Ja.
3: En dat is toch prachtig om daarbij te zijn. En dan met jouw collega van Bunkerbehoud daar de boel in te gaan meten en te beschrijven wat het is of was.
0: Ik kijk er gewoon van op dat we inderdaad wat bunkers af en toe kunnen vinden die we nog niet wisten. Wat mooi eigenlijk dat de geschiedenis soms toch nog voor verrassingen zorgt. Je noemde
2: spannend,
0: zo'n paar keer,
2: spannend is dat.
0: Ja, je noemde ook een paar keer al de Atlantiekwal. Heel even uit dat is die verdedigingswal van, wat was het, Noorwegen tot aan Spanje, dacht ik. Ken het allemaal, bunkers langs de kust.
2: Ja.
0: Waar dus de bunkers hier ook onderdeel van waren.
2: Ja, die zijn daar een onderdeel van. Ja.
0: Gaan eens even kijken naar wat er nou allemaal dan zaterdag gaat gebeuren. Bunkerdag, Hans Sakkers van Bunkerbehoud. Wat is dat eigenlijk, die Bunkerdag?
2: Die Bunkerdag is een landelijk initiatief. En ook Zeeland is gevraagd om daaraan deel te nemen. In het begin was het eigenlijk, je moet het ongeveer zien als de kustmarathon. Het is een magere opkomst, het is wennen. En je ziet dat het steeds aan populariteit toeneemt. Nu hebben de Vestung Walcheren hebben 2 objecten. Stichting Bunkerbehoud heeft, meen ik, 11 tot 12 objecten. Dan hebben we Stichting Bunkerverhalen. Die hebben 1 groot project in Dishoek. Maar ja, dat is wel heel historisch een heel bijzondere plek. Dat neemt alleen maar toe. Er zijn nog nooit zoveel bunkers toegankelijk geweest voor het publiek als aankomende zaterdag bunkerdag.
0: Peter Zwemer van Erfgoed Zeeland, heb je enig idee waardoor die fascinatie, populariteit, ik weet even niet het juiste woord, waardoor er meer belangstelling is voor die bunkers, waardoor komt dat?
3: Ja, je merkt dat het de laatste jaren heel erg toeneemt. De jaren na de oorlog was het echt nog iets van een beladen onderwerp. Dit willen we vergeten. Dit willen we desnoods slopen. Sloop werd zelfs gesubsidieerd van bunkers. En je merkt nu dat het is een beetje geland bij de mensen, denk ik, na een aantal generaties.
0: Maar wat is dan geland?
3: Ja, het is geen beladen onderwerp waar je niet meer, wat je wil wegduwen. Mensen vinden het juist interessant, ze willen het onderzoeken.
2: Ja, het is, ik heb dat allemaal mee mogen maken. Met mijn belangstelling voor bunkers in die jaren 80 kreeg ik zelfs te horen dat ik naar een psychiater moest, omdat ik niet geestelijk in orde was door deze belangstelling. Nu zie je dat met die eeuwwisseling is eigenlijk de geschiedenis van de herinnering van de oorlog is overgegaan tot geschiedenis. En nu vinden we het heel belangrijk, want Ze vertegenwoordigt wel de Slag om de Schelde. Hè? En mijn ouders, die waren, mijn opa en oma, die zaten in die Slag om de Schelde. Het is iets van ons allemaal geworden. Het is iets van de gemeenschap geworden, de Slag om de Schelde. En daar refereren die bunkers naar. Dat denk ik dat een grote verklaring is voor de belangstelling gegroeid.
0: Peter, wie gaat er eigenlijk over de bunkers? Wie moet ze behouden? Is dat een gemeente, een provincie? Bij wie moet je aankloppen?
3: Nou, dat verschilt enorm. Wij zijn een poos geleden gevraagd om door de provincie om iets te organiseren voor eigenaren van bunkers. In eerste instantie dachten wij aan de verschillende stichtingen die de bunkers openen en onderhouden, maar ook aan natuurorganisaties. De bunker die je voorstelt in je gedachten, die ligt vaak in de duinen. Maar in praktijk bleek dat heel anders te zijn. Veel bunkers die blijken gewoon van particulieren te zijn. Die staan bij een boerderij op een erf, vaak in gebruik als opslaghok. Het voorbeeld van bij Hof Zwemersdam bij Oude Landen, die door bunkerbehoud dit jaar is geopend. En bijvoorbeeld in Vlissingen staan ze gewoon bij mensen in de tuin.
0: Ja.
3: Al dan niet dichtgemetseld, soms als een soort schuurtje.
0: Dus, ja, maar Hans, wat kun je daar dan mee als bunkerbehoud bijvoorbeeld?
2: Ja. Nou, het eerste is wat we moeten weten, dat zei Peter ook al, we moeten gewoon weten wat er is. Wat is nou ons historisch kapitaal aan bunkers, aan overblijfselen van die Slag om de Schelde? We zijn ook op dit moment houden ons ook bezig met funerair erfgoed uit die Slag om de Schelde. Wat hebben we? En wat is het belang? En dan ga je kijken, wat kunnen we ermee? En sommige dingen zijn heel duidelijk. Daar kunnen we wat mee. Maar andere dingen, die kleinere dingen die in de tuinen staan, we weten het niet. En dus we zijn gewoon druk bezig met een onderzoek om daar ook mogelijk een positieve invulling aan te geven.
0: Ja, wat dan? Wat is een positieve invulling? Noem eens wat dan.
2: Ja, dat een bunker zichtbaar wordt, dat die beleefbaar wordt vanaf de straat. Je hoeft er nog niet direct in te kunnen, maar een gebouw dat er staat, dat roept associaties op met de geschiedenis.
0: Ja.
2: En dat is al sowieso de eerste functie die een bunker heeft.
0: Hebben jullie zin in de bunkerdag eigenlijk, Hans?
2: Ja, ik heb er zin in. Ik vind het heel leuk. Ik ben heel benieuwd. Vorig jaar regende het, maar we hadden meer bezoekers dan ooit. Dus ik ben benieuwd. En nu hebben we ook heel veel reclame. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken.
0: Waar vinden we eigenlijk informatie? Want heel veel verschillende organisaties gaan daar dan dus over.
2: Ja. Sowieso heb je de website Bunkerdag 2026. We hebben bij Omroep Zeeland hebben we een promotiefilmpje van de provincie met alles wat in Zeeland te zien is op Bunkerdag. Dus er is eigenlijk heel. Mensen kunnen, als ze even googelen, vinden ze een heleboel. Op YouTube zou ik je zeker aanraden om even te kijken.
0: Hans, jij bent al wat ouder, dus jij loopt dan een hele tijd in de geschiedenis mee. Peter, jij bent eigenlijk best wel jong als ik dat zo zie. Hoe oud ben jij?
3: 26.
0: En toch een fascinatie voor bunkers.
3: Ja, en dat zit. Zoals Hans net zei, ik denk dat het komt. Je ziet de bunkers, je fietst er langs, maar je kan er normaal nooit binnenkijken. En ik denk dat zo'n bunkerdag als vandaag.
0: Van zaterdag overmorgen, ja.
3: Dat je dan kan je een unieke kans om een keer binnen te kijken. En ik denk dat dat ook iets is waarom mensen er graag naartoe gaan. Het is toch weer anders dan een kerkgebouw of een ander gebouw waar je vaker dan binnen kan. Dat intrigeert mij wel.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen, ik geef heel veel gastlessen op basisscholen. Nou, die fascinatie voor die Tweede Wereldoorlog bij de jeugd, die is nog niet weg, hoor. Die is echt enorm, die groeit nog.
0: Gelukkig maar. Ja. Weet je, mijn vroege herinnering aan bunkers. Ik woonde toen in Middelburg, klein ventje, bij Impact Torenvliet. Daar heb je een heleboel bunkers. Ja. Die waren toen overwoekerd door allemaal groen en weet ik het. En natuurlijk gingen wij daarin als jochies, want het was hartstikke spannend. We dachten dat heel eng was en zo, en dan kom ik er nog wel uit. Maar nu zijn ze er allemaal heel goed zichtbaar.
2: Dat is precies wat ik zeg, die scheiding van de twee eeuwen. Op het moment dat we de 21ste eeuw ingaan, is geschiedenis geworden, is het park heringericht en mogen de bunkers gezien worden. Toen het park opnieuw aangelegd werd na de oorlog, omdat alles dood was door de inundatie, toen was eigenlijk het plan om alles moest met bomen en struiken weggewerkt worden. Afbraak was te duur.
0: Ja. Ik heb nu al zin in die bunkerdag.
2: Dank.
0: Jullie hopelijk ook. Ja, hartelijk dank in elk geval dat jullie hier zo mooi over vertelden. Hans Zakkers van Bunkerbehoud Zeeland. Peter Zwemer van Erfgoed Zeeland. Ga door met jullie mooie werk bij het behoud van de bunkers en behoud van het erfgoed. En heel leuk dat jullie hier waren in Zeeland nu. Hartelijk dank voor jullie komst.

Ga vooral naar die bunkerdag. We hoorden Peter en Hans jou helemaal klaarmaken, denk ik, om naar die bunkerdag toe te gaan. Zoek het eventjes op naar welke bunkers in Zeeland je kunt en verbaas je komende zaterdag. Dan is het bunkerdag. Het is 7 minuten voor 1. Dit is ABBA.

0: gras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
5: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
6: Kom voor en moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden, komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Allesnetwerk. Ziggo.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
5: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
6: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
7: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
8: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Ed Sheeran bezig met een grote tournee volgende maand. Dan gaat hij naar Amerika. Nu volgens mij nog in de buurt van Zuid-Amerika. Ja, en als ik het goed heb begrepen, is hij voor het laatst in Nederland geweest in 2022 voor een aantal shows. Maar daarvoor ook wel heel veel, dus misschien dat hij nog eens een keer komt. Hey, welkom, donderdagmiddag Omroep Zeeland. Tijd voor de Muziekmiddag.
1: Ik

Queen met A Kind of Magic. Zo heette het album ook en de tournee. En toen gaven zij in augustus 1986 een laatste show in Knebworth Park in Engeland. En er waren heel veel mensen op afgekomen. Dus moesten de heren met een helikopter naar het podium gebracht worden. En wat wel bijzonder was, is dat die helikopter was bedrukt met de beeldenissen, de artwork van de albumhoes. Dus werd het een soort magic helikopter, zeg maar.

Een hoopgevende plaat. Laatst was hij bij Saturday Night Live te gast. Paul McCartney. Dat was best een leuke avond. Ja, Omroep Zeeland. Verderop in deze uitzending hoor je sowieso dit liedje. Nou, dat is een heel klein fragmentje. En ik denk dat het misschien best wel heel herkenbaar is. Maar dat je nog niet gelijk weet. Titel en artiest. Nou, ik ga je daar straks veel meer over vertellen. Tot die tijd laat ik je in het ongewisse.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het nieuws van 1:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat in Zeeland is in de afgelopen 4 jaar toegenomen, met 10%. Het gaat met name over kinderen met concentratie- en gedragsproblemen die in het reguliere onderwijs niet de juiste ondersteuning krijgen. Bestuurder Frank van Es van Ozeo maakt zich zorgen over de toename.
5: Ik vind het wel zorgwekkend. Als je kijkt dat het regulier onderwijs groeit niet of nauwelijks. Maar wij groeien als speciaal onderwijs wel. Dat betekent dat er relatief meer kinderen naar speciaal onderwijs gaat. En ja, vrijwel alle leerlingen die bij

0: ons komen, hebben toch een ervaringen achter de rug die minder prettig zijn, omdat het onderwijs niet goed aansloot bij wat ze nodig hadden.
1: De verwachting is dat het aantal kinderen in het speciaal onderwijs ook de komende tijd nog toeneemt. De provincie waarschuwt voor een poepbacterie in het zwemwater bij het badstrand in Rittem. Vooral mensen met een slechte gezondheid moeten oppassen. Je kan er diarree, misselijkheid of lichte koorts van krijgen. Volgende week meet Rijkswaterstaat de waarde in het water bij Rittem opnieuw. Op andere zwemlocaties in Zeeland is de poepbacterie niet aangetroffen. Voor het eerst is een bruinvis die altijd in de Oosterschelde zwom gespot in de Westerschelde. Lang werd gedacht dat de Oosterschelde-kering de bruinvissen tegenhield. Maar door een foto van een oplettende wandelaar is nu het tegendeel bewezen, zegt bioloog Annemiek Pot van Stichting Delta Bruinvis.
2: Ze kunnen er wel doorheen, maar het lijkt toch een bepaalde barrière te vormen voor de dieren. In beide gebieden is het normaal dat bruinvissen zitten. Maar dus dat er een dier in de Oosterschelde heeft gezeten en vervolgens in de Westerschelde wordt gezien. Dat is wel bijzonder en dat is nu voor het eerst met foto's aangetoond.
1: Een automobilist is vanmorgen na een aanrijding met een fietser op de Bluesroute in Middelburg doorgereden. De fietser moest met spoed naar het ziekenhuis. De politie is nu op zoek naar de automobilist en ook getuigen van de aanrijding. Die aanrijding vond rond 9:30 plaats. Het weer nog. Het blijft vanmiddag fraai zomerweer met veel zon. Later kans op wat bewolking. De temperatuur loopt op tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Fleetwood Mac, Christine McVie, schreef deze hit uit de jaren 80. Maar dat ging niet over haar eigen huwelijk. Want dat dachten toch wel veel mensen, dat het niet helemaal lekker ging tussen haar en haar nieuwe man. Want ze was nog niet zo lang getrouwd. Maar dat had er helemaal niks mee te maken. Little Lies bij Omroep Zeeland. Nou, ik kan in ieder geval wel vertellen dat dit liedje uit de jaren 80 komt. Maar wie zingt het en hoe heet het? Je hoort er zometeen meer over in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Donderdag de 28e mei met Direct en Soldier On.

Marshmallow en Kane Brown hebben er even gas op gezet. Miles on it. Welk liedje is dit? Nou, dat is natuurlijk, je had het al herkend, denk ik, What's Love Got To Do With It van Tina Turner. Daarmee kwam ze terug bij het grote publiek in de jaren 80. In eerste instantie vond ze het helemaal niks, dit liedje. Maar toen hebben ze er toch wat dingetjes aan verbouwd, waardoor het echt een Tina Turner plaat werd. What's

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt €200 miljoen boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar €35 miljoen verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
15: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
18: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
19: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
20: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

Best Fake Smile van James Bay bij Omroep Zeeland. Wie zijn er zoal jarig vandaag op deze 28e mei? Bekende namen: John Fogerty, de Amerikaanse singer-songwriter. Van de week nog gedraaid met Creedence Clearwater. Van de week nog gedraaid met Creedence Clearwater Revival. Hij is vandaag 81 geworden. Kylie Minogue viert vandaag haar verjaardag. Zij is 58. En ook Gladys Knight van Gladys Knight and the Pips. Tal van prachtige hits in de jaren 70. Viert vandaag haar 82e verjaardag.

Terug naar een mooi decennium, de jaren 80, met AHA en Take On Me. En dat liedje dat is ook nog wel heel erg populair bij de huidige jonge generatie. Op deze datum, 1988, trouwde Steve Tyler van Aerosmith met zijn Teresa. En het huwelijk hield uiteindelijk 17 jaar stand. Irene Cara bereikte in tal van landen de nummer 1 positie met haar hit Flashdance, What a Feeling, uit de gelijknamige film Flashdance. Het won later een Oscar en een Grammy en groeide natuurlijk uit tot een zeer populair liedje in de jaren 80. En de zanger van Depeche Mode, David Gann, overleefde een bijna fatale overdosis. Hij had cocaïne en heroïne tot zich genomen, kreeg een hartstilstand, maar artsen wisten hem gelukkig nog wel te reanimeren. Toen stonden trouwens wel alle seinen op rood en is hij gestopt met al die verslaving.

Het is een combinatie van de dancehit van Adamski met zanger Seal Killer en Papa Was a Rolling Stone. Die kennen wij uit de 1972 van The Temptations. George Michael. 2 voor de prijs van 1. Een medley was dat.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat in Zeeland is in de afgelopen 4 jaar toegenomen, met 10%. Het gaat met name over kinderen met concentratie- en gedragsproblemen die in het reguliere onderwijs niet de juiste ondersteuning krijgen. Bestuurder Frank van Es van OZEO maakt zich zorgen over de toename.
2: Ik vind het wel zorgwekkend. Als je kijkt dat het regulier onderwijs groeit niet of nauwelijks. Maar wij groeien als speciaal onderwijs wel. Dat betekent dat er relatief meer kinderen naar speciaal onderwijs gaat. En ja, vrijwel alle leerlingen die bij ons komen hebben toch een ervaringen achter de rug die minder prettig zijn. Omdat het onderwijs niet goed aansloot bij wat ze nodig hadden.
1: De verwachting is dat het aantal kinderen in het speciaal onderwijs ook de komende tijd nog toeneemt. De provincie waarschuwt voor een poepbacterie in het zwemwater bij het badstrand in Rittem. Vooral mensen met een slechte gezondheid moeten oppassen. Je kan er diarree, misselijkheid of lichte koorts van krijgen. Volgende week meet Rijkswaterstaat de waarde in het water bij Rittem opnieuw. Op andere zwemlocaties in Zeeland is de poepbacterie.

0: serie niet aangetroffen. Voor het eerst is een bruinvis die altijd in de Oosterschelde zwom gespot in de Westerschelde. Lang werd gedacht dat de Oosterscheldekering de bruinvissen tegenhield. Maar door een foto van een oplettende wandelaar is nu het tegendeel bewezen, zegt bioloog Annemiek Pot van Stichting Delta Bruinvis.
1: Ze kunnen er wel doorheen, maar het lijkt toch een bepaalde barrière te vormen voor de dieren. Dus ja, in beide gebieden is het normaal dat bruinvissen zitten. Maar dus dat er een dier de Oosterschelde in de Oosterschelde heeft gezeten en vervolgens in de Westerschelde wordt gezien. Dat is wel bijzonder en dat is nu voor het eerst met foto's aangetoond.
0: Een automobilist is vanmorgen na een aanrijding met een fietser op de Bluesroute in Middelburg doorgereden. De fietser moest met spoed naar het ziekenhuis. De politie is nu op zoek naar de automobilist en ook getuigen van de aanrijding. Die aanrijding vond rond 9:30 plaats. Het weer nog, het blijft vanmiddag vrij zomerweer met veel zon. Later kans op wat bewolking. De temperatuur loopt op tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elia.

Sade, een zangeres die eens in de 10, 15 jaar een nieuw album uitbrengt. En nu is het alweer een tijdje stil. Alhoewel ze wel wordt toegevoegd aan de Rock'n'Roll Hall of Fame ergens eind van dit jaar. En dit staat op het debuutalbum van Sade. Dat was ook eigenlijk de naam van haar band. En het was Smooth Operator.

Nile Rodgers, we kennen hem van zijn band Chic. Succesvol in de jaren 70. Heeft ook nog heel veel geschreven en geproduceerd voor andere artiesten. Waaronder bijvoorbeeld David Bowie. En hij stond ook nog eens een keer jaar geleden op de Brouwersdam. Deze deed hij samen met Tyla en Damiano David. Talk to

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes. Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
5: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
19: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
20: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

Ik heb laatst bij een kringloopwinkel ergens in Zeeland het cd'tje gekocht waar dit op staat. En dat is een prachtige plaat. Ja, ik ben nog iemand die af en toe nog wel eens een cd'tje meeneemt. En dan lekker met zo'n boekje en dergelijke. Teardrops van Womack en Womack. In het derde en laatste uur van deze donderdagse muziekmiddag. Zometeen Douwe Bob en Hanson. Maar is Rondé Never Been Better.

Ik zag laatst dat sommige mensen een t-shirt hebben met daarop Nirvana, de tekst. En dan een foto van deze gasten. Dat moet ongetwijfeld een grap zijn. Mbop van Hanson, die grote wereldhit van de heren. En dat was net op tijd, want daarna kregen ze de baard in hun keel.

Kim Carnes. In 1981 brak ze wereldwijd door met een cover van een liedje van Jackie DeShannon uit 1974. En dat was Bette Davis' Eyes. En Bette Davis is die wereldberoemde actrice met die priemende ogen. En zij is in 1989 overleden. Dus zij heeft het succes nog wel bewust mogen meemaken. En goed dat je erbij bent. Dit is Omroep Zeeland. Zo dadelijk gaan we even bijpraten over het laatste Zeeuwse nieuws.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. In Zierikzee moet een groot nieuw bedrijventerrein met een nieuw hoogspanningsstation komen. De komende 15 jaar kan het terrein wel 25 hectare groot worden. Dat is nodig om de groeiende vraag naar ruimte en stroom van bedrijven aan te kunnen, zeggen gemeenten en ondernemers. Maar omwonenden zijn kritisch.
2: Het is nu groen en het liefst zouden we het groen houden. Maar al die blokkendozen maakt het er vast niet mooier van, nee.
1: De gemeente Schouwen-Duiveland wil komende zomer een definitief besluit nemen over de komst van het nieuwe bedrijventerrein. Het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat in Zeeland is in de afgelopen 4 jaar toegenomen, met 10%. Het gaat vooral om kinderen met concentratie- en gedragsproblemen die in het reguliere onderwijs niet de juiste ondersteuning krijgen. Bestuurder Frank van Es van Ozeo maakt zich zorgen over de toename.
3: Ik vind het wel zorgwekkend. Als je kijkt dat het reguliere onderwijs groeit niet of nauwelijks. Maar wij groeien als speciaal onderwijs wel. Dat betekent dat er relatief meer kinderen naar speciaal onderwijs gaat. En ja, vrijwel alle leerlingen die bij ons komen hebben toch een ervaring achter de rug die minder prettig zijn. Omdat het onderwijs niet goed aansloot bij wat ze nodig hadden.
1: De verwachting is dat het aantal kinderen in het speciaal onderwijs ook de komende tijd nog toeneemt. De provincie waarschuwt voor een poepbacterie in het zwemwater bij het badstrand in Rittem. Vooral mensen met een slechte gezondheid moeten oppassen. Je kan er diarree, misselijkheid of lichte koorts van krijgen. Volgende week meet Rijkswaterstaat de waarde in het water bij Rittem opnieuw. Op andere zwemlocaties in Zeeland is de poepbacterie niet aangetroffen. En Westrock in Hulst neemt extra maatregelen tegen de verwachte hitte dit weekend. Het muziekfestival gaat morgenmiddag van start en dan worden er temperaturen van 30 graden verwacht.
4: We zorgen voor extra waterpunten, zodat mensen goed kunnen blijven hydrateren. In de binnententen komt airco te staan. Op het festivalterrein zelf komen schaduwdoeken, zodat je ook lekker buiten de zon kan staan. Bij de EHBO is er altijd gratis zonnebrand beschikbaar, dat iedereen zich ook goed in kan smeren.
1: Zondag is de laatste dag van het festival. Dan wordt het iets koeler, een graad of 22. Op het podium staan onder meer Deus, Gavin James, Bente en Antoon. Dan het weer nog van vandaag. Het blijft vanmiddag vrij zomerweer met veel zon. Later kans op wat bewolking. De temperatuur loopt op tot 27 graden.

0: Er staat een matige oostenwind. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elie.

0: The Beatles van een van de beste albums aller tijden. Revolver was dit, Good Day Sunshine. En Paul McCartney raakte geïnspireerd voor dit liedje door die plaat van The Loving Spoonful, Daydream. Rob Bakker is van de Zeeuwse Cultuuragenda. Rob, het is donderdag. Heb jij nog een tip voor ons?
1: Toonbeeld heeft een groepsexpositie, De Belevenis, in de Grote Kerk van Veer.
2: Muziek uit Zeeland.
0: En dat is muziek van de band van René Gilhoed uit Zonnemeren. Die band heet Vos. En dit is Thuis en

Het is donderdag 28 mei met Son Mieu op de radio met Morning. Zometeen, na vieren, dat begint de Zeeland Komt Thuis. De uitzending duurt tot 7 uur vanavond. Met Floris Jan, wat zit er in die uitzending? Zometeen na vieren, Zeeland Komt Thuis met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten en een belletje met iemand die verhuisd is vanuit Zeeland naar een andere plek in de wereld. En natuurlijk ook weer Zegt U Het Maar, de laatste keer deze week met een onderwerp vanaf 5:30 0118 45 9. Dat is het nummer dat je dan kan bellen. En natuurlijk ook een belletje met de Zeeuw van de Dag. Dus blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer raaien.
3: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Renault.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, het is 4 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Vertragingen in dit overzicht waar je langer dan 10 minuten stilstaat. Eerst op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid 6 kilometer. Je vertraging is daar bijna een kwartier. De A16, Rotterdam richting Breda. Voor Zevenbergse Hoek 12 kilometer en ruim een kwartier. En de A17 is de laatste in dit overzicht. Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer. Daar bijna 20 minuten. Sta je ergens anders stil in en rondom Zeeland is je vertraging minder dan 10 minuten.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
20: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping. Designed for life.
21: Ongediertebestrijding begint bij preventie. TRAAS Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar TRAAS.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
22: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
23: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
14: Het landschap bij Zierikzee dat dreigt te verdozen. Want omwonenden die zien straks een bedrijventerrein vol rechthoekige gebouwen niet zitten. Je hoort daar zo meer over in Zeeland komt thuis. En verder vandaag, het leerlingenaantal rondom het speciaal onderwijs, dat is de afgelopen 4 jaar hard gegroeid. Vooral het onderwijs bij de praktijkschool groeide het hardst. Het is zomer buiten, morgen doen we nog een schepje op die temperatuur erbij. Stefan van der Gijssen, die heeft zometeen de details. En zien we in het buitenland, Patrick Katsman is net terug van een werkbezoek in Zwitserland. In Italië, waar hij woont, aan het Gardameer. Dat is prachtig. Maar er is ook bloedheet. Er staan ook nog protesten gepland daar op in het land, in Italië. En daar kun jij misschien wel last van hebben de komende dagen. Nou. Hoe het in elkaar zit, hoor je deze middag in Zeeland komt thuis. 6 minuten over 4. Goed dat je luistert met muziek van Michael Oldfield.

0: Hetfields, Maggie Reilly en de Moonlight Shadow. Een nieuw bedrijventerrein dat de komende 15 jaar zo'n 35 voetbalvelden groot kan worden, staat Zierikzee te wachten. Het bedrijventerrein dat is gepland aan de zuidoostkant van Zierikzee. Het is nodig, zegt de gemeente, om aan de groeiende vraag naar ruimte van bedrijven te kunnen voldoen. Er komt ook een nieuw hoogspanningsstation in het gebied. Maar omwonenden die zijn bang dat hun leefomgeving voorgoed wordt verpest. Economieverslaggever Marcel de Kranen die sprak met Erik van Uffelen, die een groep van verontruste bewoners adviseert. Van Uffelen die vertelt wat het grootste bezwaar is tegen het plan.
1: Ja, vooral de schaal eigenlijk van het bedrijventerrein en de massaliteit. Ja, ik denk dat dat niet passend is bij de schaal van Zierikzee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we bedrijvigheid houden hier. Maar de omvang, het is zo'n ingreep in het landschap. Het is straks eigenlijk helemaal dichtgegooid vanaf de binnenstad gezien.
2: De gemeente zegt ja, er komt een soort dijk voor. Landschappelijk wordt het gemaakt. Het wordt eigenlijk een soort park.
1: Ja, park wil ik het niet echt noemen. Het is wel een beetje gekunsteld landschap. Dat zie ik ook als een park. Het is het inpakken, een klein strookje groen rondom het bedrijventerrein. Dat moet dan het zicht ontnemen. Maar er zitten ook bedrijven bij die juist in het zicht moeten komen. Zichtlocaties. En daar komen juist geen bomen omheen.
2: Want dat er iets moet gebeuren aan die bedrijvigheid, dat vindt u ook wel?
1: Als je ziet wat er de laatste jaren is bijgebouwd hier op Schouwen-Duiveland, dan zie je die behoefte niet zo sterk. Het zijn vooral opslagloodsen die erbij gebouwd zijn. Kleinschalige bedrijfsunits. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. En daar ben ik ook een beetje bang voor, dat als hier straks gebouwd gaat worden, dat het stapsgewijs gebeurt. En dat het heel lang een heel rommelig terrein is. En dat straks het groen het sluitstuk is van de begroting. En het misschien helemaal niet zo groen wordt als het nu op de plaatjes het eruit ziet.
0: Nou, zei Erik van Uffelen. Marcel de Kranen hier aangeschoven. Marcel, bewoners die hebben er dus weinig vertrouwen in.
2: Ja, veel mensen weten nog dat ooit het grote gebouw van Omoda werd opgeleverd. Dat was in 2014. Dan reed je er langs en dan dacht je, help, wat staat hier voor grote rechthoekige doos? Het wordt ook verdozing genoemd, hè, dat proces. Er staan nu al meer van dat soort gebouwen op die plek bij Omoda. Het bedrijf Park Zuid heet het daar officieel. Maar er komen er dus nog gebouwen bij. Luister maar naar wat de wethouder zegt, Jacqueline van Burg.
3: Ja, de bedrijfsgebouwen zijn natuurlijk niet meer zoals 40 jaar geleden. Het zijn echt wel forse gebouwen geworden. Hè? En je ziet nu ook Your Surprise natuurlijk ook zo groot. Dus ik verwacht geen kleine gebouwen. We krijgen ook een KV-station, wat natuurlijk ook een behoorlijke impact zal hebben.
2: Nou, je hoort het de wethouder zeggen. Ze wint er geen doekjes om. Komen er grote gebouwen in het gebied? En dan antwoordt ze, ja, er komen grote gebouwen.
0: Ja, maar die angst dat het erg lelijk wordt, zegt de wethouder daar ook van? Dat klopt?
2: Nee, zover gaat ze nou ook weer niet. Het wordt namelijk, en dat hoorde je net ook al eerder gezegd, het wordt een soort park. En het is ook niet zo, volgens haar, dat alles wordt volgebouwd.
3: Nee, het wordt niet helemaal volgebouwd. Dat mag ook helemaal niet meer in deze tijd. Vroeger had je bedrijventerreinen en dat was echt alleen voor bedrijven. Maar tegenwoordig moet je zoveel groen en zoveel waterpartijen dat het meer een parkachtige uitstraling krijgt dan een bedrijventerrein.
2: Ja, en ik wil niet cynisch overkomen, maar ik zeg dan altijd wel eerst zien dan geloven. Want op de tekentafel zie je bij die plannenmakerij altijd veel groen. Hè, want dat ziet er leuk uit op de tekentafel. Maar het is ook altijd het eerste wat in werkelijkheid sneuvelt. Want ja, groen is duur, moet onderhouden worden. Dus we zullen wel zien of het ook echt zo groen wordt als het nu bedacht is. Het nieuwe bedrijfterrein, dat in feite dus een grote uitbreiding is van de bestaande bedrijfterreinen, is wel nodig, zeggen ondernemers in het gebied en ook de wethouder.
3: We krijgen nu ook regelmatig aanvragen en we hebben gewoon geen bedrijfsgrond. Dus dat is echt dramatisch.
2: September moet de gemeenteraad hier een beslissing over nemen. Wat gebeurt er voor die tijd nog? Kunnen mensen nog inspraak geven en zo?
3: Ja, het ligt momenteel ter inzage tot 1 juni. En dan mogen mensen ook zienswijzen indienen op het hele plan.
2: Ik vind het vrij snel, want het is toch al over een paar maanden dat er een besluit komt. En we zitten nu nog in de fase van, het kan hier die kant op, het kan die kant op. Gaat dat gehaald worden?
3: Ik ga ervan uit dat het gehaald wordt. Ja. Dus wordt doorpezen.
2: Nou, nog 1 dag dus kunnen ongeruste burgers hun zienswijze indienen, zoals dat tegenwoordig heet. Vroeger heette dat gewoon bezwaarschriften. En volgens mij doet dat woord wat meer recht aan waar het inhoudelijk eigenlijk om gaat. Hè? Want je maakt bezwaar tegen het bestaansplan. Maar goed, dat is wel een beetje een semantische discussie misschien. Wel duidelijk is dat de gemeente haast heeft, want er is al heel lang gewacht. Dat kwam onder andere door een zaak die omwonenden had aangespannen bij de Raad van State. Maar goed, begin dit jaar is beslist in het voordeel van de gemeente. En ja, als nu het plan wordt goedgekeurd deze zomer en daar sturen ze helemaal op aan, dan kan dat bedrijventerrein worden aangelegd.
0: Oké, Marcel de Kranen, dankjewel.

0: Stars hoorde je I Just Might. Ruim 4:15 geweest. Snel voor het weer naar Stefan van der Gijs. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Met wederom een prachtige zomerse dag, hè?
1: Ja, het was weer een mooie zomerdag vandaag met volop zonneschijn. De hoogst gemeten temperatuur in Nederland had weerstation Westdorpen met daar een temperatuur van 27,5 graden. Maar ook Wilhelminadorp deed goed mee vanmiddag, 26,8 graden. En staat vooralsnog op een derde plaats. Nou ja, de warmte was wel enigszins uit te houden vanmiddag door een lage luchtvochtigheid. Maar dat wordt morgen toch wel heel anders. En dan wordt het zelfs drukkend warm. Nou, vanavond en komende nacht is het droog. Trekt ook af en toe wel wat bewolking over. Het wordt een warme nacht. Temperaturen komen niet of nauwelijks onder de 18 graden. Nou, dat is ook niet echt ideaal om in te kunnen slapen. Ja, en die warme nacht, dat is ook de opmaat naar een warme en benauwde vrijdag. Morgen dus wel een hoge luchtvochtigheid. Ja, en die middagtemperaturen, die komen flink hoog uit morgenmiddag. Zo tussen de 28 en lokaal tropische waarde van 30 graden. Maar het zal door die hoge luchtvochtigheid ongetwijfeld ook warmer aanvoelen. Nou, er zit morgen ook wel wat bewolking in de lucht. Dus het is niet meer zo stralend zonnig als vandaag. En vooral wat dieper Zeeland in, zou een enkele regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Maar grotendeels lijkt het toch wel bij ons droog te blijven. Nou, zaterdag is er geregeld ruimte voor de zon. Blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt voorlopig ook de laatste zomerse dag met temperaturen van 25 graden of meer. Want vanaf zondag, ja, dan gaat die wind draaien naar het westen. En dat zorgt voor lagere temperaturen. Zondag nog wel zo'n 22 graden met kans op een bui. Maar volgende week, ja, dan wordt het toch wel wisselvallig met lagere temperaturen. Van tijd tot tijd buien. Ja, en dan wordt het woensdag nog maar nauwelijks 20 graden.
0: Oké, Stefan van der Gijs, dankjewel. Vier vertragingen gemeld op de weg, de A4 om te beginnen. Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid. 9 kilometer, daar ruim 10 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug. Je vertraging ook zo'n 10 minuten, ruim 10 kilometer file daar. De A17 Rozenau richting Dordrecht voor Knoop het Klaverpolder. 5 kilometer, daar bijna een kwartier. En de A59 Knoop het Zonzeel richting 's-Hertogenbosch voor Made 6 kilometer. Daar een kleine 10 minuten optellen bij je reistijd.

0: Brackenbomen en Skin, even kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Het gaat onder andere over een heel groot diner dat gisteravond plaatsvond in Amsterdam. Eerst naar het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen. Dat is de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar ondanks de daling is deze longarts niet tevreden. Nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen eraan blootgesteld. En dat kan heel gevaarlijk zijn.
1: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
0: Het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Het kost nu nog €1,40 en het wordt straks €3,25. Maar dat kan niet anders, zegt PostNL.
2: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post, dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen 2 dagen willen bezorgen.
0: Ja, maar als je de rouwpost dus binnen 1 dag wil laten bezorgen, dan ben je straks dus duurder uit. En een groot diner in Amsterdam in de buitenlucht. Aan tafels van in totaal bijna 1 kilometer lang. Compleet uitverkocht met honderden mensen die daar €250 voor betaalden. En er waren ook veel asielzoekers uit het hele land bij. Het diner dat was georganiseerd door Refugee Company. Om te laten zien dat Nederland minder verdeeld is dan dat we misschien denken.
3: Heel leuk. En het is vooral heel gezellig dat je hier met z'n allen bent. Zoveel mensen samen. Om te laten zien dat we de wereld samen veel leuker kunnen maken.
4: Mijn buurman, die komt uit Soedan.
5: Ja, dus, Soedan, ja.
4: En hij liet mij zien waar hij woont en waar wij nu zitten in Amsterdam. Waar Loosdrecht is, waar hij nu woont. Waar Kortehoef is, waar ik woon. Dus dat delen we met elkaar.
0: Ja, mooi. De ruim €200.000 die is opgehaald met het evenement. Die gaat naar een stichting die zich inzet voor onder meer taalonderwijs op AZC's. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen Carlijn de Splinter met een update van het laatste Zeeuwse nieuws. En we reizen zometeen af naar Italië. Ciao tutti. Patrick Katsman, de Zeeuw in het buitenland. Zometeen.

0: mag zijn.
1: Mijn meesters, voor je een levenslang. Dit is Omroep Zeeland op je donderdagmiddag. Hoorden we net al van Stefan van der Gijs. Het gaat weer warm worden morgen. In Italië schijnt het ook heel warm te zijn bij onze Zeeuw in het buitenland, Patrick Katsman. Zijn verhaal hoor je zometeen en Carlijne Splinter, die praat je zometeen bij. Het laatste Zeeuwse nieuws heeft ze voor je binnen een minuut.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 4:30 exact, het Zeeuwse nieuws van Carlijne Splinter. Krijg je dat. Carlijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het Watersnoodmuseum moet de financiële administratie verbeteren. Anders geeft de provincie geen subsidie meer. Het museum krijgt jaarlijks tonnen aan subsidie. Maar volgens de provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland is het onduidelijk waar dat geld precies aan wordt besteed. Het museum werkt aan verbeteringen. Zo moet er een duidelijk projectplan met een sluitende begroting komen. De man uit Vlissingen die in februari zijn eigen huis en auto in brand stak, blijft nog zeker 3 maanden in de gevangenis. Een psycholoog en psychiater gaan de man onderzoeken. Bij de brand raakten 4 woningen beschadigd, 2 daarvan zijn onbewoonbaar verklaard. In Zierikzee moet een groot nieuw bedrijventerrein met een nieuw hoogspanningsstation komen. De komende 15 jaar kan het terrein wel 25 hectare groot worden. Dat is nodig om de groeiende vraag naar ruimte en stroom van bedrijven aan te kunnen, zeggen gemeenten en ondernemers. Maar omwonenden zijn kritisch.
8: Het is nu groen en het liefst zouden we het groen houden. Maar al die blokkendozen maakt het er vast niet mooier van, nee.
7: De gemeente Schouwen-Duiveland wil komende zomer een definitief besluit nemen over de komst van het nieuwe bedrijventerrein. En Vestrock in Huls neemt extra maatregelen tegen de verwachte hitte dit weekend. Muziekfestival gaat morgenmiddag van start en dan worden er temperaturen van 30 graden verwacht.
9: We zorgen voor extra waterpunten, zodat mensen goed kunnen blijven hydrateren. In de binnententen komt airco te staan. Op het festivalterrein zelf komen schaduwdoeken, zodat je ook lekker buiten de zon kan staan. Bij de EHBO is er altijd gratis zonnebrand beschikbaar, dat iedereen zich ook goed in kan smeren.
7: Zondag is de laatste dag van het festival. Dan wordt het iets koeler, een graad of 22. Op het podium staan onder meer Deus, Gavin James, Bente en Antoon. Dan het weer van vandaag. Het blijft fraai zomerweer met veel zon. Later kans op wat bewolking. De temperatuur ligt rond de 26 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en er trekt wat bewolking over. De nacht verloopt warm met zo'n 18 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel, Carlijn. Eens kijken op de weg. Daar zijn vertragingen gemeld op de volgende wegen. De A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaat 2 kilometer. Daar is je vertraging bijna 10 minuten. De N256 Goes richting Zierikzee. Voor de aansluiting met de N59 2 kilometer. Daar is je vertraging 6 minuten op dit moment. De A4 dan, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid 9 kilometer. Daar is je vertraging ruim een kwartier. En nog 1 melding die staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 12 kilometer. Daar is je vertraging bijna 20 minuten op dit moment.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Dit is Omroep Zeeland. Altijd na 4:30 strijken we ergens neer op deze planeet om eens te kijken hoe het is bij een Zeeuw in het buitenland. In dit geval is dat Patrick Katsman. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Net terug volgens mij weer van het zakelijke reizen. Waar ben je deze week geweest?
1: In Zwitserland en een heel klein beetje Duitsland.
0: Heel klein beetje? Gewoon doorheen gereden dan per ongeluk? Of?
1: Nee, een klant ongeveer 10 kilometer vanaf de grens met Zwitserland.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat was een kort bezoekje.
0: Bliksembezoek aan Duitsland. Nu weer terug in Italië, bij het Gardermeer waar je woont. Is het daar ook zo warm als dat het hier is?
1: Het is nu 30 graden en er hangt een hele grote zwarte wolk.
0: Oh.
1: Hiernaast mij.
0: Dus er gaat wel iets gebeuren.
1: En die gaat heel waarschijnlijk gaat die net voorbij trekken.
0: Oh.
1: Of net niet.
0: Vind je het jammer of zeg je nou, ach, het had best gemogen?
1: Nee, zo erg is het nog niet hoor. Dat zal nog wel een paar maandjes duren dat ik zeg van laat het nou maar een keertje regenen. Maar het is nog niet zo lang heel warm.
0: Want hoe warm wordt het dan gemiddeld in de zomer daar bij dat Gardermeer?
1: Nou, gemiddeld is het eigenlijk wel altijd rond de 30 graden.
0: Toch wel, ja.
1: En het kan ook 40 zijn.
0: Dat lijkt me dan wel pittig, toch?
1: Dan wordt het aan de pittige kant, ja.
0: Moet je een zwembad op gaan zoeken. Jij zit veel op de weg, Zwitserland, Duitsland. Dan maak je, neem ik aan, ook wat dingetjes mee op die weg.
1: Ja, zeker. Maar het was, ik was gelukkig er op tijd voorbij, want ik... Ik kwam voorbij de snelweg van Oostenrijk naar Italië. Mm-hmm. De Brennerpas, de bekende Brennerpas.
0: Ja.
1: En die gaat dicht zaterdag vanwege een protestmars. Voor de luchtkwaliteit, voor de omgeving daar. En van 11 uur tot 7 uur 's avonds gaat de A22, de Brennerpas, de enige doorgangsroute van Oostenrijk naar richting Verona.
0: Oh.
1: Die gaat dicht. En het wordt een enorme chaos. Dus als er mensen luisteren die naar Italië op vakantie moeten, de Brennerpas is zaterdag dicht.
0: Kijk, naar Zeeuw en buitenland ook verkeersexpert inmiddels. Hey, maar wat vind je daarvan dat dat gaat gebeuren?
1: Ja, ik ben aan het bedenken wat eigenlijk de bedoeling is. Van ja, die weg die ligt er en er zijn eigenlijk weinig alternatieven.
0: Mm-hmm.
1: Je kan over de Resia-pas, dat is... een heel stuk om en het is eigenlijk gewoon een bergpas. Het is een vrij brede weg, maar daar kan ook niet heel veel verkeer overheen. En anders moet je over Udine, dat is... ik denk dat 300 kilometer om is of zo.
0: Ja, een behoorlijke omreis natuurlijk. Oh, maar de chaos dus, denk jij, wat dit allemaal gaat worden?
1: Ja, dat wordt een enorme chaos. Vooral, er zijn geen alternatieven. Er is een parallelweg, dat is gewoon een provinciale weg. En die gaat ook dicht. De autoriteiten die hebben gewoon gezegd van... kijk, die snelweg is dicht. Als iedereen over die provinciale weg moet... dan wordt dat nog een grotere chaos. Dus die gaat ook dicht. Dus ik kan gewoon helemaal geen kant meer op.
0: Oké, dus ik kan me voorstellen dat het weekend... is gewoon lekker thuis blijven het komende weekend dan.
1: Ja, dat was sowieso al de planning, maar...
0: Dan word je gedwongen ook een beetje.
1: Daarmee zeker. En het is dinsdag hebben we dag van de Republiek. Dan is het feest, dus heel veel Italianen die gaan een weekendje weg. Dus ik denk dat ze het nog expres hebben gekozen ook.
0: Och, ja. Oké, chaos dus daar op de wegen richting Verona. Hou daar rekening mee. Dus goede tip van jou, Patrick Katsman. Verder nog mooie dingen in het verschiet de komende dagen in het weekend?
1: Nou, mijn ouders die zijn maandag aangekomen. Dus ik heb mijn ouders op de camping in Peschiera. Dus dat is gezellig.
0: Leuk. Dus de kinderen zijn daar heel volop aan het zwemmen, gok ik.
1: Ja, inderdaad. Die hebben nu nog eventjes school. Daarna krijgen ze vakantie. Dus dat is leuk. Ik heb ze maandag van het vliegveld opgehaald. En dan dinsdag direct naar Zwitserland. Nou ja, dat was maar twee dagjes tussen.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, gezellig. Lekker naar de camping. Van de gezelligheid van je ouders genieten. En houd dus rekening met die chaos. Nog maar een keertje gezicht daar dus. Patrick Katsman, onze Zeeuw in het buitenland. Dank voor dit moment. En geniet van het mooie weer dan.
1: Ja, dankjewel.

Nederland, het is bijna 16:45. Het gaat zo meteen over de groei die te zien is in het speciaal onderwijs. Hoe dat precies in elkaar zit, hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar Zegt u het maar. Om 17:30 gaan we het hebben, namelijk over voetbal. Twee Zeeuwen op het WK. Een bijna kampioen in de tweede divisie en een kampioen in de derde divisie natuurlijk met Kloetingen. Het Zeeuws voetbal, dat is groter dan ooit misschien wel. Alleen een profclub, die ontbreekt nog. Wat denk jij? Moet Zeeland weer een profclub krijgen? En zo ja, op wat voor manier dan? Je kunt zo meteen reageren in, zegt u het maar, op deze stelling. Gaan we er zo meteen over uitgebreid in gesprek. Eerst even kijken op de weg. Wat gebeurt daar? Je staat stil op de volgende wegen. Tenminste, dit zijn de vertragingen in het overzicht van 10 minuten of langer. De A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaad, 4 kilometer. Daar zo'n 10 minuten op dit moment. De N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 4 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. De A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide, 6 kilometer. Daar ook 10 minuten vertraging. En de laatste in dit overzicht is de A16. Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer. Daar ruim 20 minuten vertraging. Zijn je ergens anders stil in of buiten de provincie, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

0: Free. Raccoon hoorde je in Took a Hit. Op de school voor speciaal onderwijs, het Odyssee College in Goes, merken ze dat het aantal leerlingen groeit. Odyssee College had 4 jaar geleden nog 335 leerlingen, dit jaar 385. En de klassen die raken zo vol dat ze komend schooljaar 3 nieuwe brugklassen beginnen.
1: We zien dat de klassen vollopen. We krijgen steeds meer aanmeldingen. Vooral onderaanmeldingen in het VSO. Het SO, dat is het basisonderwijsgedeelte wat we ook hebben. Dat is redelijk stabiel. Maar vooral in het VSO, de brugklassen, daar zien we ieder jaar weer een behoorlijke toename van leerlingen.
2: En hoe kan dat?
1: Dat zijn leerlingen die een prikkelarme omgeving nodig hebben. Nabijheid van leerkrachten. En dat is lastig in het regulier voortgezet onderwijs.
2: En hoe vangen jullie die meerdere aanmeldingen op?
1: Tot nu toe lukt dat altijd. Dus voor komend schooljaar gaan we weer extra brugklassen gaan we starten. En dat betekent ook weer nieuwe leerkrachten. Om toch zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen.
2: Er is dus een groei. En wat voor leerlingen ziet u dan vooral binnenkomen in de brugklas?
1: Ja, veel van onze leerlingen die hebben moeite met de executieve functies. Dus dan moet je denken aan de dirigent van het brein. Dus het plannen, het organiseren van opdrachten. De sociale interactie met andere leerlingen. Maar ook met volwassenen. En daar kunnen wij dan net wat extra ondersteuning in bieden.
2: Kunnen jullie die extra leerlingen ook opvangen? Hebben jullie daar genoeg handjes voor?
1: Tot nu toe is dat altijd gelukt. Maar we merken ook gebouwtechnisch dat het allemaal steeds lastiger wordt. Dus meer leerlingen betekent meer klassen. Ja, we hebben dan wel lokalen nodig. Maar naast de lokalen hebben we bijvoorbeeld in het VSO, want we hebben VMW basis tot en met HAVO, hebben we dan bijvoorbeeld ook vakdocenten weer nodig. Gymcapaciteit, schoolpleincapaciteit. En daar lopen we nu echt tegen de grens aan.
2: Jullie gaan al voor komend schooljaar extra brugklassen starten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Op elke locatie gaan we een extra brugklas krijgen. Dus we hebben 3 locaties. 1 in Vlissingen, 1 hier in Goes en een locatie in Kloetingen. En het vermoeden is dat we dus 3 extra brugklassen moeten gaan openen op elke locatie 1.
2: Dat is toch best wel wat?
1: Dat is behoorlijk. Toen ik 4 jaar geleden hier kwam werken hadden we 335 leerlingen. En we zitten inmiddels op 385 leerlingen.
0: Nou, de middelbare school in Goes mochten we geen leerlingen interviewen. Maar dus wel de directeur, Rob Landa, in gesprek met onze verslaggever Eva van der Welen.

0: Bijna 5 uur, waar we het zo meteen gaan hebben over waterzanden. Waarom is de bouw daar ineens gestopt? En het Watersnoodmuseum, waar geeft dat museum eigenlijk de subsidie aan uit? Wat ze krijgen van de provincie? We bespreken het zo meteen met Barbara Omen, want er moet iets veranderen met de administratie daar bij het museum. En natuurlijk zegt u maar zo meteen na 5 uur... Omroep Zeeland.
1: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen.
13: Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden... met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met vertragingen waar je 10 minuten of langer stilstaat. De A4 om te beginnen, dat is Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid een file van 7 kilometer. Daar bijna een kwartier. A17, Rozenau richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer, 10 minuten. En op de A16, daar staat ook een vertraging. Ja, ben je ook iets langer dan 10 minuten onderweg. Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht zo'n 10 kilometer. File. Laatst in dit overzicht is de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Voor Breda-West 8 kilometer en 10 minuten vertraging daar ook op dit moment.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
22: 24 juni, demodag van raamfietsen.
23: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
24: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Waar gaat de subsidie van 4 ton die het Watersnoodmuseum krijgt eigenlijk naartoe? Nou, de provincie die vraagt daarnaar omdat de administratie tekort zou schieten van het museum. Barbara Omen die reageert er zo op in Zeeland komt thuis. Verder vandaag een nieuw hoofdstuk in het hoofdpijndossier wat Waterzanden heet. Door een conflict tussen de ruwbouwondernemer en de projectontwikkelaar wordt er al sinds Pasen niet meer gebouwd aan het project. De Festrock gaat morgen van start. Maar hoe bereidt het festival zich eigenlijk voor met een warm weekend in het vooruitzicht? Zometeen hoor je daar meer over. 6 minuten over 5. Een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. Het Watersnoodmuseum in Ouwekerk moet zijn administratie op orde brengen, eist de provincie. Zo is het volgens de provincie onduidelijk waar de jaarlijkse provinciesubsidie van 4 ton aan besteed wordt. Ook is onduidelijk over de scheiding tussen projecten en vaste taken. Daar zou dan ook onduidelijkheid dus over zijn. Ik praat over met de directeur van het Watersnoodmuseum, Barbara Omen. Goedemiddag.
27: Goedemiddag, dag Michiel.
0: Schok u van deze uitkomst?
27: Nou, ik schrok over de manier waarop het in de pers komt. Want dit gaat over het verleden. Dus het is eigenlijk het Watersnoodmuseum moest de administratie op orde brengen. En het was niet duidelijk waar een deel van het geld aan besteed werd. Dat ging over 2024 en dat is vorig jaar in 2025 rechtgezet. Dus wat ik jammer vind is dat het een beetje nu klinkt alsof het over het hier en nu gaat. En het gaat echt over het verleden.
0: Ja, ja, maar dan kunt u zich dus vinden in die resultaten van het onderzoek uit het verleden.
27: De provincie heeft in 25 onderzoek laten doen over de periode tot en met 2024. En daar waren van sommige gelden was niet duidelijk. Vooral projectadministratieuren gingen dan over. Die waren niet duidelijk bijgehouden. En wat er toen is gebeurd vorig jaar is dat we in gesprek zijn gegaan met de provincie. Ik zeg maar ik was toen nog geen directeur, maar zeg maar mijn voorganger. Ja. En met de provincie hebben afgesproken dat alles wat we niet konden hardmaken, dat we dat ook niet zouden declareren. Dus we hebben als Watersnoodmuseum over 2024 uiteindelijk 50.000 euro minder gekregen, over vorig jaar 100.000 euro minder. En zo hebben we samen met de provincie heel netjes schoonschip gemaakt vorig jaar.
0: Ja. Wat doet dan dit nu, dit nieuws, wat doet dat dan met het museum en de mensen daar?
27: Nou, ik vind het heel jammer, omdat we dus zo samen vorig jaar ten eerste schoon schip hebben gemaakt. Ja. Ook daarbij dus een deel van de subsidie vorig jaar en over het jaar daarvoor niet hebben gekregen. Dat verklaart ons tekort over vorig jaar voor een deel.
0: En, ja, want dat tekort zou 6 ton zijn, toch? Over 2025.
27: Ja, en daar zit dus ook 150.000 bij die we van de provincie zouden krijgen, maar niet hebben gekregen. Omdat we zeiden, we willen het nu netjes, helemaal netjes krijgen. Ja. En daarnaast waren er allerlei aanbevelingen en eisen die de provincie stelde in het verleden. En die zijn in 2025 allemaal opgevolgd. Dus we hebben nu een controller, we hebben een hele nette urenadministratie. We scheiden die twee kostenlijnen, projecten en structurele middelen. Dat is allemaal al voor mijn tijd ingezet. En dat hebben we nu gewoon op orde. En daar hebben we ook op het moment helemaal geen gesprek over. We zijn nu gewoon samen goed vooruit aan het kijken.
0: Ja. Ja, dus vooral richting die toekomst aan het kijken. Maar ik noemde dat al even, dat tekort wat verwacht wordt dan over 2025 van 6 ton. Wat betekent dat voor het museum?
27: Nou, dat is natuurlijk een hele hoop geld die we uit onze reserves moeten halen. En dat zullen we in de komende jaren moeten aanzuiveren. Dat heeft te maken met dus de boel op orde krijgen, dat bedrag. Dus, die 150.000 euro die we uiteindelijk niet hebben zeg maar gedeclareerd bij de provincie. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld het aanstellen van een controle. Een professionaliseringsadvies. Dus al die dingen die we ook moeten doen. Hè? Want ik ben het er helemaal mee eens. Als je zoveel belastinggeld krijgt, dan wil je dat de boel op orde is. Dus al die, maar die dingen die hebben we vorig jaar ingezet. En ja. Maken ook wel dat het tekort over vorig jaar. Maar het is allemaal toch wel oud nieuws in de zin dat we nu die boel op orde hebben. We hebben nogmaals controle, projectadministratie, et cetera. Ja. En we zijn ook samen met de provincie nu heel goed. We krijgen positieve feedback op onze subsidieaanvraag. Ze zeggen fijn hoe jullie het nu opstellen over 26. Dus in die zin zijn we samen gewoon weer op goede voet.
0: Ja, precies. En kijk het richting de toekomst dus inderdaad. Oké, dank eventjes voor die uitleg. Barbara Omen, directeur van het Watersnoodmuseum. Dank voor dit moment.
27: Graag gedaan.
0: Ja, er was al veel te doen om de bouw rond het nieuwe dorp Waterzanden. En er komt toch geen golfbaan. De jachthaven zou kleiner worden dan beloofd. Nu is er een nieuwe toevoeging aan het dossier. Verslaggever Pim de Visser die sprak daarover met een gedupeerde koper.
1: Het Dit is hoe het hier nu zou moeten klinken in Waterzanden. Maar niks is minder waar. De bouw ligt helemaal stil. Een deel van de appartementen en huizen is al afgebouwd. Maar een aantal, die moeten nog gebouwd worden. Pieter Josiassen, koper van een appartement hier. Wat is uw situatie?
2: We hebben een appartement gekocht hier in Waterzanden. Die is bedoeld voor mijn schoonvader om uiteindelijk in te gaan betrekken. En de bouw is intussen al best wel lang bezig. En heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen nu.
1: Wat is er precies aan de hand?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat wilden wij ook graag weten. Mijn schoonvader doet heel vaak een rondje hier in Walsoorden. Hij woont hier vlakbij. En hij merkt dat er eigenlijk vanaf rond de Pasen helemaal geen bouwactiviteiten meer zijn in het project. En sindsdien proberen wij via verschillende instanties te achterhalen wat er nu precies aan de hand is. En het is nog steeds een beetje onduidelijk. Er schijnt ergens een conflict te zijn. Maar wat daar precies aan de hand is een beetje onduidelijk.
1: Ik kreeg er geen reactie op, hè, begreep ik.
2: Nee, het is lastig om mensen informatie te krijgen. De gemeente, het wordt natuurlijk gebouwd in de plaats van de gemeente Hulst. Daar is het ook erg lastig. Ben ik ook al 4 weken lang bezig om antwoord te krijgen. En ook de organisatie Zabra is ook niet heel erg scheutig in communicatie.
1: Zabra is de projectontwikkelaar die ons geen reactie wil geven. De gemeente Hulst doet dat wel. Die zegt dat de samenwerking tussen Zabra en een bouwondernemer niet liep zoals verwacht. En dat daarom de bouw is stilgelegd. Nou, Pieter, wij staan nu in Waterzanden. Er zijn een hoop appartementen al af. Die zien er hartstikke gelikt uit. Er staan een aantal huizen. Maar er missen hier nog wat appartementen. Wat zien we hier eigenlijk voor ons?
2: Ja, we zien één gedeelte van Waterzanden wat nog volop in aanbouw is. Alleen ja, volop in aanbouw, maar dan zonder activiteit op dit moment.
1: Al zagen we net wel een paar bouw, een paar mannen lopen, maar...
2: Ja, het was meer van de beveiliging volgens mij, die het terrein nog bewaken. Maar in ieder geval, bouwactiviteiten zijn er niet, zoals je ziet hier. Het is echt heel stil.
1: Er staan hier 2 hele grote kranen, staan hier een hoop stenen. Maar er gebeurt eigenlijk weinig mee, zien we. Het is hier een prachtig uitzicht op het water. Het is hier heerlijk wonen, denk ik.
2: Het is hier fantastisch. We hebben net weer hele grote MSC-schepen voorbij zien komen, die vanuit Antwerpen komen. Het ligt hier heerlijk. Je ziet aan één kant de jachthaven. Je ziet Zuid-Beveland keurig liggen. Ja, het is een fantastische plaats. Alleen nu nog even wachten tot het klaar is.
1: Projectontwikkelaar Zabra hoopt snel een nieuwe ruwbouwaannemer te vinden. Dat laat de gemeente ons in een reactie weten. En daarbij laat de gemeente ons weten dat ze hopen dat de bouw snel en kwalitatief verder kan. De schoonvader van Pieter kan niet wachten om in zijn nieuw appartement te trekken.
3: Ik ben 80 jaar en zoveel tijd heb ik niet meer. Dus ik heb eigenlijk wel een beetje haast.
0: En de schoonvader van Piet die zegt dus dat het project voor hem haast heeft. En de gemeente die hoopt dat het probleem dan ook snel opgelost wordt.

0: De tekst is Midnight Runners. Come on, Eileen. 16:45 is het geweest. Voor het weer gaan we naar Stefan van de Gijzen. Wederom een zomerse dag. Stefan, hoe gaan we die zo meteen afsluiten?
1: Nou, vanavond en komende nacht is het droog. Trekt ook af en toe wel wat bewolking over. Het wordt een warme nacht. Temperaturen komen niet of nauwelijks onder de 18 graden. Nou, dat is ook niet echt ideaal om in te kunnen slapen. Ja, en die warme nacht, dat is ook de opmaat naar een warme en benauwde vrijdag. Morgen dus wel een hoge luchtvochtigheid. Ja, en die middagtemperaturen, die komen flink hoog uit morgenmiddag. Zo tussen de 28 en lokaal tropische waarde van 30 graden. Maar het zal door die hoge luchtvochtigheid ongetwijfeld ook warmer aanvoelen. Nou, er zit morgen ook wel wat bewolking in de lucht. Dus het is niet meer zo stralend zonnig als vandaag. En vooral wat dieper Zeeland in zou een enkele regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Maar grotendeels lijkt het toch wel bij ons droog te blijven. Nou, zaterdag is er geregeld ruimte voor de zon. Blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt voorlopig ook de laatste zomerse dag met temperaturen van 25 graden of meer. Want vanaf zondag, ja, dan gaat die wind draaien naar het westen. En dat zorgt voor lagere temperaturen. Zondag nog wel zo'n 22 graden met kans op een bui. Maar volgende week, ja, dan wordt het toch wel wisselvallig met lagere temperaturen. Van tijd tot tijd buien. En dan wordt het woensdag nog maar nauwelijks 20 graden.
0: Oké, dankjewel Stefan. Melding van een ongeluk op de A58. Vlissingen richting Bergen op Zoom voor de afrit Ierseke. Linkerrijstrook is daar dicht. Levert een file op van 4 kilometer. 10 minuten is je vertraging. De A4 dan, Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid. 7 kilometer, daar bijna een kwartier. En de N57, Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 3 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten. 6 jaar cel is er geëist tegen een 19-jarige verdachte voor de nachtelijke schietpartij op 22 juni vorig jaar. Dat was vlakbij het Bellamy Park in Vlissingen. Hij wordt verdacht van poging moord samen met een minderjarige verdachte. Mark van Leijden, je was daar net bij. Die zaak, is dan duidelijk wat de strafeis tegen die minderjarige verdachte is?
2: Nee, die zaak is vanmorgen geweest voor de rechtbank. En dat is een minderjarige zaak, dus dat betekent jeugdstrafrecht. En ook nog eens achter gesloten deuren, dus daar mogen wij als media niet bij zijn. Hij wordt wel verdacht inderdaad van het schieten, dat zou hij ook hebben toegegeven. En de 19-jarige verdachte die vanmiddag voor de rechtbank stond, die bestuurde de fatbike waarop beide zaten die nacht dat die schietpartij plaatsvond.
0: Ja, want laten we even teruggaan naar die nacht. Wat is daar gebeurd?
2: Nou, vlak voor 4 krijgt de politie een melding dat er iets is gebeurd voor Club B op de Nieuwe Dijk. Ook vlakbij de Vrienden van Vlissingen is dat, een nachtcafé. Je hebt er ook vlakbij de Ruiterplein, dat is een klein pleintje. Daar is ook een viskraam op de neergezet. Die staat daar permanent. En dat is allemaal vlakbij een kleine jachthaven. Nou, daar zit het slachtoffer een sigaretje te roken. Hij viert zijn verjaardag in Club B. Is even naar buiten gelopen om die sigaret dus te roken. Lopen allemaal mensen op straat. Op een gegeven moment komen er 2 jongens op een fitbike voorbij rijden. En die herkennen het slachtoffer. Nou, een van die 2 op die fatbike, de minderjarige, en zijn familie hebben namelijk een conflict met dat slachtoffer. Die jonge knul lijkt vervolgens moed te verzamelen, want de 2 rijden even weg een zijstraatje in. Waarbij die jonge knul even afstapt en even tegen de muur aan gaat staan en vervolgens weer opstapt. Hij heeft ook nog eens in een tasje een geladen vuurwapen bij zich. Nou, de 2 besluiten terug te rijden naar het slachtoffer, linea recta. De minderjarige stapt af. En op dat moment beseft het slachtoffer dat ze voor hem komen. Nou, die staat op, provoceert, loopt met zijn armen gespreid naar die jonge schutter toe en roept tot 2 keer toe, schiet dan, schiet dan. En vervolgens doet de minderjarige dat van een afstand van een kleine 2 meter.
0: Ja, en het slachtoffer wordt dan dus geraakt?
2: Ja, hij wordt in de buik geraakt en er is een afketsen op zijn borst. Volgens de officier van justitie nam de jongeman daarbij het risico op de dood van het slachtoffer. En omdat er ook nog bezinning is geweest volgens hem, bij dat afstappen in dat steegje vooraf, zou er ook sprake zijn dus van een vooropgezet plan, dus poging moord.
0: Ja, en dat geldt dan alleen voor die minderjarige schutter?
2: Nou, dat vindt de advocaat van de 19-jarige verdachte inderdaad. Maar de officier is daar weer niet mee eens. Die vindt dat de 19-jarige verdachte niet steeds hetzelfde heeft verklaard. Ook nog eens op de hoogte was van het conflict. Zelfs het slachtoffer zou hebben aangewezen. Dus vandaar ook medeplichtig aan poging tot moord.
0: Die 19-jarige, die is direct aangehouden die nacht?
2: Nee, dat is pas later gebeurd. Enkele dagen na dit schietincident, want er waren nog meer feiten waarvoor hij terecht stond, bedreigde hij zijn ex-vriendin en vernielde ook een aantal dingen bij haar moeder. Zij wisten trouwens dat hij een vuurwapen in zijn bezit had en deden uit angst vervolgens aangifte. Nou, hij is vervolgens in september aangehouden. Heeft 9 maanden, bijna 10 maanden vastgezeten. Is sinds maart dit jaar weer vrij, maar dan wel met een enkelband.
0: Ja, en binnenkort dus mogelijk langdurig de cel in.
2: Ja, dat kan zomaar gebeuren. Over 2 weken wordt dat allemaal duidelijk. Op 11 juni doet om 12:30 de rechtbank uitspraak. En dat is dan ook gelijk in de zaak van de minderjarige verdachte die verdacht wordt van het neerschieten van het slachtoffer.
0: Oké, duidelijk. Mark van Leijden, dankjewel.

0: Bradley Cooper, Jorde Shallow, hier bij Omroep Zeeland. Het gaat zo meteen over het voetbal in, zegt u het maar. Maar eerst gaan we naar Vestrock. Morgen gaat dat festival van start in Hulst. Maar naast muziek en gezelligheid is de organisatie door de verwachte 30 graden ook druk bezig met extra maatregelen tegen de hitte. Verslaggever Laurent Jumelet die sprak met organisator Angela Samijn. Want hoe bereiden ze zich voor op het festival?
1: Ja, we zijn druk bezig met de opbouw. Dus alle podia staan er nu, de tenten staan er nu, de hekken worden geplaatst. En het hele terrein komt eigenlijk een beetje tot leven nu.
2: Ja, het is volgens mij een behoorlijke klus. Want ik zie hier een heleboel mensen rondlopen in felgele hesjes. Die zijn van alles aan het opbouwen. Met hoeveel mensen wordt dit nu eigenlijk gedaan?
1: Ik denk dat we nu met een man of 80 toch wel bezig zijn op het terrein per dag.
2: Er moet natuurlijk met allemaal extra dingen rekening worden gehouden voor de editie van morgen, want het wordt warm. Wat doen jullie om voor te bereiden op de hitte?
1: Ja, klopt. Ze geven een goed weertje aan. Wat we doen, we zorgen voor extra waterpunten, zodat mensen goed kunnen blijven hydrateren. In de binnententen komt airco te staan. Op het festivalterrein zelf komen schaduwdoeken, zodat je ook lekker buiten de zon kan staan. Bij de EHBO is er altijd gratis zonnebrand beschikbaar, dat iedereen zich ook goed in kan smeren.
2: Doen jullie dat wel eens vaker, zo'n hitteplan voor het festival?
1: Zeker, als het warm is doen we dat altijd.
2: Jullie hebben dat hitteplan dus al vaker uitgevoerd. Horen jullie dan ook bijvoorbeeld terug van bezoekers dat ze het heel fijn vinden dat het er was? Of zien jullie dat misschien terug?
1: Beide wel. Ik denk zeker de airco's in de dichte tenten als het warm is wordt heel erg.

0: veilig zijn op het festivalterrein. Dus het is het extra werk wel waard.
1: Niet alleen de festivalbezoekers hebben morgen misschien een beetje last van de hitte, maar ook mensen die hier werken. Hoe bereiden jullie daar dan op voor?
0: Nou, hetzelfde eigenlijk ook. Ook gewoon adviseren. Smeer je goed in, drink genoeg water. Sta niet de hele dag in de zon. Zorg dat je de schaduw ook opzoekt. Dat soort dingen.
1: Kijk je dan ook misschien een beetje anders naar hoe het morgen gaat als je weet dat het best wel warm gaat worden?
0: Maar misschien niet anders. Het is spannend. Ja, je wil natuurlijk dat het met iedereen goed gaat. Je wil niet dat mensen flauw gaan vallen. Dus misschien een beetje meer zorgen om mensen en druk bezig met dat iedereen voor zichzelf ook goed zorgt. Dus dat komt er wel extra bij kijken. Maar...
1: En ik denk dat het sowieso wel spannend is als je weet dat het morgen gaat beginnen.
0: Ja, zeker. Het is altijd een gezonde stress zo de donderdag voordat het feest losbarst.
1: Ja, hoe kijk je er dan naar?
0: Met heel veel zin vooral. De laatste puntjes op de i, dus nu altijd nog last minute dingetjes. Maar we komen er altijd wel weer uit, dus daar gaan we nu ook vanuit.
2: Nou, die puntjes op de i worden daar dus nog gezet. En dat festival kun je dus gaan bezoeken vanaf morgen. Anton en Bente onder andere, die daar optreden. 17:30, zometeen tijd voor Zegt U Het Maar. En zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Carlijn, die praat je zo bij.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Het Zeeuwse nieuws van 17:30 krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De bouw van nieuwe appartementen in Waterzanden ligt stil. Volgens de gemeente Hulst vindt de projectontwikkelaar dat de aannemer te weinig kwaliteit levert. Het is de zoveelste domper in het Waterzanden dossier. In het nieuwe dorp dat wordt aangelegd bij Perkpolder komt ook al geen golfbaan en de jachthaven valt kleiner uit dan beloofd. Het Watersnoodmuseum moet de financiële administratie verbeteren. Anders geeft de provincie geen subsidie meer. Het museum krijgt jaarlijks tonnen aan subsidie. Maar volgens de provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland is het onduidelijk waar dat geld precies aan wordt besteed. Het museum werkt aan verbeteringen. Zo komt er een duidelijk projectplan en een sluitende begroting. De man uit Vlissingen die in februari zijn eigen huis en auto in brand stak, blijft nog zeker 3 maanden in de gevangenis. Een psycholoog en psychiater gaan de man onderzoeken. Bij de brand raakten 4 woningen beschadigd, 2 daarvan zijn onbewoonbaar verklaard. En in Zierikzee moet een groot nieuw bedrijventerrein met een nieuw hoogspanningsstation komen. De komende 15 jaar kan het terrein wel 25 hectare groot worden. Dat is nodig om de groeiende vraag naar ruimte en stroom van bedrijven aan te kunnen, zeggen gemeenten en ondernemers. Maar omwonenden zijn kritisch.
9: Het is nu groen. En het liefst zouden we het groen houden. Maar al die blokkendozen maakt het er vast niet mooier van. Nee.
8: De gemeente Schouwen-Duiveland wil komende zomer een definitief besluit nemen over de komst van het nieuwe bedrijventerrein. Het weer nog, het blijft fraai zomerweer met veel zon, later kans op wat bewolking. De temperatuur ligt rond de 26 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en trekt er ook wat bewolking over. De nacht verloopt warm met zo'n 18 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Dankjewel, Carlijn. Laten we eens kijken op de weg, want vertragingen zijn daar gemeld. Een ongeluk onder andere op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor Ierseke levert dat een vertraging op van bijna een half uur. 8 kilometer file daar. De linkerrijstrook die is afgesloten. De N256 Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfaardsdijk. 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten.

0: A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 kilometer. Daar nog eens 5 minuten. En ook een melding van de N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten op dit moment.
1: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
0: En een goedemiddag, we gaan zo meteen van start met, zegt u het maar, de donderdag-editie alweer. Een sporteditie, want het WK is aanstaande. Twee Zeeuwen kunnen we daar gaan zien. Het gaat sowieso goed als je kijkt naar het Zeeuwse voetbal. We hadden een bijna kampioen in de tweede divisie met Hoek. En een kampioen in de derde divisie, Kloetingen natuurlijk. Ja, dat Zeeuwse voetbal, dat gaat misschien wel beter dan ooit. Maar een profclub, die ontbreekt nog. Wat denk jij, moet Zeeland weer een profclub krijgen? Praat daarover mee in, zegt u het maar. Bij deze zijn de lijnen geopend. Over een paar minuten gaan we van start. 0118-499-999. Moet Zeeland weer een profclub krijgen? Praat daarover mee, gaan we zo van start. Met zegt u het maar.

0: Sienna Spyro en Material Lover. Dit is Omroep Zeeland. Het is gewoon 6 geweest. We gaan van start met Zegt u het maar. Onderwerp van vandaag is het Zeeuwse voetbal. 2 Zeeuwen op het WK. Straks in de vorm van Jan-Paul van Hekken. En natuurlijk Godfried Roemerato, die daar staat namens Curaçao. En sowieso het Zeeuwse voetbal. Het gaat goed, hè? We hebben kampioen gehad in de 3e divisie met Kloetingen. Bijna kampioen. 3e plaats in de 2e divisie met Hoek. Die promovendus die zo verrassend ineens daar om de hoek kwam. Ja, een profclub. Die ontbreekt nog. Maar wat denk jij, moet die profclub er komen? Je kunt reageren via onze WhatsApp-kanaal. Je kunt bellen natuurlijk naar, zegt u het maar, via 0118-499-999. Daan die zegt, ik heb helaas zo weinig de interesse in voetbal en sport. Maar de geschiedenis van het Zeeuwse profvoetbal, dat belooft weinig goeds. Als dat dan daar alsnog naartoe moet gaan. Eens even kijken, Mark die stelt de vraag, wie gaat dat dan betalen? Dat is een goede vraag inderdaad. Nou, heb jij enig idee? Reageer er vooral op in, zegt u het maar. En we hadden het er eerder al over, vanochtend in Zeeland wordt wakker, over die Zeeuwen op het WK. Jan-Paul van Hekken bij het Nederlands elftal. Volgens Martijn Krabbedam, hij is journalist bij VI, is het logisch dat Van Hekken bij de selectie zit van het Nederlands elftal.
1: Als je kijkt hoe hij zich ontwikkeld heeft en ook dit seizoen weer heeft gespeeld, dan kan het eigenlijk niet anders dat hij erbij zit. En het is ook best wel knap, hè? Want de laatste lijn is bij Oranje best wel goed vertegenwoordigd met een aantal goede spelers. Maar hij heeft zich daar heel knap tussen gespeeld de afgelopen periode. Dus. En ik kan me nog wedstrijden tegen Spanje herinneren, van vorig jaar. Uit in Spanje, thuis tegen Spanje. Vond ik hem echt bij vlagen wel goed spelen. Dus ja, volkomen logisch dat hij erbij zit.
0: Oké, logisch dus volgens deze journalist van VI. Kai die reageert erop en die zegt, waarschijnlijk gaat de voetbalpyramide na 2028 open. Want dan komt er doorstroming van de 2e divisie naar de keukenkampioendivisie. Mocht Hoek of Kloetingen op een gegeven moment promoveren, dan ben je vanzelf een profclub als ze tegen die tijd op dat niveau spelen. Dat zou toch helemaal mooi zijn als dat zo is. Maar wat denk jij, is het de hoogste tijd voor een profclub in Zeeland? Kunnen we dat gebruiken? Is dat nodig? Reageer op die stelling, op dit onderwerp via 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken. In de tussentijd nog wat muziek van Zoe Levi Snelle en ik zing...

0: stuk.
1: Zo, Ilivaai en Snelle. En ik zing, we hebben het vandaag over het profvoetbal in Zeeland. Wat moet er een profclub komen eigenlijk hier in de provincie? Je kunt reageren 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken, want het gaat goed met dat Zeeuwse voetbal. Had ik het net al over, hè? 2 Zeeuwen op het WK. Je hebt Kloetingen, je hebt de Hoek die het allemaal hartstikke goed doen. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw reactie op dit onderwerp. Laat het vooral eventjes weten, hoop ik je zo te spreken. We hadden het ook de eerder over met Martijn Krabbedam, journalist bij VI, over dat hij misschien wel in de basis gaat starten. Is dat eigenlijk een mogelijkheid? Want de eerste wedstrijd die is straks tegen Japan van het Nederlands elftal. Nou, die Martijn Krabbedam van VI sluit het niet eens uit dat hij aan de basis staat zometeen.
2: Ik kan me zijn debuut nog herinneren. En ja, het was ook speelde hij ook gewoon heel rustig. Zonder al te veel last van zenuwen te hebben. Spanje uit, nou toch wel een hele moeilijke wedstrijd. Ook uitstekend gespeeld. Dus ja, ik denk dat hij dat wel aan kan. En dat het daarom ook tijd voor hem is om de volgende stap te zetten.
1: Ja, en die stap zou dan misschien wel in de basis zijn van het Nederlands elftal. Wat vind jij? Moet die profclub er komen in Zeeland? Reageer in, zegt u het maar. Hoop ik je zo te spreken.

doodse stilte op de telefoonlijnen inzicht. Maar ik ben zo benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. Want hoe kijk je überhaupt naar die Zeeuwse voetballers? Is het een beetje goed dat zij Zeeland vertegenwoordigen op het WK? En niet één, maar twee. Hè? En voor Nederland zelf al en voor Curaçao. En moet die profclub er dan komen in Zeeland? Hoop ik je zo te spreken in Zegt U Het Maar. We hebben nog ruim 10 minuten op de klok. Dus nog eventjes de tijd om dit onderwerp zo te bespreken.

0: No Doubt. En Don't Speak. Het gaat in, zegt u het maar, over voetbal. En moet dan Zeeland een profclub krijgen? Jan Beenhakker, gaan we naartoe. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe denkt u erover?
1: Nou, niet meer doen.
0: Nee, waarom niet?
1: Nou, jaren geleden hebben ze dat ook eens geprobeerd. Hey, dat, ik weet niet meer precies wat voor jaren dat was. En ten eerste, we hebben er geen stadion voor, we hebben er geen ruimte voor. Dus ben jij zo'n profploeg, dan zou je toch een vereniging moeten zien te charteren die een tribune waardig keukendivisie... Nou, dat kost heel veel geld, jongen. En dan moet je sponsors zien te vinden. Je moet maar een sponsor zien te vinden die dat willen sponsoren.
0: Ja. Maar het gaat zo goed met het Zeeuwse voetbal. Als je kijkt naar Kloetingen, als je kijkt naar Hoek, natuurlijk in de tweede divisie dan ook.
1: Ja, dat is allemaal waar. Maar Hoek, er zitten weinig Zeeuwse voetballers in. Kloetingen, zou ik niet zeggen, er zitten wel wat Zeeuwse voetballers in. Mm. Maar zijn die verenigingen ook bereid om die aanschaf te doen voor de grotere tribune, mooiere kleed. Er zitten zoveel regels aan dat hij aan vol moet doen. Ja. Aan moet voldoen. Ja, dat kost gigantisch veel geld.
0: Komt er straks ook nog een reactie binnen waarvan iemand zei, de verschillende clubs zoals de Katwijk en Quick Boys, dat die al een tijd aandringen bij de KNVB om een natuurlijke doorstroming te creëren, dan straks dus richting die keukenkampioendivisie. Zou dat dan nog een optie zijn, dat je het dan vanzelf wordt?
1: Dat zei ik toevallig net vanmiddag al tegen mevrouw. Het zou leuk wezen dat dus net bij de Eredivisie de onderste twee degraderen. Ja. Maar dat zou bij de keukendivisie ook moeten wezen. De onderste twee degraderen. Mm-hmm. En dan nummer 1 en 2 eventueel kans hebben van de amateurs naar de keukendivisie. Maar dat bestaat ook niet. Dus je kan wel een profploeg beginnen in Zeeland. Maar je mag niet beginnen in de keukendivisie, want dan moet er eerst één struikelen. Afgelopen jaar leek dat bijna Vitesse te wezen. Vitesse mag erin blijven. Dus Quick Boys mag niet naar de keukendivisie.
0: Nee.
1: Dan moet er één uitvallen. Nou, en als je dan in Zeeland zoiets begint, kost heel veel geld. De provincie denkt dat er weinig insteekt. Want we hebben op het ogenblik in de provincie weinig mensen die aan alles regelen, die aan om sport geven. Johannes de Bar, wat was er nog eentje die veel om sport gaf. Maar voor de rest, ik denk niet dat Hugo de Jong gaat zeggen, we gaan dus even een miljoen in die profploeg steken. Nee, ik zit helemaal niet zitten.
0: Nee, en de kosten, hè? Daar zit dan ook die twijfel, zegt u.
1: Ja, natuurlijk. En die jongens op. Die jongens die aan daarvoor gaan voetballen. En dan zie je wel bij Hoek voetbalt heel goed. Dat ben ik knap, vind ik knap. Als dat zo hoog gaat. Hè?
0: Ja.
1: Maar het zijn allemaal buitendijkers, Belgen en weet ik veel allemaal. Ja, dat mag natuurlijk ook. Als je een profploeg bent, mag dat natuurlijk. Maar die moet je allemaal betalen. Ja. Die jongens komen niet voor de profploeg voor 0,0. Die wil ook geld hebben.
0: Nee, dat is waar.
1: Ik zie, omdat het jaren geleden is het ook geprobeerd. Mm-hmm. Het heeft twee jaar of denk ik geduurd. Het is ook afgeschaft omdat het veel te duur was. Ja. Maar ik vind het wel jammer. Ik vind het wel jammer, dat zeg ik er ook nog even bij. Elke provincie heeft een profploeg en Zeeland heeft het niet. Dat vind ik wel jammer.
0: Nee, ik kan me voorstellen. Tot slot dan nog eventjes. Want twee Zeeuwen die straks op het WK staan. Gaat u dat dan nog met meer belangstelling volgen dan eerst?
1: Ja, schitterend. Ik vind het van de Verhekken, ja. Ik ben en blijf een Zeeuw en ik vind het schitterend. En die hoort ook gewoon in de verdediging. Dat is een van de beste verdedigers naast. Hoe heet hij ook weer? Kom even, hou niet op zijn naam. Hij is gewoon een heel goede centrumverdediger. Ja, die hoort er gewoon in. Ja. Vind ik geweldig. Die andere jongen, die Habi Curaçao spelen of zo?
0: Ja, Godfried Romerato inderdaad, uit Oost-Soeper.
1: Die ken ik niet zo heel goed, maar is ook een leuke voetballer. Ik ga echt niet heel veel plezier naar de WK kijken om die jongens ook te volgen. Dat vind ik gewoon leuk.
0: Ja, leuk toch inderdaad. Nou, leuk. Dank om die mening eventjes te horen hierin, zegt u het maar. Jan Beenhakker, dank voor bellen. En een fijne avond. Bedankt.
1: Doei, hetzelfde. Dag.
0: Even kijken. Rinus heeft ook nog geëft. Hij zegt, ik hou van voetbal, maar geen profvoetbal voor mij in Zeeland. Het is nu prachtig en geen ellende bij die wedstrijden. Om op Zeeland zit nu ook regelmatig mooie wedstrijden uit. Kai, die wijst nogmaals eens op die doorstroming. Dat die er echt wel gaat komen. En Henk die zegt, er wordt regelmatig talent weggehaald uit Zeeland. Kijk maar eens naar Sparta onder andere. Verder nog wel wat spelers doorgebroken. Denk aan Blind, Van Hanegem, Jansen, Van Hekken. Dus wat talent betreft zou het kunnen, maar of er voldoende publiek op gaat afkomen, is nog maar de vraag. Nou, dank om die mening eventjes te delen hierin, zegt u het maar. Zijn we bijna richting het einde. Zometeen is het 6:00 en gaan we nog een uurtje door met Zeeland komt thuis. Daarin gaan we het onder andere nog over veel meer nieuws hebben. En ook sportnieuws. Want we gaan naar zaalvoetbalster Alissa Dijkstra. Ze hebben toch wel gestunt afgelopen weekend in het zaalvoetbal. Futsal Haagland is ineens landskampioen geworden. Dat hadden misschien niet heel veel mensen verwacht. We praten er zo meteen over verder naar 6:00 in Zeeland. Kom thuis.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6:00.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van de Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, 6 uur exact. Dit is Omroep Zeeland met nog het staartje van de middagspits. 3 vertragingen zijn er gemeld door de ANWB. De N256, Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfaertsdijk 3 kilometer, daar 5 minuten. De N57, een vertraging. Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, de afrit daar 6 kilometer. Een 7 minuten vertraging. Op de A16 sta je nog een kwartier stil. Rotterdam richting Breda. Voor Knopend Klaverpolder een file van 12 kilometer op dit moment.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
21: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
22: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Klopt.
23: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
25: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
11: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: De pieken op het juiste moment. Lisa Dijkstra die weet er alles van, want de zaalvoetbalster die stunte met Futsal Haaglanden en is nu ineens landskampioen. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Stefan van der Gijs heeft het weer voor de komende dagen, want het wordt morgen nog wat graadjes warmer. En onze Zeeuw van de dag die kan ons alles vertellen over de jaarlijkse routennetwerkdag. Wat is het nou precies? Nou, Pieter Voets van Stichting Landschapsbeheer Zeeland is die Zeeuw van de dag. Zijn verhaal hoor je hier zometeen rond de klok van 7:15. Voor nu is je donderdagavond begonnen. Goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. En muziek van Kajagoogoo, Too Shy.

0: is Omroep Zeeland op alweer je donderdagavond. Hey, het volgende is een bijzonder verhaal. Zaalvoetbalster Alisa Dijkstra uit Middelburg. Die is afgelopen weekend landskampioen geworden met Futsal Haaglanden. En dat kun je echt wel stunt noemen, want in de reguliere competitie was die club uit Den Haag als vierde geëindigd. Maar in de play-offs kwamen Dijkstra en haar ploeggenoten dus heel goed voor de dag. Een kwestie dus eigenlijk van pieken op het juiste moment. Alisa, kunnen we als eerste natuurlijk zeggen gefeliciteerd daarmee met dat landskampioenschap?
1: Ja, dankjewel.
0: Is het besef al ingedaald dat je nu landskampioen bent?
1: Inmiddels is dat besef wel ingedaald, ja.
0: Maar het had even nodig, begrijp ik.
1: Ja, kijk, vrijdagavond na die wedstrijd was er pure ontlading. Dus ja, dat was echt super tof. En in de bus terug heb je een heel leuk feestje. Ja. Maar de dagen daarna denk je er wel aan terug. En dan kijk je naar die medaille en dan denk je, ja, het is nu wel echt zo.
0: Ja, laten we eerst even terugkijken naar die reguliere competitie. Hè? Want daarin waren jullie in de Eredivisie eigenlijk maar een gewone middenmotor eigenlijk. Liep het toen nog niet helemaal?
1: Nou, we zijn een team wat dit seizoen nieuwe meiden ook bij elkaar heeft. Ik heb zelf de overstap ook gemaakt naar Futsal Haaglanden dit seizoen. En dan is het wel nog even zoeken naar de juiste vorm en afstemming met elkaar. Maar dat je dan vierde eindigt, dat was ook het doel voor dit seizoen. En dan kan je meedoen in de play-offs. En in de play-offs kan alles gebeuren.
0: Ja, daar kan alles gebeuren, dat hebben jullie laten zien. Hoe zijn die play-offs gegaan?
1: De eerste halve finale speelden we tegen Os Lusitanos, eigenlijk favoriet als het gaat om de landstitel. En dat was een best of three halve finale. Nou, de eerste wedstrijd wonnen we thuis en toen moesten we nog uit. Dat werd heel spannend. Uiteindelijk met penalties gewonnen en dan hadden we ons geplaatst voor de finale. Nou ja, toen de eerste wedstrijd thuis, want dat was wederom een best of three. Ja, die eerste wedstrijd thuis hadden we helaas verloren met penalties. Dus toen stond er een hele belangrijke uitwedstrijd op het programma. Ja, en die wonnen we overtuigend met 3-6. En toen was het tijd voor de finale. En die hebben we gelukkig ook winnend afgesloten met een 3-2 overwinning in Groningen.
0: Ja, maar ik zei het al, pieken op het juiste moment. Dat hebben jullie dus gedaan. Dan ben je ineens op je 30ste voor het eerst landskampioen. Zou je ook kunnen zeggen, is dit de grootste prijs tot nu toe in je carrière?
1: Ja, dit is wel de grootste prijs die ik tot nu toe heb mogen pakken. En ik hoop dat daar nog meer mogen komen.
0: Ja, dat het de eerste is, maar van velen.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Dan ben jij international ook nog. Betekent dat je bij Haaglanden ook eigenlijk een leider bent in het veld? Zou je het zo kunnen omschrijven?
1: Nou ja, ik ga wel altijd voorop in de strijd. Wat ik zeg, dit was mijn eerste seizoen bij Futsal Haaglanden. Ja, ze hebben me erbij gehaald, ook vanwege ervaring in de Eredivisie. En dat we dan met het team landskampioen mogen worden, dat is hartstikke mooi. En dat ik daar een steentje aan bij heb mogen dragen, dat is nog mooier.
0: Nou, nagenieten daar dus nog eventjes van. Maar het is ingedaald landskampioen geworden dus met Futsal Haaglanden. Alisa Dijkstra, gefeliciteerd en een fijne avond.
1: Ja, super, dankjewel. Hetzelfde.

0: Teddy Swims en zijn Mr. Know-It-All. Kom binnenkort naar Nederland, hè? Pinkpop staat hier op de Pinkpop Vrijdag. Gaat hij ongetwijfeld daar dan ook deze doen. Het is 6:15. Nog een keertje kijken naar het weer. Stefan van de Gijzer. Stefan, mooie dag hebben we wederom gezien in zo'n zomerse dag.
1: Ja, dat was weer een mooie zomerdag vandaag met volop zonneschijn. De hoogst gemeten temperatuur in Nederland had weerstation Westdorpen met daar een temperatuur van 27,5 graden. Maar ook Wilhelminadorp deed goed mee vanmiddag, 26,8 graden. En staat vooralsnog op een derde plaats. Nou ja, de warmte was wel enigszins uit te houden vanmiddag door een lage luchtvochtigheid. Maar dat wordt morgen toch wel heel anders. En dan wordt het zelfs drukkend warm. Nou, vanavond en komende nacht is het droog. Trekt ook af en toe wel wat bewolking over. Het wordt een warme nacht. Temperaturen komen niet of nauwelijks onder de 18 graden. Nou, dat is ook niet echt ideaal om in te kunnen slapen. Ja, en die warme nacht, dat is ook de opmaat naar een warme en benauwde vrijdag. Morgen dus wel een hoge luchtvochtigheid. Ja, en die middagtemperaturen, die komen flink hoog uit morgenmiddag. Zo tussen de 28 en lokaal tropische waarde van 30 graden. Maar het zal door die hoge luchtvochtigheid ongetwijfeld ook warmer aanvoelen. Nou, er zit morgen ook wel wat bewolking in de lucht. Dus het is niet meer zo stralend zonnig als vandaag. En vooral wat dieper Zeeland in, zou een enkele regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Maar grotendeels lijkt het toch wel bij ons droog te blijven. Nou, zaterdag is er geregeld ruimte voor de zon. Blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt voorlopig ook de laatste zomerse dag met temperaturen van 25 graden of meer. Want vanaf zondag, ja, dan gaat die wind draaien naar het westen. En dat zorgt voor lagere temperaturen. Zondag nog wel zo'n 22 graden met kans op een bui. Maar volgende week, ja, dan wordt het toch wel wisselvallig met lagere temperaturen. Van tijd tot tijd buien. Ja, en dan wordt het woensdag nog maar nauwelijks 20 graden.
0: Dankjewel Stefan. Op de weg eens kijken waar het nog best wel druk is, de N256. Goes richting Zierikzee. Voor Zierikzee-Zuid, 3 kilometer. Daar is je vertraging bijna 10 minuten. N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Ouderhoorn, 6 kilometer. Daar nog zo'n 10 minuten. De A16 dan, Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder, 12 kilometer. Daar ruim een kwartier. En de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp, 2 kilometer, 5 minuten. En de andere kant op richting Bergen-op-Zoom. Diezelfde A29 voor knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer. Daar is je vertraging 8 minuten om precies te zijn.

0: van de Dijk. Bloedend hart hier bij Omroep Zeeland. Eens kijken wat opvalt in het nieuws buiten onze provincie. Onder andere eten in Amsterdam en rouwpost. Het wordt een stuk duurder om dat te verzenden. Eerste aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen. Dat is in de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks de daling is deze longarts niet tevreden. Want nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen eraan blootgesteld. Dat kan heel gevaarlijk zijn.
1: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk. Die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
0: Ja, dus dat meeroken is niet goed. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Het kost nu €1,40 en het wordt straks €3,25. Maar het kan niet anders, zegt PostNL.
2: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post, dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen 2 dagen willen bezorgen.
0: Ja, maar als je rouwpost binnen 1 dag wil laten bezorgen, dan ben je straks dus duurder uit. Bijna €2 duurder. Een groot diner in Amsterdam in de buitenlucht. Aan tafels van in totaal bijna 1 kilometer lang. Compleet uitverkocht. Honderden mensen die er €250 voor betaalden. En er waren ook veel asielzoekers uit het hele land. Het diner dat was georganiseerd door Refugee Company. Om te laten zien dat Nederland minder verdeeld is dan we misschien denken.
3: Heel leuk. En het is vooral heel gezellig dat je hier met z'n allen bent. Zoveel mensen samen. Om te laten zien dat we de wereld samen veel leuker kunnen maken.
4: Mijn buurman die komt uit Soedan.
5: Ja, dus, Soedan, ja.
4: En hij liet mij zien waar hij woont en waar wij nu zitten in Amsterdam. Waar Loosdrecht is, waar hij nu woont. Waar Kortehoef is, waar ik woon. Dus dat delen we met elkaar.
0: En de ruim €200.000 die is opgehaald met het evenement gaat naar een stichting die zich inzet voor onder meer taalonderwijs op AZC's. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Zometeen nog een keertje terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Carlijn de Splinter, die praat je zometeen bij. Naar muziek van Shibuzi en Maas Smit. Dit is Blink Twice op je donderdagavond.

0: Abba en Honey Honey, het is bijna 6:30. Carlijne Splinter is er zo nog een keer met het laatste Zeeuwse nieuws. En onze zilveren dag heet Pieter Voets en die kan ons alles vertellen over de jaarlijkse routenetwerkdag. Ik weet het zeker, daar wil je meer over weten. Zometeen hoor je er dus meer over. In Zeeland, kom thuis.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op

0: Sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Het is 6:30 en het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedenavond.
6: Goedenavond. Op de N252 bij Terneuzen is een auto in de sloot beland. Iets voor 5 kwam de auto in botsing met een ander voertuig. Door de klap belandde de auto ondersteboven in de droge sloot. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De bouw van nieuwe appartementen in Waterzanden ligt stil. Volgens de gemeente Hulst vindt de projectontwikkelaar dat de aannemer te weinig kwaliteit levert. Het is de zoveelste domper in het Waterzanden dossier. In het nieuwe dorp dat wordt aangelegd bij Perkpolder komt ook al geen golfbaan en de jachthaven valt kleiner uit dan beloofd. Het Watersnoodmuseum moet de financiële administratie verbeteren. Anders geeft de provincie geen subsidie meer. Het museum krijgt jaarlijks tonnen aan subsidie, maar volgens de provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland is het onduidelijk waar dat geld precies aan wordt besteed. Het museum werkt aan verbeteringen. Zo moet er een duidelijk projectplan met een sluitende begroting komen. En de man uit Vlissingen die in februari zijn eigen huis en auto in brand stak, blijft nog zeker 3 maanden in de gevangenis. Een psycholoog en psychiater gaan de man onderzoeken. Bij de brand raakten 4 woningen beschadigd. 2 daarvan zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer nog, vanavond warm en droog. De nacht verloopt ook warm. De temperatuur zakt niet onder de 18 graden. Morgen een drukkend warme dag. De temperaturen stijgen dan tot 30 graden. Maar het voelt ook nog eens een stuk warmer aan. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
5: Dankjewel, Carlijn. Eén vertraging nog op de weg, de N57 Rotterdam richting Middelburg, voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Daar is je vertraging nog iets minder dan 10 minuten. Gaat nu allemaal niet meer goed. Oké, komt-ie.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt uit.

en Little Sims, Burna Boy en Tiny. Je hoorde We Pray hier bij Omroep Zeeland. Dagelijks zetten we één ziel in het zonnetje. Hij of zij heeft het dan verdiend om even volledig de schijnwerper op diegene te krijgen. En vandaag volgen wij het verhaal van onze ziel van de dag, genaamd Pieter Voets. Wat heeft hij vandaag meegemaakt? Nou, de jaarlijkse routenetwerkdag. Wat is dat precies? Wat houdt het in? Die ziel van de dag legt het hier zometeen zelf uit.

0: Yo, het is bijna 7:15. We gaan snel naar onze Zeeuw van de Dag. Pieter Voets, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De hele dag aan onze Zeeuw van de Dag om te vertellen over de jaarlijkse routennetwerkdag. Want diverse routennetwerken die komen vandaag bij elkaar. Jij bent van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Allereerst, waarom wordt deze dag georganiseerd?
1: Dat is voor alle betrokkenen van die bij de routennetwerken betrokken zijn, zeg maar. Dus vrijwilligers en mensen van de overheden en terreineigenaren. Dus om met elkaar een leuke dag te hebben. Een stukje waardering ook voor de betrokkenheid van alle mensen die dat allemaal met elkaar mogelijk maken eigenlijk.
0: Ja, want wie niet weet wat die routennetwerken zijn, kun je het heel simpel en kort uitleggen?
1: Ja, dat is het wandelnetwerk, fietsknooppuntennetwerk, een aantal mountainbike routes, een paar ruiternetwerken en nog wat andere lange afstandsfietsroutes.
0: Ja, ja, precies. Ja. Wat is er besproken vandaag allemaal?
1: Nou, het is de dag is eigenlijk. We hebben een lezing gehad. We waren te gast in Rijmerswaal bij de Inkel. Dus een paar mensen uit Rijmerswaal die hebben wat verteld over de geschiedenis van Kruiningen en over de watersnood daar.
0: Oh ja.
1: De gedeputeerde en de wethouder deden een praatje. We hebben een leuke quiz gedaan. En vanmiddag waren er verschillende excursies. Dus ze konden mensen gaan wandelen of fietsen. Met verschillende thema's. Of een dorpswandeling, of een natuurwandeling, of een fietstocht met een thema. Ja.
0: Hey, maar hoe kunnen dan toch verschillende organisaties samen optrekken? Want je zou kunnen zeggen, die hebben verschillende belangen.
1: Het mooie van die netwerken is, het heeft ook heel veel doelen. Hè. Het is voor de inwoners van Zeeland hartstikke mooi om zo het landschap te beleven. Het is voor de toeristen interessant. En gelukkig dat er een goede samenwerking is met onze stichting die dan vooral het beheer doet van de routes.
0: Ja.
1: Met heel veel vrijwilligers doen we dat. En dat wordt ook echt gedragen door de gemeentes en de provincie. Dus
0: en nou, het over
1: leuk
0: de...
1: dat er heel veel mensen vanuit de provincie en vanuit de gemeentes ook waren.
0: Ja, dus, precies. Ja.
1: Ja.
0: Hey, welke route zou jij ons adviseren? Wat is een parel die misschien mensen nog niet kennen?
1: Dat is een lastige, want er zijn zoveel mooie routes.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, kijk op routennetwerk Zeeland.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: .nl. En ja, daar kan je wandelroutes en fietsroutes, dat kan je ook zelf samenstellen via die netwerken. Dus dat is ook leuk, hè. Dus kan je kijken. Ja, ik zou zeggen, ga ze ergens anders wandelen of fietsen als wij het normaal doet.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld in Rijmerswaal, waar we vandaag waren, of... Weet ik het, in Zeeuws-Vlaanderen heb je ook hartstikke mooie plekken. Nou ja, dat.
0: Oké, okay, nou, goede tip. Op die site dan sowieso kijken. En inderdaad, die andere die je noemt, inderdaad, nou, de goede om eventjes te ontdekken. Dank eventjes voor dit moment. Pieter Voets, dank ook om de Zeeuw van de Dag te zijn. Geniet van je avond en dankjewel, hè.
1: Ja, ook bedankt.

0: Natasja Beddingfield en These Words. Dit is Omroep Zeeland, bijna 7 uur. Wat heb je gemist vandaag hier op de radio? Delta Park Nieuws Jans hoopt morgen, of nou ja, misschien is het vandaag al wel gelukt, om weer te varen met hun passagiersschip. Gisteren kwam de Christian B. met zijn schroef in de veiligheidslijn bij de Oosterscheldekering. Jord directeur Nicole Totten.
1: We hebben geen schade, gelukkig. We hebben gisteravond een duikteam nog de veiligheidslijn uit de schroeven laten halen. We mogen alleen nog niet varen. We moeten nog een aantal instanties even inschakelen om daar weer een go op te geven.
0: Ja, het schip dat kwam per ongeluk aan de verkeerde kant van de veiligheidslijn. De kapitein die heeft wel 1000 keer excuses aangeboden, zegt Totten. Een mosselschip dat lag gisteren vlakbij om in te grijpen. En het passagiersschip dat kon op die manier zo snel geholpen worden. Dat vanochtend bij Remco in Zeeland wordt wakker. In Goedemorgen Zeeland hadden Veerle en Esme het over oude radio- en tv-programma's die Beeld en Geluid in Hilversum online heeft gezet. Het riep bij luisteraars herinneringen op. En Veerle die kreeg van de herinnering van luisteraar Simon spontaan een openbaring.
2: Hadden we vroeger de jeugdserie Q&Q? Dat zegt jullie weer niks.
3: Nee.
2: Maar ik weet zeker dat er... dat was Farmers van Isp. Ja, dat was Q&Q. Dat waren twee jongens en die allerlei avonturen beleefden.
3: Weet je wat ik nou opeens zit te bedenken? Je hebt die serie All Stars en dan zingen ze altijd in... Het was de tijd van Floris en Q&Q. En ik denk nu, dat zijn die programma's. Ik dacht, dat zijn twee voetballers uit die tijd.
4: Ding, ding, ding, ding.
3: Wow.
4: Lampje gaat aan, belletje rinkelt in je hoofd.
2: Zo word je nog wijs, Felix.
3: Ja, ik leer elke dag.
0: Als je nou zelf ook oude programma's terug wil kijken of luisteren, schatkamer.nl kun je dat doen. Zegt u het maar, ging het over voetbal. Want twee Zeeuwen op het WK. We hadden met Hoek bijna een kampioen in de tweede divisie. En met Kloetingen natuurlijk een kampioen in de derde divisie. Het Zeeuwse voetbal gaat misschien wel beter dan ooit tevoren. Maar een proefclub, die ontbreekt er nog. Zou die er moeten komen? Het ging er vandaag over in Zegt u het maar. En Jan Beenhakker, die reageerde.
5: Nou, niet meer doen.
0: Nee, waarom niet?
5: Nou, jaren geleden hebben ze dat ook eens geprobeerd. Hey, ik weet niet precies wat voor jaren dat was. En ten eerste, we hebben er geen stadion voor, we hebben er geen ruimte voor. Dus ben jij zo'n profploeg, dan zou je toch een vereniging moeten zien te charteren die een tribune waardig de keukendivisie... dat kost heel veel geld, jongen. En dan moet je sponsor zien te vinden. Je moet maar een sponsor zien te vinden die dat willen sponsoren.
0: Morgen de vrijdag editie kun je bellen over alles in, zegt u het maar. Voor nu wens ik je een hele fijne donderdagavond met muziek van ABC When Smokey Sings.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
16: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
15: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
4: maar
3: is
4: ethanol even gelekt, waar komt dat dan vandaan?
3: Had een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkis zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.